0: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar twee personen, van wie er inmiddels één is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Louai Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad. De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land.

0: Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië. Maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet.
0: De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het westen en neemt toe aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De matige westenwind is aan de kust vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met een enkele bui. Komende nacht bewolkt met plaatselijk regen en rond de 17 graden. Morgen is het bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. 'S Avonds in het zuidwesten en westen op veel plaatsen droog met enkele opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever,
0: dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Luay Abouridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
5: De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza, die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten, binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
6: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbroe mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
0: Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen.
6: De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
7: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
8: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
9: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
10: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen.
11: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2 zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen.
14: Eren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het westen en neemt toe aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De matige westenwind is aan de kust vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met een enkele bui. Komende nacht bewolkt met plaatselijk regen en rond de 17 graden. Morgen is het bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. 'S Avonds in het zuidwesten en westen op veel plaatsen droog met enkele opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
17: Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
18: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
19: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
20: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
21: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Louai Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
26: De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
27: De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
28: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen.
25: De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
6: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
7: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
8: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren,
25: wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Avebe voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de Midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
11: Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en blijft rond 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait van zuid naar west en neemt toe, vooral aan zee en op het IJsselmeer. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De matige wind waait uit het westen, aan de kust iets krachtiger. Vanavond veel bewolking met af en toe een bui. Vannacht blijft het bewolkt met her en der wat regen en een graad of 17. Morgen opnieuw bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. Middagtemperatuur rond de 20 graden. In de avond klaart het in het zuidwesten en westen wat op.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
15: Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
16: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
17: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoortwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
29: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
30: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Louai Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
18: De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
19: De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
20: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïense media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïense havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
21: Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal,
3: altijd nu.
4: En nu het economisch nieuws. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg

0: uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog 1 week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog 1 jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. Lopez speelde in zijn carrière meer dan 100

0: duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur ligt tussen 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt uit het zuiden, draait later naar het westen en wordt dan matig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Aan de kust waait het vrij krachtig uit westelijke richting. Vanavond veel bewolking en misschien een enkele bui. Morgen is het bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt zo'n 20 graden. Later op de avond wordt het in het zuidwesten en westen op veel plaatsen droog met een paar opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar twee personen, van wie er inmiddels één is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Luay Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad. De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project, omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza, die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten, binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam.
7: FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur ligt tussen 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt uit het zuiden, draait later naar het westen en wordt dan matig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Aan de kust waait het vrij krachtig uit westelijke richting. Vanavond veel bewolking en misschien een enkele bui. Morgen is het bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt zo'n 20 graden. Later op de avond wordt het in het zuidwesten en westen op veel plaatsen droog met een paar opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Louai Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad. De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project, omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïense media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïense havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades total los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan.
2: Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam.
7: FC Emme is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emme, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emme, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emme voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst nog droog, maar later vanavond gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Morgen vroeg is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait van zuid naar west en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Overdag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden, met matige wind uit het westen. 'S Avonds veel bewolking en af en toe een bui. Donderdag opnieuw bewolkt met vooral in het noorden en midden buien. Het wordt rond de 20 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
9: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim $9,5 miljard. Omgerekend ruim €8 miljard. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is.
12: Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen.
13: Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Luay Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
14: De bouw van een grensproject van $1,7 miljard in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project, omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
15: De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld.
16: Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
17: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
21: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
22: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
23: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
24: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen.
0: Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. AVEBE voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst nog droog, maar later vanavond gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Morgen vroeg is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait van zuid naar west en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Overdag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden, met matige wind uit het westen. 'S Avonds veel bewolking en af en toe een bui. Donderdag opnieuw bewolkt met vooral in het noorden en midden buien. Het wordt rond de 20 graden.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
2: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000

0: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar. Omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Luai Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad. De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken.

0: Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
1: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
4: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
1: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%.
4: Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
5: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
6: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2 zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
12: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. In het oosten koelt het af naar 11 graden. In het westen blijft het zachter met 17 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. De temperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De westenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond houdt de bewolking aan met af en toe een bui. Morgen verwachten we opnieuw bewolking en vooral in het noorden en midden enkele buien. De temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. Later in de avond klaart het op in het westen en zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
16: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam.
18: De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is.
19: Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen.
20: Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Louai Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
21: De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project, omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
22: De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid.
0: De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
1: Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
2: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
3: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
4: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
5: Aardappelzetmeelconcern Avebe neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Avebe voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord.
28: Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. In het oosten koelt het af naar 11 graden. In het westen blijft het zachter met 17 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. De temperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De westenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond houdt de bewolking aan met af en toe een bui. Morgen verwachten we opnieuw bewolking en vooral in het noorden en midden enkele buien. De temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. Later in de avond klaart het op in het westen en zuidwesten.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
12: Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
13: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
14: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
15: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
16: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties, maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam.
20: De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim $9,5 miljard, omgerekend ruim €8 miljard. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is.
21: Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen.
29: Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Louai Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
0: De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
1: De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
5: Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
22: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
23: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
6: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
7: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur ligt tussen 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met her en der lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden, met de hoogste waarde in het zuiden. De matige wind komt uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met een enkele bui. Vannacht opnieuw bewolkt met plaatselijk regen, rond de 17 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond later droog in het zuidwesten en westen met enkele opklaringen.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
15: Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
16: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
17: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
26: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
27: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam.
1: De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is.
2: Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen.
3: Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Luay Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
4: De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trump's plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project, omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
5: De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen.
6: Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels, die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
7: Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren.

0: verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News.

0: Maandagavond, op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden, Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanochtend blijft het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het westen en wordt aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Vanavond blijft er veel bewolking met een enkele bui. Komende nacht is het bewolkt met plaatselijk nog wat regen rond 17 graden. Morgen blijft het overwegend bewolkt met buien, zo'n 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties, maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim $9,5 miljard, omgerekend ruim €8 miljard. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Louai Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad. De bouw van een grensproject van $1,7 miljard in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam.
0: FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanochtend blijft het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het westen en wordt aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Vanavond blijft er veel bewolking met een enkele bui. Komende nacht is het bewolkt met plaatselijk nog wat regen rond 17 graden. Morgen blijft het overwegend bewolkt met buien, zo'n 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen.
2: Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
10: Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim $9,5 miljard, omgerekend ruim €8 miljard.
6: Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is.
11: Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen.
6: Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Luay Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
12: De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project, omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
6: Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
7: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie,
13: COPD en stemmingstoornissen.
14: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
15: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
16: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord.
19: Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2 zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam.
20: FC Emmen is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. In het oosten wordt het ongeveer 11 graden, in het westen rond de 17. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait later naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. De matige wind komt uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met af en toe een bui. Komende nacht blijft het bewolkt met plaatselijk regen, rond de 17 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
28: Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
29: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
30: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
31: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond.
3: De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam.
4: De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim $9,5 miljard, omgerekend ruim €8 miljard. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is.
5: Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen.
6: Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Luay Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
8: De bouw van een grensproject van $1,7 miljard in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project, omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
10: Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
11: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
12: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
13: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
14: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar.
17: Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achter stond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. In het oosten wordt het ongeveer 11 graden, in het westen rond de 17. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait later naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. De matige wind komt uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met af en toe een bui. Komende nacht blijft het bewolkt met plaatselijk regen, rond de 17 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken.
1: Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
2: Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor.

0: gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olaso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim $9,5 miljard, omgerekend ruim €8 miljard. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten.

0: Louay Abouridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad. De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades total los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot 105 miljard dollar uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur ligt tussen 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Het wordt tussen de 18 en 22 graden. Vanavond veel bewolking met een enkele bui. Komende nacht opnieuw bewolkt met plaatselijk regen en zo'n 17 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht.
7: Op een middelbare school in Zamboanga, in het zuiden van de Filipijnen, zijn dinsdag twee scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olaso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de tweede schietpartij op een Filipijnse school in bijna twee maanden. In juni kwamen in Tacloban City drie scholieren om het leven toen twee klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Luay Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
0: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
9: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
10: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
11: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog 1 jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord.
12: Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur ligt tussen 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Het wordt tussen de 18 en 22 graden. Vanavond veel bewolking met een enkele bui. Komende nacht opnieuw bewolkt met plaatselijk regen en zo'n 17 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem.
16: Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws.
20: Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht.
21: Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond.
22: De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam.
23: De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is.
24: Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen.
25: Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Luay Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee,
0: heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
1: Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
19: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
2: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
6: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
7: Aardappelzetmeelconcern Avebe neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Avebe voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait van zuidelijk naar westelijk en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De westelijke wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met af en toe een bui. Vannacht rond de 17 graden met plaatselijk regen. Morgen eerst buien in het noorden en midden, later ook elders. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Morgenavond in het zuidwesten en westen kans op opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken.
4: Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
5: Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
13: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
14: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
15: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
16: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Een magazijn van de Russische webshop Wildberries vlakbij Moskou is door een drone-aanval geraakt. In het pand ontstond brand die inmiddels is geblust, meldt de regionale gouverneur op Telegram. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden getroffen. Minstens 3 mensen raakten gewond. Volgens Rusland zijn er 620 drones richting Moskou gelanceerd.
29: Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht.
30: Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond.
31: De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema,
0: heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam.
1: De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is.
2: Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
19: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
1: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig,
3: na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
6: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI,

0: maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt 65 euro per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. AVEBE voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait van zuidelijk naar westelijk en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer zelfs vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Vanavond is er veel bewolking met af en toe een bui. Vannacht blijft het bewolkt met plaatselijk regen en een temperatuur rond de 17 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt met buien, vooral in het noorden en midden. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met

0: Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand lijkt inmiddels uit, meldt de veiligheidsregio. Enkele mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken. In de instelling wonen onder meer mensen met dementie. Bewoners van de getroffen afdeling zijn uit voorzorg naar een veilige plek gebracht en worden daar opgevangen. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag twee scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de tweede schietpartij op een Filipijnse school in bijna twee maanden. In juni kwamen in Tacloban City drie scholieren om het leven toen twee klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim $9,5 miljard, omgerekend ruim €8 miljard. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende twee jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2 zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait van zuidelijk naar westelijk en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt 18 graden in het noorden, 22 graden in het zuiden. De westelijke wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met een enkele bui. Vannacht blijft het bewolkt met plaatselijk regen en een graad of 17. Morgen is het wisselvallig met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt rond de 20 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een tweede man aangehouden. Die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand lijkt inmiddels uit, meldt de veiligheidsregio. Enkele mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken. In de instelling wonen onder meer mensen met dementie. Bewoners van de getroffen afdeling zijn uit voorzorg naar een veilige plek gebracht en worden daar opgevangen. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Hey! Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. Lopez speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait van zuid naar west en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijkt het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De matige westenwind is aan de kust vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met een enkele bui. Komende nacht blijkt het bewolkt met plaatselijk regen en een graad of 17. Morgen verwachten we bewolking en buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt rond de 20 graden. Morgenavond klaart het in het zuidwesten en westen wat op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand lijkt inmiddels uit, meldt de veiligheidsregio. Enkele mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken. In de instelling wonen onder meer mensen met dementie. Bewoners van de getroffen afdeling zijn uit voorzorg naar een veilige plek gebracht en worden daar opgevangen. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en PRO over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. PRO-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De PRO-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim $9,5 miljard, omgerekend ruim €8 miljard. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades total los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Avebe voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt uit het zuiden, maar draait in het westen naar westelijk en neemt daartoe. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De matige wind komt uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar er valt ook nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later ook in het westen. Morgen veel bewolking met buien, vooral in het midden van het land. Morgenmiddag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand lijkt inmiddels uit, meldt de veiligheidsregio. Enkele mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken. In de instelling wonen onder meer mensen met dementie. Bewoners van de getroffen afdeling zijn uit voorzorg naar een veilige plek gebracht en worden daar opgevangen. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond.
13: De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen.

0: Minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af. En Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst.

0: Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Avebe voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind komt eerst uit het zuiden, maar draait in het westen naar het westen en wordt daar matig tot vrij krachtig aan zee. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. De wind komt uit het westen, matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het soms even op, al valt er nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later meer buien vanuit het westen. Minima rond de 17 graden. Morgen veel bewolking met enkele pittige buien, vooral in het midden. Het wordt rond de 20 graden. In de loop van de dag wordt het droger in het noordwesten met af en toe zon.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand lijkt inmiddels uit, meldt de veiligheidsregio. Enkele mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken. In de instelling wonen onder meer mensen met dementie. Bewoners van de getroffen afdeling zijn uit voorzorg naar een veilige plek gebracht en worden daar opgevangen. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de tweede schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim $9,5 miljard, omgerekend ruim €8 miljard. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Luigi Mangione heeft vrijdag bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten in Manhattan. Het proces tegen hem op staatsniveau in New York is daarop uitgesteld, blijkt uit een rechterlijk bevel van maandag. Mangione deed de bekentenis in een federale zaak waarin hij wordt vervolgd voor het stalken van Thompson. Zijn advocaten vroegen vervolgens de moordzaak in New York te seponeren. In beide zaken kan Mangione een levenslange gevangenisstraf krijgen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2 zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond.
7: FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle drie 6 punten. Maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait in het westen naar het westen en neemt toe. Aan zee wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De matige wind komt uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen. Later breidt de regen zich vanuit het westen uit. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking met enkele buien, de meeste in het midden. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Morgen wordt het rond de 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: De regen die de komende dagen valt, verlaagt het neerslagtekort. Maar lost de droogteproblemen nog niet op. Volgens Weer Online is de droogtepiek wel voorbij. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm en kan deze week met 15 tot 40 mm dalen. Dat blijft een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale regenbuien zijn vooral gunstig voor de landbouw, waar boeren op sommige plekken waarschijnlijk minder gebruik hoeven te maken van beregening. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand lijkt inmiddels uit, meldt de veiligheidsregio. Enkele mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken. In de instelling wonen onder meer mensen met dementie. Bewoners van de getroffen afdeling zijn uit voorzorg naar een veilige plek gebracht en worden daar opgevangen. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd?
8: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid, meldt een woordvoerder van de Waalse overheid. Dinsdag wordt naar verwachting een zware dag, omdat dichte rook het opstijgen van blusvliegtuigen kan belemmeren. Ook staat er meer wind, waardoor het vuur richting Duitsland kan uitbreiden. De grootste zorgen zijn er bij het noordwestelijke deel van de brand, waar de ondergrond zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
9: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
10: Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
11: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
12: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
13: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
14: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo.
7: De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. Lopez speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt uit het zuiden, maar draait in het westen westelijk en neemt daartoe. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe een bui. Het wordt 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het westen. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later breidt de regen zich uit. Morgen opnieuw bewolkt met enkele buien. In de middag wordt het in het noordwesten droger.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm. Maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale buien zijn vooral gunstig voor boeren, die op sommige plekken minder hoeven te beregenen. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de Rijn en de Maas nauwelijks stijgt, waardoor binnenvaartschepen er weinig van merken. Droge natuurgebieden herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen, al wordt de toplaag wel minder droog. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die bekend staat als Lucky. De man viel op 10 mei 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case Team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand lijkt inmiddels uit, meldt de veiligheidsregio. Enkele mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken.
19: In de instelling wonen onder meer mensen met dementie. Bewoners van de getroffen afdeling zijn uit voorzorg naar een veilige plek gebracht en worden daar opgevangen.
20: Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
21: Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid, meldt een woordvoerder van de Waalse overheid. Dinsdag wordt naar verwachting een zware dag, omdat dichte rook het opstijgen van blusvliegtuigen kan belemmeren. Ook staat er meer wind, waardoor het vuur richting Duitsland kan uitbreiden. De grootste zorgen zijn er bij het noordwestelijke deel van de brand, waar de ondergrond zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden.
24: Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald.
25: Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht.
26: Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond.
27: De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam.
28: De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro.
0: Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
9: Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
10: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
11: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
12: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
13: Aardappelzetmeelconcern Avebe neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert.
2: Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. AVEBE voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind komt eerst uit het zuiden, maar draait in het westen naar het westen en neemt daartoe. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het westen. Vanavond klaart het soms op, maar er kan nog een enkele bui vallen. Vannacht eerst wat plaatselijke regen, later vanuit het westen op meer plaatsen. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking met enkele buien, de meeste in het midden. In de middag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan.
17: De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm, maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste

0: 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case Team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid, meldt een woordvoerder van de Waalse overheid. Dinsdag wordt naar verwachting een zware dag, omdat dichte rook het opstijgen van blusvliegtuigen kan belemmeren. Ook staat er meer wind, waardoor het vuur richting Duitsland kan uitbreiden. De grootste zorgen zijn er bij het noordwestelijke deel van de brand, waar de ondergrond zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de tweede schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt.

0: Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot 105 miljard dollar uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Memphis Depay blijft bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028. Dat heeft clubvoorzitter Osmar Stabile bekendgemaakt. Depay leefde de afgelopen tijd in onmin met de club en dreigde te vertrekken. Hij wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht, maar het is nog onduidelijk of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt eerst uit het zuiden, maar draait in het westen naar het westen en neemt toe. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar er valt nog wel een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later neemt de regen vanuit het westen toe. Morgen veel bewolking met enkele buien, vooral in het midden van het land. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan. De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm. Maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale buien zijn vooral gunstig voor boeren, die op sommige plekken minder hoeven te beregenen. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de Rijn en de Maas nauwelijks stijgt, waardoor binnenvaartschepen er weinig van merken. Droge natuurgebieden herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen, al wordt de toplaag wel minder droog. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die bekend staat als Lucky. De man viel op 10 mei 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case Team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid, meldt een woordvoerder van de Waalse overheid. Dinsdag wordt naar verwachting een zware dag, omdat dichte rook het opstijgen van blusvliegtuigen kan belemmeren. Ook staat er meer wind, waardoor het vuur richting Duitsland kan uitbreiden. De grootste zorgen zijn er bij het noordwestelijke deel van de brand, waar de ondergrond zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Google heeft voor 10 miljoen dollar een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond.
4: FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle drie 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht. Of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Vanuit het westen wordt het droger. De wind draait daar naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig. Vanmiddag veel wolken met een enkele bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De matige wind komt uit het westen. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht eerst hier en daar regen. Later in de nacht breidt de regen zich vanuit het westen weer uit. Morgen bewolkt met enkele buien. In de middag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan. De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm. Maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale buien zijn vooral gunstig voor boeren, die op sommige plekken minder hoeven te beregenen. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de Rijn en de Maas nauwelijks stijgt, waardoor binnenvaartschepen er weinig van merken. Droge natuurgebieden herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen, al wordt de toplaag wel minder droog. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die bekend staat als Lucky. De man viel op 10 mei 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case Team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid. Twee brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Ook dinsdag wordt een zware dag verwacht, met mogelijk dichte rook die blusvliegtuigen kan hinderen en meer wind die het vuur richting Duitsland kan drijven. Het noordwestelijke deel van de brand baart de grootste zorgen, omdat de ondergrond daar zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar, omgerekend ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De aardbeving met een kracht van 7,4 kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek, omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Dat zegt de topman van het Libische staatsolieconcern tegen de Financial Times. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika, maar politieke instabiliteit houdt investeringen door grote oliemaatschappijen tegen. Libië produceert nu ongeveer 1,4 miljoen vaten olie per dag en wil dat in 2030 verhogen naar 2 miljoen vaten. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verder uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij geen interesse heeft in een verlenging van het bestand met Teheran, dat formeel maandag afliep. De olieprijzen liepen verder op na een nieuwe aanval op een schip in de straat van Hormuz. Google heeft voor 10 miljoen dollar een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse rockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
4: De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht. Of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de super tiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Maar vanuit het westen gaat de regen afnemen. De wind draait naar het westen en neemt toe, vooral aan de kust. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vanavond klaart het soms op, maar er valt nog een enkele bui. Vannacht eerst wat regen, later vanuit het westen meer. Morgen blijft het bewolkt met buien, vooral in het midden van het land. In het noordwesten wordt het later droger met af en toe zon. Het wordt morgen rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan. De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm. Maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale buien zijn vooral gunstig voor boeren, die op sommige plekken minder hoeven te beregenen. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de Rijn en de Maas nauwelijks stijgt, waardoor binnenvaartschepen er weinig van merken. Droge natuurgebieden herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen, al wordt de toplaag wel minder droog. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die bekend staat als Lucky. De man viel op 10 mei 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. Moskou meldt dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid. 2 brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Ook dinsdag wordt een zware dag verwacht, met mogelijk dichte rook die blusvliegtuigen kan hinderen en meer wind die het vuur richting Duitsland kan drijven. Het noordwestelijke deel van de brand baart de grootste zorgen, omdat de ondergrond daar zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de tweede schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond.
8: De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verder uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten. Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Dat zegt de topman van het Libische staatsolieconcern tegen de Financial Times. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika, maar politieke instabiliteit houdt investeringen door grote oliemaatschappijen tegen. Libië produceert nu ongeveer 1,4 miljoen vaten olie per dag en wil dat in 2030 verhogen naar 2 miljoen vaten. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Google heeft voor 10 miljoen dollar een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams. Plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades total los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
6: ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen.
10: vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd.
13: FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam.

0: Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tenniszussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Maar vanuit het westen gaat de regen afnemen. De wind draait daar naar het westen en neemt toe. Aan zee wordt het vrij krachtig. Vanmiddag veel wolken met af en toe een bui. De temperatuur komt uit tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De matige westenwind is aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar valt er nog een enkele bui. Vannacht eerst hier en daar regen, later breidt de regen zich vanuit het westen weer uit. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan. De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm. Maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale buien zijn vooral gunstig voor boeren, die op sommige plekken minder hoeven te beregenen. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de Rijn en de Maas nauwelijks stijgt, waardoor binnenvaartschepen er weinig van merken. Droge natuurgebieden herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen, al wordt de toplaag wel minder droog. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die bekend staat als Lucky. De man viel op 10 mei 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case Team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. in het pand aan

0: Poortwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. Moskou meldt dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid. 2 brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Ook dinsdag wordt een zware dag verwacht, met mogelijk dichte rook die blusvliegtuigen kan hinderen en meer wind die het vuur richting Duitsland kan drijven. Het noordwestelijke deel van de brand baart de grootste zorgen, omdat de ondergrond daar zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week gewonnen met 60% van de stemmen. Dat heeft de kiescommissie dinsdag bekendgemaakt. Hichilema is sinds 2021 aan de macht. Zijn grootste tegenstander, voormalig provincieminister Brian Mundubile, kreeg 38% van de stemmen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er beschuldigingen van intimidatie en arrestaties. Maar de verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verre uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten. Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Dat zegt de topman van het Libische staatsolieconcern tegen de Financial Times. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt investeringen door grote oliemaatschappijen tegen. Libië produceert nu ongeveer 1,4 miljoen vaten olie per dag. En wil dat in 2030 verhogen naar 2 miljoen vaten. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Google heeft voor 10 miljoen dollar een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams. Plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht. Of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tenniszussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de super tiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. In het westen neemt de regen af. De wind draait daar naar het westen en wordt matig tot aan zeekrachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe een bui. Het wordt 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Vanavond klaart het soms op, maar er valt nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later vanuit het westen op meer plaatsen. Morgen volgen er opnieuw buien, vooral in het midden van het land. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben dagbladen NRC, De Volkskrant, AD en De Telegraaf in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel, wat niet mag van de Geneesmiddelenwet. NVJ-secretaris Thomas Bruning zegt dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven. Hij vreest voor zelfcensuur rondom berichtgeving over geneesmiddelen.
5: In een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan. De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm. Maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale buien zijn vooral gunstig voor boeren, die op sommige plekken minder hoeven te beregenen. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de Rijn en de Maas nauwelijks stijgt, waardoor binnenvaartschepen er weinig van merken. Droge natuurgebieden herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen, al wordt de toplaag wel minder droog. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die bekend staat als Lucky. De man viel op 10 mei 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case Team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Slechts 4 op de 10 zorginstellingen wereldwijd voldoen aan de basishygiënerichtlijn voor sanitaire voorzieningen. Dat melden de VN-organisaties WHO en UNICEF in een rapport. Het gaat om eisen zoals toegang tot een gehandicapte toilet en het naleven van schoonmaakregels. In meer dan 1 op de 10 zorginstellingen zijn helemaal geen sanitaire voorzieningen, waardoor 936 miljoen mensen worden bediend. In de minst ontwikkelde landen voldoet minder dan een kwart van de instellingen aan de eisen. Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. Moskou meldt dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid. 2 brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond.
0: Ook dinsdag wordt een zware dag verwacht, met mogelijk dichte rook die blusvliegtuigen kan hinderen en meer wind die het vuur richting Duitsland kan drijven. Het noordwestelijke deel van de brand baart de grootste zorgen, omdat de ondergrond daar zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht. Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olaso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie. De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verder uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten. Google heeft voor 10 miljoen dollar een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
6: Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd.
10: FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
11: De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam.
12: Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer.
13: Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen.
14: Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Thank you. Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met regen op veel plaatsen, maar vanuit het westen gaat het minder hard regenen. De wind is zwak tot matig en draait in het westen naar westelijke richting, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag veel wolken met een enkele bui en temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook nog een enkele bui mogelijk. Vannacht eerst plaatselijk regen, later vanuit het westen op meer plaatsen. Morgen bewolkt met enkele buien, in de middag vooral in het noordwesten droger met af en toe zon. De temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben dagbladen NRC, De Volkskrant, AD en De Telegraaf in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel, wat niet mag van de Geneesmiddelenwet. NVJ-secretaris Thomas Bruning zegt dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven. Hij vreest voor zelfcensuur rondom berichtgeving over geneesmiddelen.
19: In een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan. De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm. Maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale buien zijn vooral gunstig voor boeren, die op sommige plekken minder hoeven te beregenen. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de Rijn en de Maas nauwelijks stijgt, waardoor binnenvaartschepen er weinig van merken. Droge natuurgebieden herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen, al wordt de toplaag wel minder droog. De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die bekend staat als Lucky. De man viel op 10 mei 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case Team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats.
20: Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.
2: Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Slechts 4 op de 10 zorginstellingen wereldwijd voldoen aan de basishygiënerichtlijn voor sanitaire voorzieningen. Dat melden de VN-organisaties WHO en UNICEF in een rapport. Het gaat om eisen zoals toegang tot een gehandicapte toilet en het naleven van schoonmaakregels. In meer dan 1 op de 10 zorginstellingen zijn helemaal geen sanitaire voorzieningen, waardoor 936 miljoen mensen worden bediend. In de minst ontwikkelde landen voldoet minder dan een kwart van de instellingen aan de eisen.
5: Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. Moskou meldt dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen.
23: De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid. 2 brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Ook dinsdag wordt een zware dag verwacht, met mogelijk dichte rook die blusvliegtuigen kan hinderen en meer wind die het vuur richting Duitsland kan drijven. Het noordwestelijke deel van de brand baart de grootste zorgen, omdat de ondergrond daar zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden.
5: Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald.
24: Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht.
5: Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olasso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie.
25: De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verre uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. president Trump, zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten.
1: Google heeft voor $10 miljoen een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd.
7: FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
8: De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam.
9: Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer.
10: Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de super tiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Vanuit het westen neemt de regen af. De wind is zwak uit het zuiden, maar draait in het westen naar het westen en neemt daartoe. Aan de kust en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag veel wolken met een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind is matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar er valt ook nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later vanuit het westen op meer plaatsen. Het wordt rond de 17 graden met zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben dagbladen NRC, De Volkskrant, AD en De Telegraaf in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel, wat niet mag van de Geneesmiddelenwet. NVJ-secretaris Thomas Bruning zegt dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven. Hij vreest voor zelfcensuur rondom berichtgeving over geneesmiddelen.
27: In een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan.
28: De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm. Maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale buien zijn vooral gunstig voor boeren, die op sommige plekken minder hoeven te beregenen. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de Rijn en de Maas nauwelijks stijgt, waardoor binnenvaartschepen er weinig van merken. Droge natuurgebieden herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen, al wordt de toplaag wel minder droog.
29: De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die bekend staat als Lucky. De man viel op 10 mei 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case-team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken.
0: De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats.
3: Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Slechts 4 op de 10 zorginstellingen wereldwijd voldoen aan de basishygiënerichtlijn voor sanitaire voorzieningen. Dat melden de VN-organisaties WHO en UNICEF in een rapport. Het gaat om eisen zoals toegang tot een gehandicapte toilet en het naleven van schoonmaakregels. In meer dan 1 op de 10 zorginstellingen zijn helemaal geen sanitaire voorzieningen, waardoor 936 miljoen mensen worden bediend. In de minst ontwikkelde landen voldoet minder dan een kwart van de instellingen aan de eisen.
18: Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. Moskou meldt dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen.
19: De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid. 2 brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Ook dinsdag wordt een zware dag verwacht, met mogelijk dichte rook die blusvliegtuigen kan hinderen en meer wind die het vuur richting Duitsland kan drijven. Het noordwestelijke deel van de brand baart de grootste zorgen, omdat de ondergrond daar zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden.
20: Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald.
23: Een schip is dinsdag geraakt door een onbekend projectiel in de straat van Hormuz. Dat meldt de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip werd ter hoogte van de kustplaats Dahit geraakt, terwijl het de straat van Hormuz verliet. Er is sprake van een slachtoffer en de machinekamer is beschadigd. De rest van de bemanning wordt opgevangen door de Omaanse kustwacht.
24: Op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen zijn dinsdag 2 scholieren om het leven gekomen bij een schietpartij. Volgens burgemeester Kimer Adan Olaso was een van de slachtoffers de dader, die zichzelf daarna om het leven bracht. De lokale autoriteiten zeggen dat de situatie inmiddels onder controle is. Het is de 2e schietpartij op een Filipijnse school in bijna 2 maanden. In juni kwamen in Tacloban City 3 scholieren om het leven toen 2 klasgenoten het vuur openden. 20 anderen raakten toen gewond.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.

0: Philips, zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie.
1: De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verre uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten. Google heeft voor $10 miljoen een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Unive waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Unive adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. Memphis Depay blijft.

0: blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de achtste finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met regen op veel plaatsen. Maar vanuit het westen neemt de regen af. De wind draait in het westen naar westelijk en wordt daar sterker. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt met af en toe een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. De wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het westen. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later breidt de regen zich uit naar meer gebieden. Morgen veel bewolking met enkele buien, de meeste in het midden. In de loop van de dag wordt het droger in het noordwesten met af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. NVJ-secretaris Thomas Bruning noemt het een alarmerende ontwikkeling die kan zorgen voor zelfcensuur bij journalisten. De inspectie benadrukt dat de regels voor iedereen gelden en dat er medische begeleiding nodig is bij dit soort receptplichtige medicijnen.
7: In een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan.
8: De regen die deze week valt verlaagt het neerslagtekort met 15 tot 40 mm, maar lost de droogteproblemen nog niet op. Het tekort blijft op een hoogte die behoort tot de 5% droogste jaren in Nederland. De lokale buien zijn vooral gunstig voor boeren, die op sommige plekken minder hoeven te beregenen. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de Rijn en de Maas nauwelijks stijgt, waardoor binnenvaartschepen er weinig van merken. Droge natuurgebieden herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen, al wordt de toplaag wel minder droog.
9: De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die bekend staat als Lucky. De man viel op 10 mei 2023 neer op straat in Amsterdam en werd getroffen door een hersenbloeding of infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en verblijft hij in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Hij is lid van een boeddhistische gemeenschap en komt vermoedelijk niet oorspronkelijk uit Nederland. Het Cold Case Team gaat alle binnengekomen tips grondig bekijken. De politie heeft een tweede man aangehouden die was weggelopen na een explosie bij een pand in IJsselmuiden. In het pand aan de Spoordwarsstraat was vermoedelijk een drugslab gevestigd. Na de explosie brak maandag brand uit. Eerder op die dag werd ook al iemand anders aangehouden. Het pand is afgezet en dinsdag vindt verder onderzoek plaats. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Pakistanse oud-premier Imran Khan moet van de gevangenis naar het ziekenhuis worden overgebracht voor medische controles. Dat heeft het Hoge Rechtshof van Pakistan bepaald. Khan zit sinds 2023 vast en is veroordeeld in verschillende zaken, onder meer voor fraude. Volgens zijn advocaten heeft Khan tijdens zijn gevangenschap aanzienlijk zicht in zijn rechteroog verloren en is zijn algehele gezondheid achteruit gegaan. Het Hoge Rechtshof bepaalde dat Khan binnen 48 uur naar het ziekenhuis moet worden overgebracht en daar tot 16 september moet blijven. Wassim al-Assad, de neef van de voormalige Syrische dictator Bashar al-Assad, heeft de doodstraf opgelegd gekregen in Syrië. Hij werd veroordeeld voor verschillende moorden en misdaden tegen de Syrische bevolking tijdens de burgeroorlog, die de rechter beschreef als oorlogsmisdaden. Een week eerder werd ook Bashar al-Assad zelf bij verstek veroordeeld tot de doodstraf, maar hij is niet in Syrië. Ook een andere neef, Atef Najib, en de broer van de voormalige dictator, Maher al-Assad, werden bij verstek ter dood veroordeeld. Na de val van het regime in 2024 vluchtte Bashar al-Assad naar Rusland, waar hij vermoedelijk nog steeds verblijft. Slechts 4 op de 10 zorginstellingen wereldwijd voldoen aan de basishygiënerichtlijn voor sanitaire voorzieningen. Dat melden de VN-organisaties WHO en UNICEF in een rapport. Het gaat om eisen zoals toegang tot een gehandicapte toilet en het naleven van schoonmaakregels. In meer dan 1 op de 10 zorginstellingen zijn helemaal geen sanitaire voorzieningen, waardoor 936 miljoen mensen worden bediend. In de minst ontwikkelde landen voldoet minder dan een kwart van de instellingen aan de eisen. Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. Moskou meldt dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid. Twee brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Ook dinsdag wordt een zware dag verwacht, met mogelijk dichte rook die blusvliegtuigen kan hinderen en meer wind die het vuur richting Duitsland kan drijven. Het noordwestelijke deel van de brand baart de grootste zorgen, omdat de ondergrond daar zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie. De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verre uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten. Google heeft voor 10 miljoen dollar een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten. Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten. Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen
7: door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse rockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tenniszussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de super tiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen.
12: Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Maar vanuit het westen gaat de regen afnemen. De wind draait in het westen naar westelijke richting en neemt toe. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt met een enkele bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar er valt ook nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later in de nacht breidt de regen zich uit. Morgen overdag bewolkt met enkele buien. In de middag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: In het Noord-Brabantse Dussen is maandagavond een vrouw om het leven gekomen bij een woningbrand. Hulpdiensten werden rond 6:30 opgeroepen voor de brand in een woning aan de Kraaiweer. Volgens Omroep Brabant vonden buren de vrouw op een brandend bed nadat de rookmelder was afgegaan en er rook uit de woning kwam. De politie meldt dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf. Over de identiteit van de vrouw doet de politie geen uitspraken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roept vakantiegangers en de logistieke sector op alert te zijn op meeliftende Japanse kevers. Eind juli kwam een dode Japanse kever mee met een transport uit Italië. Het insect is zeer schadelijk voor de plantensector, natuur, tuinen en parken. De larven eten wortels van grassen en de volwassen kevers vreten bladeren, bloemen en stengels van onder meer fruitsoorten en rozen. De NVWA checkt elke zomer met vallen bij parkeerplaatsen en vliegvelden of de kever in Nederland aanwezig is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang voorlopig op non-actief gesteld, schrijft het Dagblad van het Noorden. Van Lang is vrijgesteld van werkzaamheden tot een onderzoek naar de werkcultuur in het museum is afgerond. Kort na zijn aantreden, eind vorig jaar, ontstond een hoogoplopend conflict tussen Van Lang en een groep leidinggevende. Voorzitter Ineke van Gent deelde het besluit maandagmiddag mee aan het personeel. Nederland gaat antwoord geven op vragen van de Verenigde Staten over Nederlandse steun voor het optreden tegen Iran en andere doelen van de regering Trump. De VS hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd, terwijl ze nadenken in welke landen ze nog beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Nederland de lijst heeft ontvangen en vindt het belangrijk om input te geven. Het ministerie ziet de vragenlijst als onderdeel van het overleg over taken die Europa binnen de NAVO van de Verenigde Staten overneemt. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. NVJ-secretaris Thomas Bruning noemt het een alarmerende ontwikkeling die kan zorgen voor zelfcensuur bij journalisten. De inspectie benadrukt dat de regels voor iedereen gelden en dat er medische begeleiding nodig is bij dit soort receptplichtige medicijnen. In een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in Dieren is brand uitgebroken in een magnetron op de eerste verdieping. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping zijn uit voorzorg naar het restaurant op de begane grond gebracht. De zorg aan alle bewoners kan gewoon doorgaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Pakistanse oud-premier Imran Khan moet van de gevangenis naar het ziekenhuis worden overgebracht voor medische controles. Dat heeft het Hoge Rechtshof van Pakistan bepaald. Khan zit sinds 2023 vast en is veroordeeld in verschillende zaken, onder meer voor fraude. Volgens zijn advocaten heeft Khan tijdens zijn gevangenschap aanzienlijk zicht in zijn rechteroog verloren en is zijn algehele gezondheid achteruit gegaan. Het Hoge Rechtshof bepaalde dat Khan binnen 48 uur naar het ziekenhuis moet worden overgebracht en daar tot 16 september moet blijven. Wassim al-Assad, de neef van de voormalige Syrische dictator Bashar al-Assad, heeft de doodstraf opgelegd gekregen in Syrië.
9: Hij werd veroordeeld voor verschillende moorden en misdaden tegen de Syrische bevolking tijdens de burgeroorlog, die de rechter beschreef als oorlogsmisdaden. Een week eerder werd ook Bashar al-Assad zelf bij verstek veroordeeld tot de doodstraf, maar hij is niet in Syrië. Ook een andere neef, Atef Najib, en de broer van de voormalige dictator, Maher al-Assad, werden bij verstek ter dood veroordeeld. Na de val van het regime in 2024 vluchtte Bashar al-Assad naar Rusland, waar hij vermoedelijk nog steeds verblijft.
16: Slechts 4 op de 10 zorginstellingen wereldwijd voldoen aan de basishygiënerichtlijn voor sanitaire voorzieningen. Dat melden de VN-organisaties WHO en UNICEF in een rapport. Het gaat om eisen zoals toegang tot een gehandicapte toilet en het naleven van schoonmaakregels. In meer dan 1 op de 10 zorginstellingen zijn helemaal geen sanitaire voorzieningen, waardoor 936 miljoen mensen worden bediend. In de minst ontwikkelde landen voldoet minder dan een kwart van de instellingen aan de eisen.
17: Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. Moskou meldt dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen.
18: De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is de afgelopen nacht niet verder uitgebreid. 2 brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Ook dinsdag wordt een zware dag verwacht, met mogelijk dichte rook die blusvliegtuigen kan hinderen en meer wind die het vuur richting Duitsland kan drijven. Het noordwestelijke deel van de brand baart de grootste zorgen, omdat de ondergrond daar zo slecht is dat brandweerlieden het gebied niet veilig kunnen betreden.
19: Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. In Duitsland zijn in 2025 bijna 188.000 bedrijven gestopt. Het hoogste aantal in bijna 20 jaar. Dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Duitse ZEW-instituut en kredietbureau Kredietreform. Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren. De horecasector werd het hardst getroffen. Daar sloten zo'n 15.000 restaurants en accommodaties vorig jaar. 15% meer dan het jaar ervoor. De stijging laat zien dat de uitdagende economische omstandigheden en de vergrijzing flink doorwerken in de grootste economie van Europa.
23: Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie.
24: De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Een snelle oplossing van het conflict is verre uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten.
4: Google heeft voor $10 miljoen een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten.
6: Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
8: Verzekeraar Univé waarschuwt dat auto's van nieuwe merken bij kleine schades totaal los kunnen worden verklaard, omdat reparaties lang niet altijd mogelijk zijn, schrijft de Telegraaf. Het probleem ontstaat doordat onderdelen van ver moeten komen of omdat maar weinig bedrijven de reparatie kunnen uitvoeren. De ANWB en BOVAG herkennen deze opstartproblemen bij nieuwe automerken. Het gevolg is dat de schadelast stijgt en daarmee ook de verzekeringspremies omhoog gaan. Univé adviseert autokopers daarom niet alleen te letten op prijs en actieradius, maar ook te controleren of snel en goed herstel mogelijk is.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen.
26: Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Maar vanuit het westen gaat de regen afnemen. De wind draait in het westen naar westelijk en neemt daartoe. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur komt uit tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het westen. Vanavond klaart het soms op, maar ook dan is nog een enkele bui mogelijk. Vannacht eerst plaatselijk regen, later gaat het vanuit het westen weer meer regenen bij een graad of 17.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen acteur Marouane Mefta. De 22-jarige acteur uit de serie Mokro Mafia raakte binnen een half jaar 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. In september 2024 sloeg hij tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht, die daarbij zijn neus brak en een wond bij zijn wenkbrauw opliep en volgens het OM een blijvend ontsierend litteken overhield. In februari 2025 sloeg Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. De officier van justitie noemde het onbegrijpelijk dat Mefta zich in de confrontatie mengde en wees erop dat hij op beelden een slaande beweging maakt terwijl de keeper op de grond ligt.
13: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roept vakantiegangers en de logistieke sector op alert te zijn op meeliftende Japanse kevers. Eind juli kwam een dode Japanse kever mee met een transport uit Italië. Het insect is zeer schadelijk voor de plantensector, natuur, tuinen en parken. De larven eten wortels van grassen en de volwassen kevers vreten bladeren, bloemen en stengels van onder meer fruitsoorten en rozen. De NVWA checkt elke zomer met vallen bij parkeerplaatsen en vliegvelden of de kever in Nederland aanwezig is.
27: Nederland gaat antwoord geven op vragen van de Verenigde Staten over Nederlandse steun voor het optreden tegen Iran en andere doelen van de regering Trump. De VS hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd, terwijl ze nadenken in welke landen ze nog beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Nederland de lijst heeft ontvangen en vindt het belangrijk om input te geven. Het ministerie ziet de vragenlijst als onderdeel van het overleg over taken die Europa binnen de NAVO van de Verenigde Staten overneemt.
28: In het Noord-Brabantse Dussen is maandagavond een vrouw om het leven gekomen bij een woningbrand. Hulpdiensten werden rond 6:30 opgeroepen voor de brand in een woning aan de Kraaiweer. Volgens Omroep Brabant vonden buren de vrouw op een brandend bed nadat de rookmelder was afgegaan en er rook uit de woning kwam. De politie meldt dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf. Over de identiteit van de vrouw doet de politie geen uitspraken.
29: De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang voorlopig op non-actief gesteld, schrijft het Dagblad van het Noorden. Van Lang is vrijgesteld van werkzaamheden tot een onderzoek naar de werkcultuur in het museum is afgerond. Kort na zijn aantreden, eind vorig jaar, ontstond een hoogoplopend conflict tussen Van Lang en een groep leidinggevende.
27: Voorzitter Ineke van Gent deelde het besluit maandagmiddag mee aan het personeel. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. NVJ-secretaris Thomas Bruning noemt het een alarmerende ontwikkeling die kan zorgen voor zelfcensuur bij journalisten. De inspectie benadrukt dat de regels voor iedereen gelden en dat er medische begeleiding nodig is bij dit soort receptplichtige medicijnen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is niet verder uitgebreid, maar twee brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Dinsdag wordt een zware dag verwacht, met onzekerheid over de inzet van blusvliegtuigen vanwege dichte rook en meer wind die het vuur richting Duitsland kan stuwen. De brandweer wil de brand omsingelen en onder controle krijgen door een brandgang aan te leggen. De brand heeft meer dan 3000 hectare verwoest en is de grootste natuurbrand ooit in België. De Pakistanse oud-premier Imran Khan moet van de gevangenis naar het ziekenhuis worden overgebracht voor medische controles. Dat heeft het Hoge Rechtshof van Pakistan bepaald. Khan zit sinds 2023 vast en is veroordeeld in verschillende zaken, onder meer voor fraude. Volgens zijn advocaten heeft Khan tijdens zijn gevangenschap aanzienlijk zicht in zijn rechteroog verloren en is zijn algehele gezondheid achteruit gegaan. Het Hoge Rechtshof bepaalde dat Khan binnen 48 uur naar het ziekenhuis moet worden overgebracht en daar tot 16 september moet blijven. Wassim al-Assad, de neef van de voormalige Syrische dictator Bashar al-Assad, heeft de doodstraf opgelegd gekregen in Syrië. Hij werd veroordeeld voor verschillende moorden en misdaden tegen de Syrische bevolking tijdens de burgeroorlog, die de rechter beschreef als oorlogsmisdaden. Een week eerder werd ook Bashar al-Assad zelf bij verstek veroordeeld tot de doodstraf, maar hij is niet in Syrië. Ook een andere neef, Atef Najib, en de broer van de voormalige dictator, Maher al-Assad, werden bij verstek ter dood veroordeeld. Na de val van het regime in 2024 vluchtte Bashar al-Assad naar Rusland, waar hij vermoedelijk nog steeds verblijft. Slechts 4 op de 10 zorginstellingen wereldwijd voldoen aan de basishygiënerichtlijn voor sanitaire voorzieningen. Dat melden de VN-organisaties WHO en UNICEF in een rapport. Het gaat om eisen zoals toegang tot een gehandicapte toilet en het naleven van schoonmaakregels. In meer dan 1 op de 10 zorginstellingen zijn helemaal geen sanitaire voorzieningen, waardoor 936 miljoen mensen worden bediend. In de minst ontwikkelde landen voldoet minder dan een kwart van de instellingen aan de eisen. Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. Moskou meldt dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen. Rusland meldt dat een magazijn van webshop Wildberries bij Moskou is getroffen door een droneaanval. De brand die daarbij ontstond is inmiddels geblust, zegt de regionale gouverneur. Ook woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een elektriciteitscentrale werden geraakt. Minstens 3 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 10 jaar. Volgens Rusland zijn in de nacht van maandag op dinsdag 620 drones richting Moskou gelanceerd, waarvan er meer dan 180 boven de hoofdstad zijn neergehaald.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Olieprijzen zijn gestegen nu de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten weer oplopen. De voorlopige vredesdeal is formeel afgelopen en er is geen zicht op hernieuwing van het staakt het vuren. Brentolie steeg met 0,2% tot ruim $91 per vat. Amerikaanse olie werd 0,6% duurder tot $85 per vat. Door de voor energiehandel belangrijke straat van Hormuz varen nog amper schepen en er is weer een nieuwe aanval gemeld. Tanken is duurder geworden. Benzine kost nu gemiddeld €2,58 per liter. Diesel €2,63. In Duitsland sloten in 2025 bijna 188.000 bedrijven hun deuren. Het hoogste aantal in bijna 20 jaar. Dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van een jaar eerder. De horecasector werd het hardst getroffen met 15.000 sluitingen. Een stijging van 15%. Ook sloten bijna 5500 dokterspraktijken, omdat artsen met pensioen gingen en geen opvolger konden vinden. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. De rest kwam door tekorten aan geschoolde arbeidskrachten, hoge kosten en een gebrek aan opvolgers.
15: Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie.
16: De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verre uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten.
17: Google heeft voor $10 miljoen een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten.
18: Een coalitie van woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwt dat de bouwambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar blijft zonder aanpassingen. Beleggers en verhuurders investeren steeds minder in woningen door belemmerende regels en fiscaal beleid. De organisaties willen onder meer lagere overdrachtsbelasting en afschaffing van de belasting op fictieve rendementen. Ook vragen ze om aanpassing van de middenhuurregels die onder voormalig minister De Jonge werden ingevoerd. Vastgoeddeskundigen waarschuwden eerder al dat die regels het woningtekort juist vergroten.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Maar vanuit het westen wordt het minder. De wind draait in het westen naar het westen en neemt daartoe. Aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig. Vanmiddag veel wolken en een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Matige wind uit het westen. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later breder vanuit het westen. Minimaal rond de 17 graden. Morgen bewolkt met enkele buien, de meeste in het midden, maximaal rond de 20 graden. In de loop van de middag wordt het in het noordwesten droger en breekt de zon af en toe door.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland gaat de vragenlijst van de Verenigde Staten over steun aan het Amerikaanse beleid beantwoorden. De VS hebben NAVO-bondgenoten een lijst met vragen voorgelegd, terwijl ze overwegen waar ze nog troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Nederland de lijst heeft ontvangen en zegt het belangrijk te vinden om input te geven. De vragenlijst gaat niet alleen over defensieuitgaven.
0: maar vraagt ook of landen Amerikaanse initiatieven in het Midden-Oosten en op het Westelijk Halfrond steunen. De VS kondigde in juni aan te evalueren waar in Europa ze nog militairen willen legeren. En president Trump kondigde eerder, na Duitse kritiek op de Iran-oorlog, de aftocht van troepen uit Duitsland aan. En dreigde ook Italië en Spanje zo te treffen.
1: Het Openbaar Ministerie eist 80 uur werkstraf en een

0: De officier van justitie noemde het onbegrijpelijk dat Mefta zich in de confrontatie mengde en wees erop dat hij op beelden een slaande beweging maakt terwijl de keeper op de grond ligt.
1: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roept vakantiegangers en de logistieke sector op alert te zijn op meeliftende Japanse kevers. Eind juli kwam een dode Japanse kever mee met een transport uit Italië. Het insect is zeer schadelijk voor de plantensector, natuur, tuinen en parken. De larven eten wortels van grassen en de volwassen kevers vreten bladeren, bloemen en stengels van onder meer fruitsoorten en rozen. De NVWA checkt elke zomer met vallen bij parkeerplaatsen en vliegvelden of de kever in Nederland aanwezig is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang voorlopig op non-actief gesteld, schrijft het Dagblad van het Noorden. Van Lang is vrijgesteld van werkzaamheden tot een onderzoek naar de werkcultuur in het museum is afgerond. Kort na zijn aantreden, eind vorig jaar, ontstond een hoogoplopend conflict tussen Van Lang en een groep leidinggevende. Voorzitter Ineke van Gent deelde het besluit maandagmiddag mee aan het personeel. In het Noord-Brabantse Dussen is maandagavond een vrouw om het leven gekomen bij een woningbrand. Hulpdiensten werden rond 6:30 opgeroepen voor de brand in een woning aan de Kraaiweer. Volgens Omroep Brabant vonden buren de vrouw op een brandend bed nadat de rookmelder was afgegaan en een rook uit de woning kwam. De politie meldt dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf. Over de identiteit van de vrouw doet de politie geen uitspraken. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. NVJ-secretaris Thomas Bruning noemt het een alarmerende ontwikkeling die kan zorgen voor zelfcensuur bij journalisten. De inspectie benadrukt dat de regels voor iedereen gelden en dat er medische begeleiding nodig is bij dit soort receptplichtige medicijnen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
0: Hamas wil doorgaan met het vredesplan voor Gaza, dat onder leiding van de Verenigde Staten tot stand kwam. Een woordvoerder zegt dat daarvoor ook de steun van Israël nodig is. Maar die steun is er vooralsnog niet. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de afgelopen dagen hierover gesproken met zowel Hamas als Israël. Volgens het plan moet Hamas wapens inleveren, waarna Israël zich moet terugtrekken uit Gaza. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft eerder al gezegd dat hij het plan niet kan steunen.
1: De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is niet verder uitgebreid, maar twee brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Dinsdag wordt een zware dag verwacht, met onzekerheid over de inzet van blusvliegtuigen vanwege dichte rook en meer wind die het vuur richting Duitsland kan stuwen. De brandweer wil de brand omsingelen en onder controle krijgen door een brandgang aan te leggen. De brand heeft meer dan 3000 hectare verwoest en is de grootste natuurbrand ooit in België. De Pakistanse oud-premier Imran Khan moet van de gevangenis naar het ziekenhuis worden overgebracht voor medische controles. Dat heeft het Hoge Rechtshof van Pakistan bepaald. Khan zit sinds 2023 vast en is veroordeeld in verschillende zaken, onder meer voor fraude. Volgens zijn advocaten heeft Khan tijdens zijn gevangenschap aanzienlijk

0: zicht in zijn rechteroog verloren en is zijn algehele gezondheid achteruit gegaan. Het Hoge Rechtshof bepaalde dat Kaan binnen 48 uur naar het ziekenhuis moet worden overgebracht en daar tot 16 september moet blijven. Wassim al-Assad, de neef van de voormalige Syrische dictator Bashar al-Assad, heeft de doodstraf opgelegd gekregen in Syrië. Hij werd veroordeeld voor verschillende moorden en misdaden tegen de Syrische bevolking tijdens de burgeroorlog, die de rechter beschreef als oorlogsmisdaden. Een week eerder werd ook Bashar al-Assad zelf bij verstek veroordeeld tot de doodstraf, maar hij is niet in Syrië. Ook een andere neef, Atef Najib, en de broer van de voormalige dictator, Maher al-Assad, werden bij verstek ter dood veroordeeld. Na de val van het regime in 2024 vluchtte Bashar al-Assad naar Rusland, waar hij vermoedelijk nog steeds verblijft. Slechts 4 op de 10 zorginstellingen wereldwijd voldoen aan de basishygiënerichtlijn voor sanitaire voorzieningen. Dat melden de VN-organisaties WHO en UNICEF in een rapport. Het gaat om eisen zoals toegang tot een gehandicapte toilet en het naleven van schoonmaakregels. In meer dan 1 op de 10 zorginstellingen zijn helemaal geen sanitaire voorzieningen, waardoor 936 miljoen mensen worden bediend. In de minst ontwikkelde landen voldoet minder dan een kwart van de instellingen aan de eisen. Bij nachtelijke aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. Moskou meldt dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. In de door Rusland geannexeerde Krim viel de stroom uit door aanvallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie in het eurogebied 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. De ontwikkeling hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. Lane doet geen voorspellingen over de volgende stappen van de ECB, die in september weer een rentevergadering heeft. Olieprijzen zijn dinsdag gestegen door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De voorlopige vredesdeal tussen beide landen is formeel afgelopen en er is geen zicht op hernieuwing. Brentolie steeg 0,2% tot ruim $91 per vat. Amerikaanse olie werd 0,6% duurder. Door de voor energiehandel belangrijke Straat van Hormuz varen nog amper schepen. Tanken werd duurder. Benzine steeg 0,5 cent tot €2,584 per liter. Diesel steeg 0,6 cent tot €2,627 per liter. In Duitsland sloten in 2025 bijna 188.000 bedrijven hun deuren. Het hoogste aantal in bijna 20 jaar. Dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van een jaar eerder. De horecasector werd het hardst getroffen met 15.000 sluitingen. Een stijging van 15%. Ook sloten bijna 5500 dokterspraktijken, omdat artsen met pensioen gingen en geen opvolger konden vinden. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. De rest kwam door tekorten aan geschoolde arbeidskrachten, hoge kosten en een gebrek aan opvolgers. Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie. De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verre uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten. Google heeft voor $10 miljoen een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Emmen is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de super tiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Maar vanuit het westen gaat de regen afnemen. De wind draait in het westen naar west en neemt daar toe. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond zijn er soms opklaringen, maar kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht eerst plaatselijk regen, later breidt de regen zich uit. Morgen veel bewolking met enkele buien, vooral in het midden. In de middag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Het wordt rond de 20 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij is een ruit ingegooid en reddingsgereedschap gestolen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften opent. De inbraak vond rond 2:30 plaats. Toen agenten arriveerden, waren de inbrekers al weg. De inbraak past in een patroon van diefstallen bij brandweerkazernes verspreid over Nederland, waarbij herhaaldelijk reddingsgereedschap is buitgemaakt. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. De NVJ vreest dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven, waardoor een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan. De rechtbank Amsterdam oordeelde in april van dit jaar nog dat de toezichthouder terecht boetes had opgelegd aan De Stentor en tijdschrift Flair vanwege artikelen over Ozempic. Nederland gaat de vragenlijst van de Verenigde Staten over steun aan het Amerikaanse beleid beantwoorden. De VS hebben NAVO-bondgenoten een lijst met vragen voorgelegd, terwijl ze overwegen waar ze nog troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Nederland de lijst heeft ontvangen en zegt het belangrijk te vinden om input te geven. De vragenlijst gaat niet alleen over defensieuitgaven, maar vraagt ook of landen Amerikaanse initiatieven in het Midden-Oosten en op het westelijk halfrond steunen. De VS kondigde in juni aan te evalueren waar in Europa ze nog militairen willen legeren. En president Trump kondigde eerder, na Duitse kritiek op de Iran-oorlog, de aftocht van troepen uit Duitsland aan. En dreigde ook Italië en Spanje zo te treffen. Het Openbaar Ministerie eist 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen acteur Marouane Mefta. De 22-jarige acteur uit de serie Mokro Mafia raakte binnen een half jaar 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. In september 2024 sloeg hij tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht, die daarbij zijn neus brak en een wond bij zijn wenkbrauw opliep en volgens het OM een blijvend ontsierend litteken overhield. In februari 2025 sloeg Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. De officier van justitie noemde het onbegrijpelijk dat Mefta zich in de confrontatie mengde en wees erop dat hij op beelden een slaande beweging maakt terwijl de keeper op de grond ligt. In het Noord-Brabantse Dussen is maandagavond een vrouw om het leven gekomen bij een woningbrand. Hulpdiensten werden rond 6:30 opgeroepen voor de brand in een woning aan de Kraaiweer. Volgens Omroep Brabant vonden buren de vrouw op een brandend bed nadat de rookmelder was afgegaan en er rook uit de woning kwam. De politie meldt dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf. Over de identiteit van de vrouw doet de politie geen uitspraken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roept vakantiegangers en de logistieke sector op alert te zijn op meeliftende Japanse kevers. Eind juli kwam een dode Japanse kever mee met een transport uit Italië. Het insect is zeer schadelijk voor de plantensector, natuur, tuinen en parken. De larven eten wortels van grassen en de volwassen kevers vreten bladeren, bloemen en stengels van onder meer fruitsoorten en rozen. De NVWA checkt elke zomer met vallen bij parkeerplaatsen en vliegvelden of de kever in Nederland aanwezig is.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij nachtelijke Russische aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. President Zelensky spreekt van een brute aanval op een plek met een postkantoor en winkels, omgeven door woongebouwen, en kondigt een reactie aan. Moskou meldde eerder dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. De Straat van Hormuz gaat pas open als de Verenigde Staten aan de eisen van Iran voldoen. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Hij noemt het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van sancties op olie en het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran varen er nauwelijks nog schepen door de zeestraat, wat wereldwijd leidt tot hoge prijzen voor onder meer brandstof. Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang, maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de straat van Hormuz wordt heropend. Hamas wil doorgaan met het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten tot stand kwam. Een woordvoerder zegt dat daarvoor ook de steun van Israël nodig is, maar die steun is er vooralsnog niet. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de afgelopen dagen hierover gesproken met zowel Hamas als Israël. Volgens het plan moet Hamas wapens inleveren, waarna Israël zich moet terugtrekken uit Gaza. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft eerder al gezegd dat hij het plan niet kan steunen.
9: De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is niet verder uitgebreid, maar 2 brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Dinsdag wordt een zware dag verwacht, met onzekerheid over de inzet van blusvliegtuigen vanwege dichte rook en meer wind die het vuur richting Duitsland kan stuwen. De brandweer wil de brand omsingelen en onder controle krijgen door een brandgang aan te leggen. De brand heeft meer dan 3000 hectare verwoest en is de grootste natuurbrand ooit in België.
0: Wassim al-Assad, de neef van de voormalige Syrische dictator Bashar al-Assad, heeft de doodstraf opgelegd gekregen in Syrië. Hij werd veroordeeld voor verschillende moorden en misdaden tegen de Syrische bevolking tijdens de burgeroorlog, die de rechter beschreef als oorlogsmisdaden. Een week eerder werd ook Bashar al-Assad zelf bij verstek veroordeeld tot de doodstraf, maar hij is niet in Syrië. Ook een andere neef, Atef Najib, en de broer van de voormalige dictator, Maher al-Assad, werden bij verstek ter dood veroordeeld. Na de val van het regime in 2024 vluchtte Bashar al-Assad naar Rusland, waar hij vermoedelijk nog steeds verblijft.
10: De Pakistanse oud-premier Imran Khan moet van de gevangenis naar het ziekenhuis worden overgebracht voor medische controles. Dat heeft het Hoge Rechtshof van Pakistan bepaald. Khan zit sinds 2023 vast en is veroordeeld in verschillende zaken, onder meer voor fraude.
11: Volgens zijn advocaten heeft Kaan tijdens zijn gevangenschap aanzienlijk zicht in zijn rechteroog verloren en is zijn algehele gezondheid achteruit gegaan. Het Hoge Rechtshof bepaalde dat Kaan binnen 48 uur naar het ziekenhuis moet worden overgebracht en daar tot 16 september moet blijven.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie.
15: Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren heeft gesloten is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. In 2025 staakten bijna 188.000 bedrijven hun activiteiten, bijna 10% meer dan een jaar eerder. Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren, met de sterkste toename in de horeca, waar zo'n 15.000 restaurants en accommodaties sloten. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. Steeds meer bedrijven sluiten omdat eigenaren met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden, ondanks dat de bedrijven anders levensvatbaar zouden zijn.
16: Olieprijzen zijn dinsdag gestegen door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De voorlopige vredesdeal tussen beide landen is formeel afgelopen en er is geen zicht op hernieuwing. Brentolie steeg 0,2% tot ruim $91 per vat. Amerikaanse olie werd 0,6% duurder. Door de voor energiehandel belangrijke straat van Hormuz varen nog amper schepen. Tanken werd duurder. Benzine steeg 0,5 cent tot €2,584 per liter. Diesel steeg 0,6 cent tot €2,627 per liter.
17: Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie.
18: De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verre uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten.
19: Google heeft voor $10 miljoen een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Maar vanuit het westen gaat de regen afnemen. De wind draait naar het westen en wordt daar matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Vanavond klaart het hier en daar op, maar er kan nog een enkele bui vallen. Vannacht eerst wat regen, later neemt de regen toe vanuit het westen bij een graad of 17. Morgen veel bewolking met enkele buien. In het noordwesten wordt het later droger met af en toe zon. Temperatuur rond de 20 graden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Heijnen van Financiën spreekt vandaag met meerdere oppositiepartijen over de begroting voor Prinsjesdag. Vanochtend kwamen de financiële woordvoerders van SGP en JA21 langs. Vanmiddag volgt PRO. De partijleiders zelf onderhandelen met premier Jette en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Het minderheidskabinet moet een keuze maken tussen links of rechts om de begroting rond te krijgen. Voor een oplossing over links is PRO nodig. Voor een begroting over rechts lijken JA21 en SGP noodzakelijk.
26: De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen.
25: Hij wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Maandag diende zijn strafzaak, waarbij het Openbaar Ministerie TBS met dwangverpleging eiste. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak, maar laat de verdachte vandaag al vrij.
1: Bij een brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij is een ruit ingegooid en reddingsgereedschap gestolen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften opent. De inbraak vond rond 2:30 plaats. Toen agenten arriveerden, waren de inbrekers al weg. De inbraak past in een patroon van diefstallen bij brandweerkazernes verspreid over Nederland, waarbij herhaaldelijk reddingsgereedschap is buitgemaakt.
4: De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. De NVJ vreest dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven, waardoor een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan. De rechtbank Amsterdam oordeelde in april van dit jaar nog dat de toezichthouder terecht boetes had opgelegd aan De Stentor en tijdschrift Flair vanwege artikelen over Ozempic.
5: Nederland gaat de vragenlijst van de Verenigde Staten over steun aan het Amerikaanse beleid beantwoorden. De VS hebben NAVO-bondgenoten een lijst met vragen voorgelegd, terwijl ze overwegen waar ze nog troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Nederland de lijst heeft ontvangen en zegt het belangrijk te vinden om input te geven. De vragenlijst gaat niet alleen over defensieuitgaven, maar vraagt ook of landen Amerikaanse initiatieven in het Midden-Oosten en op het westelijk halfrond steunen. De VS kondigde in juni aan te evalueren waar in Europa ze nog militairen willen legeren. En president Trump kondigde eerder, na Duitse kritiek op de Iran-oorlog, de aftocht van troepen uit Duitsland aan. En dreigde ook Italië en Spanje zo te treffen.
6: Het Openbaar Ministerie eist 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen acteur Marouan Mefta. De 22-jarige acteur uit de serie Mokro Mafia raakte binnen een half jaar 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. In september 2024 sloeg hij tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht, die daarbij zijn neus brak en een wond bij zijn wenkbrauw opliep en volgens het OM een blijvend ontsierend litteken overhield. In februari 2025 sloeg Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. De officier van justitie noemde het onbegrijpelijk dat Mefta zich in de confrontatie mengde en wees erop dat hij op beelden een slaande beweging maakt terwijl de keeper op de grond ligt.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Meerdere Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na de aardbeving van vorige week. Zweden, Duitsland en Luxemburg leveren via een Europees steunprogramma tenten, waterfilters, voedsel en andere essentiële spullen. Ook gaat er een coördinator naartoe om de hulp te coördineren. De steun komt bovenop de 2,1 miljoen euro aan noodhulp die de Europese Commissie vorige week aankondigde. Bij de aardbeving kwamen bijna 300 mensen om het leven en de economische schade loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro.
27: Bij nachtelijke Russische aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op.
0: President Zelensky spreekt van een brute aanval op een plek met een postkantoor en winkels, omgeven door woongebouwen, en kondigt een reactie aan. Moskou meldde eerder dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald.
10: De Straat van Hormuz gaat pas open als de Verenigde Staten aan de eisen van Iran voldoen. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Hij noemt het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van sancties op olie en het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran varen er nauwelijks nog schepen door de zeestraat, wat wereldwijd leidt tot hoge prijzen voor onder meer brandstof. Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang, maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de Straat van Hormuz wordt heropend.
11: Hamas wil doorgaan met het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten tot stand kwam. Een woordvoerder zegt dat daarvoor ook de steun van Israël nodig is. Maar die steun is er vooralsnog niet. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de afgelopen dagen hierover gesproken met zowel Hamas als Israël. Volgens het plan moet Hamas wapens inleveren, waarna Israël zich moet terugtrekken uit Gaza. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft eerder al gezegd dat hij het plan niet kan steunen.
12: De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is niet verder uitgebreid, maar twee brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Dinsdag wordt een zware dag verwacht, met onzekerheid over de inzet van blusvliegtuigen vanwege dichte rook en meer wind die het vuur richting Duitsland kan stuwen. De brandweer wil de brand omsingelen en onder controle krijgen door een brandgang aan te leggen. De brand heeft meer dan 3000 hectare verwoest en is de grootste natuurbrand ooit in België.
13: Wassim al-Assad, de neef van de voormalige Syrische dictator Bashar al-Assad, heeft de doodstraf opgelegd gekregen in Syrië. Hij werd veroordeeld voor verschillende moorden en misdaden tegen de Syrische bevolking tijdens de burgeroorlog, die de rechter beschreef als oorlogsmisdaden. Een week eerder werd ook Bashar al-Assad zelf bij verstek veroordeeld tot de doodstraf, maar hij is niet in Syrië. Ook een andere neef, Atef Najib, en de broer van de voormalige dictator, Maher al-Assad, werden bij verstek ter dood veroordeeld. Na de val van het regime in 2024 vluchtte Bashar al-Assad naar Rusland, waar hij vermoedelijk nog steeds verblijft.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie.
28: Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren heeft gesloten is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. In 2025 staakten bijna 188.000 bedrijven hun activiteiten, bijna 10% meer dan een jaar eerder. Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren, met de sterkste toename in de horeca, waar zo'n 15.000 restaurants en accommodaties sloten. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. Steeds meer bedrijven sluiten omdat eigenaren met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden, ondanks dat de bedrijven anders levensvatbaar zouden zijn.
29: Olieprijzen zijn dinsdag gestegen door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten.
2: De voorlopige vredesdeal tussen beide landen is formeel afgelopen en er is geen zicht op hernieuwing. Brentolie steeg 0,2% tot ruim $91 per vat. Amerikaanse olie werd 0,6% duurder. Door de voor energiehandel belangrijke Straat van Hormuz varen nog amper schepen. Tanken werd duurder. Benzine steeg 0,5 cent tot €2,584 per liter. Diesel steeg 0,6 cent tot €2,627 per liter.
3: Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie.
17: De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verre uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten.
18: Google heeft voor $10 miljoen een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. FC Emmen is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de super tiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met verspreid over het land wat lichte buien. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar kan er ook nog een enkele bui vallen. Vannacht eerst hier en daar regen, later breidt dat vanuit het westen uit. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen veel bewolking met enkele buien, vooral in het midden van het land. In de middag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Morgen wordt het rond de 20 graden.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige man uit Uithuizen. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Hij komt vandaag vrij, een dag nadat zijn strafzaak diende. Het Openbaar Ministerie eiste TBS met dwangverpleging tegen hem. De man werd in januari aangehouden in een hotel in Den Haag met twee bijlen, waarop onder meer de woorden Alexia en Mossad stonden gekerfd. En met een handgeschreven tekst in zijn agenda met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak.
24: Minister Heijnen van Financiën spreekt vandaag met meerdere oppositiepartijen over de begroting voor Prinsjesdag. Vanochtend kwamen de financiële woordvoerders van SGP en JA21 langs. Vanmiddag volgt PRO. De partijleiders zelf onderhandelen met premier Jette en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Het minderheidskabinet moet een keuze maken tussen links of rechts om de begroting rond te krijgen. Voor een oplossing over links is PRO nodig. Voor een begroting over rechts lijken JA21 en SGP noodzakelijk.
25: De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. De NVJ vreest dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven, waardoor een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan. De rechtbank Amsterdam oordeelde in april van dit jaar nog dat de toezichthouder terecht boetes had opgelegd aan De Stentor en tijdschrift Flair vanwege artikelen over Ozempic.
26: Bij een brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij is een ruit ingegooid en reddingsgereedschap gestolen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften opent. De inbraak vond rond 2:30 plaats. Toen agenten arriveerden, waren de inbrekers al weg. De inbraak past in een patroon van diefstallen bij brandweerkazernes verspreid over Nederland, waarbij herhaaldelijk reddingsgereedschap is buitgemaakt.
29: Nederland gaat de vragenlijst van de Verenigde Staten over steun aan het Amerikaanse beleid beantwoorden. De VS hebben NAVO-bondgenoten een lijst met vragen voorgelegd
0: terwijl ze overwegen waar ze nog troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Nederland de lijst heeft ontvangen en zegt het belangrijk te vinden om input te geven. De vragenlijst gaat niet alleen over defensieuitgaven, maar vraagt ook of landen Amerikaanse initiatieven in het Midden-Oosten en op het westelijk halfrond steunen. De VS kondigde in juni aan te evalueren waar in Europa ze nog militairen willen legeren. En president Trump kondigde eerder, na Duitse kritiek op de Iran-oorlog, de aftocht van troepen uit Duitsland aan. En dreigde ook Italië en Spanje zo te treffen.
6: Het Openbaar Ministerie eist 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen acteur Marouane Mefta. De 22-jarige acteur uit de serie Mokro Mafia raakte binnen een half jaar twee keer betrokken bij voetbalgeweld. In september 2024 sloeg hij tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht, die daarbij zijn neus brak en een wond bij zijn wenkbrauw opliep en volgens het OM een blijvend ontsierend litteken overhield. In februari 2025 sloeg Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. De officier van justitie noemde het onbegrijpelijk dat Mefta zich in de confrontatie mengde en wees erop dat hij op beelden een slaande beweging maakt terwijl de keeper op de grond ligt.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Meerdere Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na de aardbeving van vorige week. Zweden, Duitsland en Luxemburg leveren via een Europees steunprogramma tenten, waterfilters, voedsel en andere essentiële spullen. Ook gaat er een coördinator naartoe om de hulp te coördineren. De steun komt bovenop de 2,1 miljoen euro aan noodhulp die de Europese Commissie vorige week aankondigde. Bij de aardbeving kwamen bijna 300 mensen om het leven. En de economische schade loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro.
9: Bij nachtelijke Russische aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. President Zelensky spreekt van een brute aanval op een plek met een postkantoor en winkels, omgeven door woongebouwen, en kondigt een reactie aan. Moskou meldde eerder dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald.
10: De Straat van Hormuz gaat pas open als de Verenigde Staten aan de eisen van Iran voldoen. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Hij noemt het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van sancties op olie en het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran varen er nauwelijks nog schepen door de zeestraat, wat wereldwijd leidt tot hoge prijzen voor onder meer brandstof. Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang, maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de Straat van Hormuz wordt heropend.
11: Hamas wil doorgaan met het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten tot stand kwam. Een woordvoerder zegt dat daarvoor ook de steun van Israël nodig is, maar die steun is er vooralsnog niet. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de afgelopen dagen hierover gesproken met zowel Hamas als Israël. Volgens het plan moet Hamas wapens inleveren, waarna Israël zich moet terugtrekken uit Gaza. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft eerder al gezegd dat hij het plan niet kan steunen.
2: De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is niet verder uitgebreid, maar twee brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Dinsdag wordt een zware dag verwacht, met onzekerheid over de inzet van blusvliegtuigen vanwege dichte rook.

en meer wind die het vuur richting Duitsland kan stuwen. De brandweer wil de brand omsingelen en onder controle krijgen door een brandgang aan te leggen. De brand heeft meer dan 3000 hectare verwoest en is de grootste natuurbrand ooit in België. Wassim al-Assad.

0: Na de val van het regime in 2024 vluchtte Bashar al-Assad naar Rusland, waar hij vermoedelijk nog steeds verblijft.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3%. Door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie. Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren heeft gesloten is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. In 2025 staakten bijna 188.000 bedrijven hun activiteiten, bijna 10% meer dan een jaar eerder. Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren, met de sterkste toename in de horeca, waar zo'n 15.000 restaurants en accommodaties sloten. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. Steeds meer bedrijven sluiten omdat eigenaren met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden, ondanks dat de bedrijven anders levensvatbaar zouden zijn. Olieprijzen zijn dinsdag gestegen door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De voorlopige vredesdeal tussen beide landen is formeel afgelopen en er is geen zicht op hernieuwing. Brentolie steeg 0,2% tot ruim $91 per vat. Amerikaanse olie werd 0,6% duurder. Door de voor energiehandel belangrijke straat van Hormuz varen nog amper schepen. Tanken werd duurder. Benzine steeg 0,5 cent tot €2,584 per liter. Diesel steeg 0,6 cent tot €2,627 per liter. Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie. De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verder uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt het vuren tussen de VS en Iran. President Trump zei geen interesse te hebben in een verlenging van het bestand met Teheran. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2% lager op 1112,07 punten. Google heeft voor $10 miljoen een grote hoeveelheid data gekocht van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken om zijn systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Het pakket bevat ongeveer 100 miljoen e-mails en 500 miljoen gesprekken via chat en vergaderdienst Teams, plus data over prijzen en software. Alle persoonlijk herleidbare gegevens worden door een ander bedrijf verwijderd voordat de data worden overgedragen. Spirit Airlines ging in mei bankroet en beëindigde alle activiteiten.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achter stond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst.

0: op doelsaldo. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de achtste finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en verspreid over het land enkele lichte buien. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later breidt de regen vanuit het westen zich uit. Het wordt rond de 17 graden bij zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen veel bewolking met enkele pittige buien, vooral in het midden van het land. De middag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige man uit Uithuizen. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Hij komt vandaag vrij, een dag nadat zijn strafzaak diende. Het Openbaar Ministerie eiste TBS met dwangverpleging tegen hem. De man werd in januari aangehouden in een hotel in Den Haag met 2 bijlen, waarop onder meer de woorden Alexia en Mossad stonden gekerfd. En met een handgeschreven tekst in zijn agenda met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak. Minister Heijne van Financiën spreekt vandaag met meerdere oppositiepartijen over de begroting voor Prinsjesdag. Vanochtend kwamen de financiële woordvoerders van SGP en JA21 langs. Vanmiddag volgt Pro. De partijleiders zelf onderhandelen met premier Jette en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Het minderheidskabinet moet een keuze maken tussen links of rechts om de begroting rond te krijgen. Voor een oplossing over links is pro nodig. Voor een begroting over rechts lijken JA21 en SGP noodzakelijk. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. De NVJ vreest dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven, waardoor een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan. De rechtbank Amsterdam oordeelde in april van dit jaar nog dat de toezichthouder terecht boetes had opgelegd aan De Stentor en tijdschrift Flair vanwege artikelen over Ozempic.
5: Bij een brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij is een ruit ingegooid en reddingsgereedschap gestolen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften opent. De inbraak vond rond 2:30 plaats. Toen agenten arriveerden, waren de inbrekers al weg. De inbraak past in een patroon van diefstallen bij brandweerkazernes verspreid over Nederland, waarbij herhaaldelijk reddingsgereedschap is buitgemaakt. Nederland gaat de vragenlijst van de Verenigde Staten over steun aan het Amerikaanse beleid beantwoorden. De VS hebben NAVO-bondgenoten een lijst met vragen voorgelegd, terwijl ze overwegen waar ze nog troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Nederland de lijst heeft ontvangen en zegt het belangrijk te vinden om input te geven. De vragenlijst gaat niet alleen over defensieuitgaven, maar vraagt ook of landen Amerikaanse initiatieven in het Midden-Oosten en op het westelijk halfrond steunen. De VS kondigde in juni aan te evalueren waar in Europa ze nog militairen willen legeren. En president Trump kondigde eerder, na Duitse kritiek op de Iran-oorlog, de aftocht van troepen uit Duitsland aan. En dreigde ook Italië en Spanje zo te treffen.
6: Het Openbaar Ministerie eist 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen acteur Marouane Mefta. De 22-jarige acteur uit de serie Mokro Mafia raakte binnen een half jaar 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. In september 2024 sloeg hij tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht, die daarbij zijn neus brak en een wond bij zijn wenkbrauw opliep en volgens het OM een blijvend ontsierend litteken overhield. In februari 2025 sloeg Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. De officier van justitie noemde het onbegrijpelijk dat Mefta zich in de confrontatie mengde en wees erop dat hij op beelden een slaande beweging maakt terwijl de keeper op de grond ligt.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. 2 anderen zijn vrijgesproken. De 3 verdachten waren betrokken bij het versturen van 2 pakketten met GPS-trackers, georganiseerd door de Russische staat. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De rechter oordeelde dat niet bewezen is dat er een plan lag om informatie te verzamelen die gebruikt kon worden om later zoveel mogelijk schade te berokkenen met brandbommen. En sprak 2 verdachten vrij omdat niet vaststaat dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage.
10: Meerdere Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na de aardbeving van vorige week.
5: Zweden, Duitsland en Luxemburg leveren via een Europees steunprogramma tenten, waterfilters, voedsel en andere essentiële spullen. Ook gaat er een coördinator naartoe om de hulp te coördineren. De steun komt bovenop de 2,1 miljoen euro aan noodhulp die de Europese Commissie vorige week aankondigde. Bij de aardbeving kwamen bijna 300 mensen om het leven. En de economische schade loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro.
10: De Straat van Hormuz gaat pas open als de Verenigde Staten aan de eisen van Iran voldoen. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Hij noemt het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van sancties op olie en het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran varen er nauwelijks nog schepen door de zeestraat, wat wereldwijd leidt tot hoge prijzen voor onder meer brandstof. Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang, maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de Straat van Hormuz wordt heropend.
11: Bij nachtelijke Russische aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. President Zelensky spreekt van een brute aanval op een plek met een postkantoor en winkels, omgeven door woongebouwen, en kondigt een reactie aan. Moskou meldde eerder dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald.
12: Hamas wil doorgaan met het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten tot stand kwam. Een woordvoerder zegt dat daarvoor ook de steun van Israël nodig is. Maar die steun is er vooralsnog niet. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de afgelopen dagen hierover gesproken met zowel Hamas als Israël. Volgens het plan moet Hamas wapens inleveren, waarna Israël zich moet terugtrekken uit Gaza. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft eerder al gezegd dat hij het plan niet kan steunen.
13: De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is niet verder uitgebreid, maar 2 brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Dinsdag wordt een zware dag verwacht, met onzekerheid over de inzet van blusvliegtuigen vanwege dichte rook en meer wind die het vuur richting Duitsland kan stuwen. De brandweer wil de brand omsingelen en onder controle krijgen door een brandgang aan te leggen. De brand heeft meer dan 3000 hectare verwoest en is de grootste natuurbrand ooit in België.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Schoonmakers staken woensdag op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd, wat grote financiële gevolgen kan hebben. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ongeveer 350 schoonmakers voeren tussen 11:15 en 13:45 actie op de luchthaven. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao weggestemd.
17: De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. Met name in het zuiden en westen van het land wordt de oogst lager, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. De brancheorganisatie schat de graanoogst op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat onder het gemiddelde ligt. Ook oogsten van aardappelen, suikerbieten en sojabonen worden geraakt door de droogte.
18: De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
19: Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie.
20: Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren heeft gesloten is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. In 2025 staakten bijna 188.000 bedrijven hun activiteiten, bijna 10% meer dan een jaar eerder. Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren, met de sterkste toename in de horeca, waar zo'n 15.000 restaurants en accommodaties sloten. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. Steeds meer bedrijven sluiten omdat eigenaren met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden, ondanks dat de bedrijven anders levensvatbaar zouden zijn.
21: Olieprijzen zijn dinsdag gestegen door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De voorlopige vredesdeal tussen beide landen is formeel afgelopen en er is geen zicht op hernieuwing. Brentolie steeg 0,2% tot ruim $91 per vat. Amerikaanse olie werd 0,6% duurder. Door de voor energiehandel belangrijke straat van Hormuz varen nog amper schepen. Tanken werd duurder. Benzine steeg 0,5 cent tot €2,584 per liter. Diesel steeg 0,6 cent tot €2,627 per liter.
22: Libië zoekt 30 tot 40 miljard dollar aan investeringen om zijn olieindustrie te ontwikkelen. Het land heeft de grootste bewezen olievoorraden van Afrika. Maar politieke instabiliteit houdt grote oliemaatschappijen tegen. Topman Massoud Souleyman van het Libische staatsolieconcern wil de productie verhogen van nu 1,4 miljoen vaten per dag naar 2 miljoen vaten in 2030. Er zijn meer dan 60 olie- en gasvelden ontdekt die nog niet worden ontwikkeld. Buitenlandse bedrijven als Eni, Total Energies, Chevron en ConocoPhillips zijn actief in Libië, maar blijven terughoudend door de politieke onzekerheid en zorgen over corruptie.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer.
25: Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen.
26: Honkbal International Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves.
27: Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen.
25: Hij werd er speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met her en der een lichte bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait uit het westen, matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar er kan nog een enkele bui vallen. Vannacht eerst hier en daar wat regen, later breidt de regen zich vanuit het westen verder uit. Het koelt af tot rond de 17 graden. Morgen veel bewolking met af en toe een bui, de meeste in het midden van het land. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Later wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige man uit Uithuizen. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Hij komt vandaag vrij, een dag nadat zijn strafzaak diende. Het Openbaar Ministerie eiste TBS met dwangverpleging tegen hem. De man werd in januari aangehouden in een hotel in Den Haag met twee bijlen, waarop onder meer de woorden Alexia en Mossad stonden gekerfd. En met een handgeschreven tekst in zijn agenda met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak. Minister Heijnen van Financiën spreekt vandaag met meerdere oppositiepartijen over de begroting voor Prinsjesdag. Vanochtend kwamen de financiële woordvoerders van SGP en JA21 langs. Vanmiddag volgt PRO. De partijleiders zelf onderhandelen met premier Jette en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Het minderheidskabinet moet een keuze maken tussen links of rechts om de begroting rond te krijgen. Voor een oplossing over links is PRO nodig. Voor een begroting over rechts lijken JA21 en SGP noodzakelijk. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. De NVJ vreest dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven, waardoor een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan. De rechtbank Amsterdam oordeelde in april van dit jaar nog dat de toezichthouder terecht boetes had opgelegd aan De Stentor en tijdschrift Flair vanwege artikelen over Ozempic.
6: Bij een brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij is een ruit ingegooid en reddingsgereedschap gestolen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften opent. De inbraak vond rond 2:30 plaats. Toen agenten arriveerden, waren de inbrekers al weg. De inbraak past in een patroon van diefstallen bij brandweerkazernes verspreid over Nederland, waarbij herhaaldelijk reddingsgereedschap is buitgemaakt.
7: Nederland gaat de vragenlijst van de Verenigde Staten over steun aan het Amerikaanse beleid beantwoorden.
5: De VS hebben NAVO-bondgenoten een lijst met vragen voorgelegd, terwijl ze overwegen waar ze nog troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Nederland de lijst heeft ontvangen en zegt het belangrijk te vinden om input te geven. De vragenlijst gaat niet alleen over defensieuitgaven, maar vraagt ook of landen Amerikaanse initiatieven in het Midden-Oosten en op het westelijk halfrond steunen. De VS kondigde in juni aan te evalueren waar in Europa ze nog militairen willen legeren. En president Trump kondigde eerder, na Duitse kritiek op de Iran-oorlog, de aftocht van troepen uit Duitsland aan. En dreigde ook Italië en Spanje zo te treffen.
7: Het Openbaar Ministerie eist 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen acteur Marouane Mefta. De 22-jarige acteur uit de serie Mokro Mafia raakte binnen een half jaar twee keer betrokken bij voetbalgeweld. In september 2024 sloeg hij tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht, die daarbij zijn neus brak en een wond bij zijn wenkbrauw opliep en volgens het OM een blijvend ontsierend litteken overhield. In februari 2025 sloeg Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. De officier van justitie noemde het onbegrijpelijk dat Mefta zich in de confrontatie mengde en wees erop dat hij op beelden een slaande beweging maakt terwijl de keeper op de grond ligt.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: Een Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. De man was betrokken bij het versturen van twee pakketten met GPS-trackers erin, georganiseerd door de Russische staat. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken omdat niet bewezen is dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage. De veroordeelde Oekraïner kwam direct vrij omdat hij zijn straf al had uitgezeten in voorarrest.
12: Meerdere Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na de aardbeving van vorige week. Zweden, Duitsland en Luxemburg leveren via een Europees steunprogramma tenten, waterfilters, voedsel en andere essentiële spullen. Ook gaat er een coördinator naartoe om de hulp te coördineren. De steun komt bovenop de 2,1 miljoen euro aan noodhulp die de Europese Commissie vorige week aankondigde. Bij de aardbeving kwamen bijna 300 mensen om het leven. En de economische schade loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro.
13: De Straat van Hormuz gaat pas open als de Verenigde Staten aan de eisen van Iran voldoen. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Hij noemt het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van sancties op olie en het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran varen er nauwelijks nog schepen door de zeestraat, wat wereldwijd leidt tot hoge prijzen voor onder meer brandstof. Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang, maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de straat van Hormuz wordt heropend.
28: Bij nachtelijke Russische aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. President Zelensky spreekt van een brute aanval op een plek met een postkantoor en winkels, omgeven door woongebouwen, en kondigt een reactie aan. Moskou meldde eerder dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald.
29: Hamas wil doorgaan met het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten tot stand kwam. Een woordvoerder zegt dat daarvoor ook de steun van Israël nodig is. Maar die steun is er vooralsnog niet.
14: Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de afgelopen dagen hierover gesproken met zowel Hamas als Israël. Volgens het plan moet Hamas wapens inleveren, waarna Israël zich moet terugtrekken uit Gaza. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft eerder al gezegd dat hij het plan niet kan steunen.
15: De brandweer heeft van maandag op dinsdag een moeilijke nacht gehad bij het bestrijden van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. De brand is niet verder uitgebreid, maar twee brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging door gassen die vrijkomen uit de veengrond. Dinsdag wordt een zware dag verwacht, met onzekerheid over de inzet van blusvliegtuigen vanwege dichte rook en meer wind die het vuur richting Duitsland kan stuwen. De brandweer wil de brand omsingelen en onder controle krijgen door een brandgang aan te leggen. De brand heeft meer dan 3000 hectare verwoest en is de grootste natuurbrand ooit in België.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een energiehandelaar uit Leiden. Voor Optiver is dit een belangrijke stap om zijn activiteiten uit te breiden naar de energiemarkten. Northpool richt zich vooral op de handel in stroom en gas en gebruikt gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen. De overname is naar verwachting in november afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.
19: De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. Met name in het zuiden en westen van het land wordt de oogst lager, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. De brancheorganisatie schat de graanoogst op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat onder het gemiddelde ligt. Ook oogsten van aardappelen, suikerbieten en sojabonen worden geraakt door de droogte.
20: Schoonmakers staken woensdag op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd, wat grote financiële gevolgen kan hebben. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ongeveer 350 schoonmakers voeren tussen 11:15 en 14:15 actie op de luchthaven. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao weggestemd.
21: De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie.
22: Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren heeft gesloten is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. In 2025 staakten bijna 188.000 bedrijven hun activiteiten, bijna 10% meer dan een jaar eerder. Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren, met de sterkste toename in de horeca, waar zo'n 15.000 restaurants en accommodaties sloten. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. Steeds meer bedrijven sluiten omdat eigenaren met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden, ondanks dat de bedrijven anders levensvatbaar zouden zijn.
23: Olieprijzen zijn dinsdag gestegen door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De voorlopige vredesdeal tussen beide landen is formeel afgelopen en er is geen zicht op hernieuwing. Brentolie steeg 0,2% tot ruim $91 per vat. Amerikaanse olie werd 0,6% duurder. Door de voor energiehandel belangrijke Straat van Hormuz varen nog amper schepen. Tanken werd duurder. Benzine steeg 0,5 cent tot €2,584 per liter.
0: Diesel steeg 0,6 cent tot 2,627 euro per liter.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Emmen is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 30-jarige voetballer heeft zijn contract bij de Braziliaanse club verlengd tot juni 2028, meldt clubvoorzitter Osmar Stabile. Depay wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht of hij mee kan doen aan de return in de 8e finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central is nog niet duidelijk. Depay speelde tot nu toe 79 wedstrijden voor Corinthians en scoorde daarin 20 keer. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal International Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken met hier en daar een lichte bui. Het wordt 18 graden in het noorden, in het zuiden 22 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond soms opklaringen, maar ook nog een enkele bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later breidt hij zich uit naar meer gebieden. Het koelt af tot rond de 17 graden. Morgen begint bewolkt met enkele pittige buien, vooral in het midden. De wind komt uit het zuidwesten. Morgenmiddag blijft het bewolkt met buien, maar in het noordwesten wordt het droger en komt de zon er af en toe door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is maandag in IJsden mishandeld door 2 personen die weigerden te betalen. De chauffeur probeerde hen uit de bus te zetten, maar werd ten val gebracht en buiten de bus geschopt en geslagen. Hij raakte dusdanig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest. De politie heeft na een achtervolging een jongen uit België aangehouden. De tweede verdachte wordt nog gezocht.
5: De ouders van de 17-jarige Milou Verhoef hebben de rechter gevraagd om de namen van artsen die een brief over euthanasie aan het Openbaar Ministerie stuurden. Milou overleed op 2 oktober 2023 door euthanasie. In de brief zouden artsen het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek naar de ouders en behandelaars, iets wat het OM ontkent. De ouders willen de ondertekenaars via de rechter en het tuchtrecht ter verantwoording roepen. De rechter doet op 3 september uitspraak.
7: De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige man uit Uithuizen. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Hij komt vandaag vrij, een dag nadat zijn strafzaak diende. Het Openbaar Ministerie eiste TBS met dwangverpleging tegen hem. De man werd in januari aangehouden in een hotel in Den Haag met 2 bijlen, waarop onder meer de woorden Alexia en Mossad stonden gekerfd. En met een handgeschreven tekst in zijn agenda met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak.
8: Minister Heijnen van Financiën spreekt vandaag met meerdere oppositiepartijen over de begroting voor Prinsjesdag. Vanochtend kwamen de financiële woordvoerders van SGP en JA21 langs. Vanmiddag volgt PRO. De partijleiders zelf onderhandelen met premier Jette en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Het minderheidskabinet moet een keuze maken tussen links of rechts om de begroting rond te krijgen. Voor een oplossing over links is PRO nodig. Voor een begroting over rechts lijken JA21 en SGP noodzakelijk.
9: Bij een brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij is een ruit ingegooid en reddingsgereedschap gestolen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften opent. De inbraak vond rond 2:30 plaats. Toen agenten arriveerden, waren de inbrekers al weg. De inbraak past in een patroon van diefstallen bij brandweerkazernes verspreid over Nederland, waarbij herhaaldelijk reddingsgereedschap is buitgemaakt.
10: De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. De NVJ vreest dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven, waardoor een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan. De rechtbank Amsterdam oordeelde in april van dit jaar nog dat de toezichthouder terecht boetes had opgelegd aan De Stentor en tijdschrift Flair vanwege artikelen over Ozempic.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Door de aardbeving met een kracht van 7,7 die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben ongeveer 40.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rampendienst meldt dat er 70 doden vielen en ongeveer 1100 gewonden. Bijna 12.000 huizen raakten beschadigd. Veel mensen verblijven in tijdelijke opvangcentra en weigeren naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners.
26: Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. 3 personen raakten licht gewond. Het epicentrum lag bij het dorp Goyar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad zijn onder meer dakpannen en delen van gevels naar beneden gekomen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er zijn geen berichten over schade aan het gebouw.
27: Bemiddelaars gaan pas door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten
13: als er een overeenkomst ligt tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat. Iran meldde afgelopen weekend dat een akkoord met Oman aanstaande is. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat.
14: Een Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. De man was betrokken bij het versturen van 2 pakketten met GPS-trackers erin, georganiseerd door de Russische staat. 2 medeverdachten zijn vrijgesproken omdat niet bewezen is dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage. De veroordeelde Oekraïner kwam direct vrij omdat hij zijn straf al had uitgezeten in voorarrest.
15: Meerdere Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na de aardbeving van vorige week. Zweden, Duitsland en Luxemburg leveren via een Europees steunprogramma tenten, waterfilters, voedsel en andere essentiële spullen. Ook gaat er een coördinator naartoe om de hulp te coördineren. De steun komt bovenop de 2,1 miljoen euro aan noodhulp die de Europese Commissie vorige week aankondigde. Bij de aardbeving kwamen bijna 300 mensen om het leven. En de economische schade loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro.
16: Bij nachtelijke Russische aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. President Zelensky spreekt van een brute aanval op een plek met een postkantoor en winkels, omgeven door woongebouwen, en kondigt een reactie aan. Moskou meldde eerder dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
27: De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte.
28: Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een energiehandelaar uit Leiden. Voor Optiver is dit een belangrijke stap om zijn activiteiten uit te breiden naar de energiemarkten. Northpool richt zich vooral op de handel in stroom en gas en gebruikt gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen. De overname is naar verwachting in november afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.
29: Schoonmakers staken woensdag op Schiphol uit onvrede over de nieuwe CAO. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd, wat grote financiële gevolgen kan hebben. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ongeveer 350 schoonmakers voeren tussen 11:15 en 14:15 actie op de luchthaven. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO weggestemd.
30: De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie.
0: Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren heeft gesloten is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. In 2025 staakten bijna 188.000 bedrijven hun activiteiten. Bijna 10% meer dan een jaar eerder. Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren, met de sterkste toename in de horeca, waar zo'n 15.000 restaurants en accommodaties sloten. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. Steeds meer bedrijven sluiten omdat eigenaren met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden, ondanks dat de bedrijven anders levensvatbaar zouden zijn.
1: Olieprijzen zijn dinsdag gestegen door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De voorlopige vredesdeal tussen beide landen is formeel afgelopen en er is geen zicht op hernieuwing. Brentolie steeg 0,2% tot ruim $91 per vat. Amerikaanse olie werd 0,6% duurder. Door de voor energiehandel belangrijke Straat van Hormuz varen nog amper schepen. Tanken werd duurder. Benzine steeg 0,5 cent tot €2,584 per liter. Diesel steeg 0,6 cent tot €2,627 per liter.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de super tiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Schaatser Dai Dai Entap blijft langer bij Team IKO X2O, dat vanaf komend seizoen Team X2O Badkamers heet. De 32-jarige sprinter had een contract tot en met de Olympische Spelen van Milaan dit jaar, die hij miste. Entap werd 4 keer Nederlands kampioen op de 500 meter en veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij de WK-afstanden. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2018, 2022 en 2026. Coach Martin ten Hove zegt dat Entap afgelopen seizoen veel pech had doordat hij ziek werd in aanloop naar het OKT, maar in trainingen een ontzettend hoog niveau liet zien. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt woensdag in de play-offs van de Champions League op een stunt tegen het Noorse Bodø Glimt. Volgens Schreuder is het cruciaal dat zijn ploeg het eerste half uur goed doorkomt. De heenwedstrijd is woensdag in het uitverkochte Goffertstadion, waar voor het eerst de hymne van de Champions League klinkt. Schreuder rekent op steun van het publiek en de hele stad. Bodø Glimt haalde vorig seizoen de laatste 16 van de Champions League en staat nu bovenaan in de Noorse competitie.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio.
5: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en verspreid wat lichte buien. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook nog een enkele bui. Vannacht

0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof hebben de rechter dinsdag gevraagd om de namen van artsen die een brief over euthanasie aan het Openbaar Ministerie stuurden. Milou overleed op 2 oktober 2023 door euthanasie. In de brief zou een aantal artsen het OM hebben gevraagd een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars. Maar het OM interpreteerde de brief anders. De ouders zeggen ten onrechte beschuldigd te worden van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter en willen de artsen via de rechter en het tuchtrecht aanspreken. Het OM ontving begin mei 2024 een brief van 14 artsen, waarvan 6 namen bekend zijn, maar wil de overige namen niet vrijgeven. De rechter doet op 3 september uitspraak. Een buschauffeur van Arriva is maandag in IJsden mishandeld door 2 personen die weigerden te betalen. De chauffeur probeerde hen uit de bus te zetten, maar werd ten val gebracht en buiten de bus geschopt en geslagen. Hij raakte dusdanig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest. De politie heeft na een achtervolging een jongen uit België aangehouden. De tweede verdachte wordt nog gezocht. De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige man uit Uithuizen. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Hij komt vandaag vrij, een dag nadat zijn strafzaak diende. Het Openbaar Ministerie eiste TBS met dwangverpleging tegen hem. De man werd in januari aangehouden in een hotel in Den Haag met 2 bijlen, waarop onder meer de woorden Alexia en Mossad stonden gekerfd. En met een handgeschreven tekst in zijn agenda met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak. Minister Heijnen van Financiën spreekt vandaag met meerdere oppositiepartijen over de begroting voor Prinsjesdag. Vanochtend kwamen de financiële woordvoerders van SGP en JA21 langs. Vanmiddag volgt PRO. De partijleiders zelf onderhandelen met premier Jette en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Het minderheidskabinet moet een keuze maken tussen links of rechts om de begroting rond te krijgen. Voor een oplossing over links is PRO nodig. Voor een begroting over rechts lijken JA21 en SGP noodzakelijk. Bij een brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij is een ruit ingegooid en reddingsgereedschap gestolen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften opent. De inbraak vond rond 2:30 plaats. Toen agenten arriveerden, waren de inbrekers al weg. De inbraak past in een patroon van diefstallen bij brandweerkazernes verspreid over Nederland, waarbij herhaaldelijk reddingsgereedschap is buitgemaakt. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. De NVJ vreest dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven, waardoor een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan. De rechtbank Amsterdam oordeelde in april van dit jaar nog dat de toezichthouder terecht boetes had opgelegd aan De Stentor en tijdschrift Flair vanwege artikelen over Ozempic.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie een minderjarig meisje dat naar het ziekenhuis is gebracht. Het epicentrum lag bij het dorp Goihar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad kwamen dakpannen en delen van gevels.

0: heuvels naar beneden, waardoor veel auto's schade opliepen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er is geen schade gemeld aan het gebouw. Door de aardbeving met een kracht van 7,7, die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben ongeveer 40.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rampendienst meldt dat er 70 doden vielen en ongeveer 1100 gewonden. Bijna 12.000 huizen raakten beschadigd. Veel mensen verblijven in tijdelijke opvangcentra en weigeren naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners. Bemiddelaars gaan pas door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten als er een overeenkomst ligt tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat. Iran meldde afgelopen weekend dat een akkoord met Oman aanstaande is. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat. Een Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. De man was betrokken bij het versturen van 2 pakketten met GPS-trackers erin, georganiseerd door de Russische staat. 2 medeverdachten zijn vrijgesproken omdat niet bewezen is dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage. De veroordeelde Oekraïner kwam direct vrij omdat hij zijn straf al had uitgezeten in voorarrest. Meerdere Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na de aardbeving van vorige week. Zweden, Duitsland en Luxemburg leveren via een Europees steunprogramma tenten, waterfilters, voedsel en andere essentiële spullen. Ook gaat er een coördinator naartoe om de hulp te coördineren. De steun komt bovenop de 2,1 miljoen euro aan noodhulp die de Europese Commissie vorige week aankondigde. Bij de aardbeving kwamen bijna 300 mensen om het leven. En de economische schade loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Bij nachtelijke Russische aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. President Zelensky spreekt van een brute aanval op een plek met een postkantoor en winkels, omgeven door woongebouwen, en kondigt een reactie aan. Moskou meldde eerder dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. Schoonmakers staken woensdag op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers voeren actie tussen 11:15 en 14:15. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld, waardoor werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken geen volledig loon meer krijgen bij ziekte. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CNV af. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een energiehandelaar uit Leiden. Voor Optiver is dit een belangrijke stap om zijn activiteiten uit te breiden naar de energiemarkten. Northpool richt zich vooral op de handel in stroom en gas en gebruikt gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen. De overname is naar verwachting in november afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie. Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren heeft gesloten is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. In 2025 staakten bijna 188.000 bedrijven hun activiteiten, bijna 10% meer dan een jaar eerder. Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren, met de sterkste toename in de horeca, waar zo'n 15.000 restaurants en accommodaties sloten. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. Steeds meer bedrijven sluiten omdat eigenaren met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden, ondanks dat de bedrijven anders levensvatbaar zouden zijn. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen. Honkbal-international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd een speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Schaatser Dai Dai Entap blijft langer bij team IKO X2O. Dat vanaf komend seizoen Team X2O Badkamers heet. De 32-jarige sprinter had een contract tot en met de Olympische Spelen van Milaan dit jaar, die hij miste. Entap werd 4 keer Nederlands kampioen op de 500 meter en veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij de WK-afstanden. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2018, 2022 en 2026. Coach Martin ten Hove zegt dat Entap afgelopen seizoen veel pech had, doordat hij ziek werd in aanloop naar het OKT,
2: maar in trainingen een ontzettend hoog niveau liet zien. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt woensdag in de play-offs van de Champions League op een stunt tegen het Noorse Bodø Glimt. Volgens Schreuder is het cruciaal dat zijn ploeg het eerste half uur goed doorkomt. De heenwedstrijd is woensdag in het uitverkochte Goffertstadion, waar voor het eerst de hymne van de Champions League klinkt. Schreuder rekent op steun van het publiek en de hele stad. Bodø Glimt haalde vorig seizoen de laatste 16 van de Champions League en staat nu bovenaan in de Noorse competitie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en verspreid wat lichte buien. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook nog een enkele bui. Vannacht eerst wat plaatselijke regen, later breidt de regen zich uit naar meer gebieden. Het koelt af tot rond de 17 graden. Morgen veel bewolking met enkele buien, vooral in het midden van het land. Morgenmiddag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof hebben de rechter dinsdag gevraagd om de namen van artsen die een brief over euthanasie aan het Openbaar Ministerie stuurden. Milou overleed op 2 oktober 2023 door euthanasie. In de brief zou een aantal artsen het OM hebben gevraagd een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars. Maar het OM interpreteerde de brief anders. De ouders zeggen ten onrechte beschuldigd te worden van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter. En willen de artsen via de rechter en het tuchtrecht aanspreken. Het OM ontving begin mei 2024 een brief van 14 artsen, waarvan 6 namen bekend zijn, maar wil de overige namen niet vrijgeven. De rechter doet op 3 september uitspraak. Een buschauffeur van Arriva is maandag in IJsden mishandeld door 2 personen die weigerden te betalen. De chauffeur probeerde hen uit de bus te zetten, maar werd ten val gebracht en buiten de bus geschopt en geslagen. Hij raakte dusdanig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest. De politie heeft na een achtervolging een jongen uit België aangehouden. De tweede verdachte wordt nog gezocht. De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige man uit Uithuizen. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Hij komt vandaag vrij, een dag nadat zijn strafzaak diende. Het Openbaar Ministerie eiste TBS met dwangverpleging tegen hem. De man werd in januari aangehouden in een hotel in Den Haag met 2 bijlen, waarop onder meer de woorden Alexia en Mossad stonden gekerfd. En met een handgeschreven tekst in zijn agenda met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak. Minister Heijnen van Financiën spreekt vandaag met meerdere oppositiepartijen over de begroting voor Prinsjesdag. Vanochtend kwamen de financiële woordvoerders van SGP en JA21 langs. Vanmiddag volgt PRO. De partijleiders zelf onderhandelen met premier Jette en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Het minderheidskabinet moet een keuze maken tussen links of rechts om de begroting rond te krijgen. Voor een oplossing over links is PRO nodig. Voor een begroting over rechts lijken JA21 en SGP noodzakelijk. Bij een brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij is een ruit ingegooid en reddingsgereedschap gestolen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften opent. De inbraak vond rond 2:30 plaats. Toen agenten arriveerden, waren de inbrekers al weg. De inbraak past in een patroon van diefstallen bij brandweerkazernes verspreid over Nederland, waarbij herhaaldelijk reddingsgereedschap is buitgemaakt. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en branche- en werkgeversorganisatie NDP in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding zijn boetes die de inspectie heeft uitgedeeld aan diverse kranten om hun berichtgeving over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor het geneesmiddel. En dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. De NVJ vreest dat journalisten zich door de boetes geremd voelen om artikelen te schrijven, waardoor een soort zelfcensuur dreigt te ontstaan. De rechtbank Amsterdam oordeelde in april van dit jaar nog dat de toezichthouder terecht boetes had opgelegd aan De Stentor en tijdschrift Flair vanwege artikelen over Ozempic.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie een minderjarig meisje dat naar het ziekenhuis is gebracht. Het epicentrum lag bij het dorp Goihar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad kwamen dakpannen en delen van gevels naar beneden, waardoor veel auto's schade opliepen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er is geen schade gemeld aan het gebouw. Door de aardbeving met een kracht van 7,7, die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben ongeveer 40.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rampendienst meldt dat er 70 doden vielen en ongeveer 1100 gewonden. Bijna 12.000 huizen raakten beschadigd. Veel mensen verblijven in tijdelijke opvangcentra en weigeren naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners. Bemiddelaars gaan pas door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten als er een overeenkomst ligt tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat. Iran meldde afgelopen weekend dat een akkoord met Oman aanstaande is. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat. Een Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. De man was betrokken bij het versturen van twee pakketten met GPS-trackers erin, georganiseerd door de Russische staat. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken omdat niet bewezen is dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage. De veroordeelde Oekraïner kwam direct vrij omdat hij zijn straf al had uitgezeten in voorarrest. Meerdere Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na de aardbeving van vorige week. Zweden, Duitsland en Luxemburg leveren via een Europees steunprogramma tenten, waterfilters, voedsel en andere essentiële spullen. Ook gaat er een coördinator naartoe om de hulp te coördineren. De steun komt bovenop de 2,1 miljoen euro aan noodhulp die de Europese Commissie vorige week aankondigde. Bij de aardbeving kwamen bijna 300 mensen om het leven. En de economische schade loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Bij nachtelijke Russische aanvallen op het noordoosten van Oekraïne zijn minstens 10 mensen om het leven gekomen. De doden vielen in Pechenihi, een dorp bij Kharkiv, vlak bij de Russische grens. 8 mensen raakten gewond en huizen en winkels liepen schade op. President Zelensky spreekt van een brute aanval op een plek met een postkantoor en winkels, omgeven door woongebouwen, en kondigt een reactie aan. Moskou meldde eerder dat Oekraïne dinsdagochtend 620 drones op Rusland heeft afgestuurd. De burgemeester van de stad zegt dat 180 van de drones werden neergehaald.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
0: OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. Schoonmakers staken woensdag op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers voeren actie tussen 11:15 en 14:15. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld, waardoor werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken geen volledig loon meer krijgen bij ziekte. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CNV af. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een energiehandelaar uit Leiden. Voor Optiver is dit een belangrijke stap om zijn activiteiten uit te breiden naar de energiemarkten. Northpool richt zich vooral op de handel in stroom en gas en gebruikt gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen. De overname is naar verwachting in november afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie. Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren heeft gesloten is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. In 2025 staakten bijna 188.000 bedrijven hun activiteiten. Bijna 10% meer dan een jaar eerder. Het aantal sluitingen steeg in bijna alle sectoren, met de sterkste toename in de horeca, waar zo'n 15.000 restaurants en accommodaties sloten. Slechts 1 op de 8 sluitingen was te wijten aan insolventie. Steeds meer bedrijven sluiten omdat eigenaren met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden, ondanks dat de bedrijven anders levensvatbaar zouden zijn. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Venus en Serena Williams zijn in de eerste ronde van het dubbelspeltoernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De Amerikaanse tennissussen verloren van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Amerikaanse Peyton Stearns met 10-8 in de supertiebreak, na een gelijke stand van 1-1 in sets. Serena Williams zei na afloop dat ze het leuk, bijzonder en goed vond. De zussen speelden voor het laatst samen tijdens de US Open van 2022. Ze hebben 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel gewonnen.
7: Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Schaatser Dai Dai Entap blijft langer bij Team IKO X2O, dat vanaf komend seizoen Team X2O Badkamers heet. De 32-jarige sprinter had een contract tot en met de Olympische Spelen van Milaan dit jaar, die hij miste. Entap werd 4 keer Nederlands kampioen op de 500 meter en veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij de WK-afstanden. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2018, 2022 en 2026. Coach Martin ten Hove zegt dat Entap afgelopen seizoen veel pech had, doordat hij ziek werd in aanloop naar het OKT, maar in trainingen een ontzettend hoog niveau liet zien. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt woensdag in de play-offs van de Champions League op een stunt tegen het Noorse Bodø Glimt. Volgens Schreuder is het cruciaal dat zijn ploeg het eerste half uur goed doorkomt. De heenwedstrijd is woensdag in het uitverkochte Goffertstadion, waar voor het eerst de hymne van de Champions League klinkt. Schreuder rekent op steun van het publiek en de hele stad. Bodø Glimt haalde vorig seizoen de laatste 16 van de Champions League en staat nu bovenaan in de Noorse competitie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met verspreid over het land enkele lichte buitjes. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar er kan nog een enkele bui vallen. Vannacht eerst plaatselijk regen, later vanuit het westen op meer plaatsen. Het koelt af tot rond de 17 graden. Morgen veel bewolking met enkele buien, de meeste in het midden van het land. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. De temperatuur morgen rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor berichtgeving in het AD en de Volkskrant over Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC van uitgever Mediahuis verwachten een boete en gaan naar verwachting in beroep. Volgens de inspectie hebben de kranten publieksreclame gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. De IGJ vindt dat media niet mogen berichten over de medicijnen alsof het afslankmiddelen zijn. Ja, 21 heeft twijfels bij de wens van het kabinet voor brede steun voor de begroting, omdat dan ook de linkse partij PRO zou meewerken. Kamerlid Michiel Hogeveen ziet dat niet zitten en denkt dat er duidelijke verschillen zichtbaar worden tussen Ja 21 en Pro. Jesse Klaver wil pas steun van zijn partij toezeggen als alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, terwijl Ja 21 vooral inzet op lagere belastingen. Ja 21 en de SGP hebben afgesproken samen op te trekken in de begrotingsonderhandelingen en praten donderdag verder met VVD-minister Heijnen. Het minderheidskabinet heeft oppositiepartijen nodig om de begroting aangenomen te krijgen.
8: Algemeen directeur Robert van Lang van het Drents Museum in Assen is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Ook loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum dat waarschijnlijk eind oktober is afgerond. De Raad van Toezicht doet geen uitspraken over de reden van de schorsing. Van Lang was sinds eind vorig jaar in dienst bij het museum en werkte daarvoor bij het Rijksmuseum. Volgens Dagblad van het Noorden volgde hij daar een verbeterd traject na klachten over grensoverschrijdend gedrag.
9: De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof hebben de rechter in een emotioneel appel gevraagd om de namen van de ondertekenaars van een brief over euthanasie aan het Openbaar Ministerie. Milou Verhoof overleed op 2 oktober 2023 door euthanasie. In de brief zou een aantal artsen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. Het OM interpreteerde de brief anders. De ouders stellen dat zij in de brief ten onrechte beschuldigd worden van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter. Het OM wil de namen niet vrijgeven en benadrukt dat de artsen in de brief volgens hen geen verzoek hadden gedaan om een onderzoek te starten.
10: Een buschauffeur van Arriva is maandag in IJsden mishandeld door twee personen die weigerden te betalen. De chauffeur probeerde hen uit de bus te zetten, maar werd ten val gebracht en buiten de bus geschopt en geslagen. Hij raakte dusdanig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest. De politie heeft na een achtervolging een jongen uit België aangehouden. De tweede verdachte wordt nog gezocht.
11: De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige man uit Uithuizen. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Hij komt vandaag vrij, een dag nadat zijn strafzaak diende. Het Openbaar Ministerie eiste TBS met dwangverpleging tegen hem. De man werd in januari aangehouden in een hotel in Den Haag met twee bijlen waarop onder meer de woorden Alexia en Mossad stonden gekerfd. En met een handgeschreven tekst in zijn agenda met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval op een Syrische luchtmachtbasis een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt diep bezorgd te zijn en stelt dat de aanval de regionale stabiliteit niet bevordert. Volgens Barrack heeft de Syrische regering van Ahmed al-Shara de aanval niet verdiend, omdat hij zich niet vijandig zou hebben opgesteld en herhaaldelijk een voorkeur voor de-escalatie zou hebben uitgesproken. De gezant, die ook ambassadeur in Turkije is, benadrukt dat beide landen het gesprek met elkaar moeten blijven voeren en dat de VS die dialoog graag willen faciliteren. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.
12: Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne 100% steunen in de illegale oorlog geleid door Vladimir Poetin, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland heeft het VK gewaarschuwd voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham verklaart dat het Verenigd Koninkrijk steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen diep in Rusland uit, volgens The Times, onder meer met Britse drones.
13: De Russische ambassade in het VK laat weten dat de acties van Londen onvermijdelijk gevolgen hebben.
14: Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie een minderjarig meisje dat naar het ziekenhuis is gebracht. Het epicentrum lag bij het dorp Goihar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad kwamen dakpannen en delen van gevels naar beneden, waardoor veel auto's schade opliepen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er is geen schade gemeld aan het gebouw.
15: Door de aardbeving met een kracht van 7,7, die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben ongeveer 40.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rampendienst meldt dat er 70 doden vielen en ongeveer 1100 gewonden. Bijna 12.000 huizen raakten beschadigd. Veel mensen verblijven in tijdelijke opvangcentra en weigeren naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners.
16: Bemiddelaars gaan pas door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten als er een overeenkomst ligt tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat. Iran meldde afgelopen weekend dat een akkoord met Oman aanstaande is. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat.
17: Een Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. De man was betrokken bij het versturen van twee pakketten met GPS-trackers erin, georganiseerd door de Russische staat. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken omdat niet bewezen is dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage. De veroordeelde Oekraïner kwam direct vrij omdat hij zijn straf al had uitgezeten in voorarrest.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandag en dinsdag in staking gegaan uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers. De actie treft onder meer de 3 grootste Duitse havens: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven bieden niet meer dan 5,1%. Meerdere logistieke bedrijven hebben hun overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. De 24-uur staking duurt tot dinsdagavond.
21: Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af.
22: OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd.
23: De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton,
2: wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte.
5: Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een energiehandelaar uit Leiden. Voor Optiver is dit een belangrijke stap om zijn activiteiten uit te breiden naar de energiemarkten. Northpool richt zich vooral op de handel in stroom en gas en gebruikt gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen. De overname is naar verwachting in november afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.
6: De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Schaatser Dai Dai Entap blijft langer bij Team IKO X2O, dat vanaf komend seizoen Team X2O Badkamers heet. De 32-jarige sprinter had een contract tot en met de Olympische Spelen van Milaan dit jaar, die hij miste. Entap werd 4 keer Nederlands kampioen op de 500 meter en veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij de WK-afstanden. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2018, 2022 en 2026. Coach Martin ten Hove zegt dat Entap afgelopen seizoen veel pech had, doordat hij ziek werd in aanloop naar het OKT, maar in trainingen een ontzettend hoog niveau liet zien. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt woensdag in de play-offs van de Champions League op een stunt tegen het Noorse Bodø Glimt. Volgens Schreuder is het cruciaal dat zijn ploeg het eerste half uur goed doorkomt. De heenwedstrijd is woensdag in het uitverkochte Goffertstadion, waar voor het eerst de hymne van de Champions League klinkt. Schreuder rekent op steun van het publiek en de hele stad. Bodø Glimt haalde vorig seizoen de laatste 16 van de Champions League en staat nu bovenaan in de Noorse competitie. De Engelse voetbalcompetitie Premier League maakt dit seizoen voor het eerst de bevindingen openbaar van het panel dat beslissingen van scheidsrechters en de VAR beoordeelt. Het Key Match Incidents Panel bestaat sinds het seizoen 2022-2023 en beoordeelt de inschattingen van officials op belangrijke momenten in wedstrijden. De resultaten werden tot nu toe alleen gedeeld met clubs en arbiters. Vanaf dit seizoen worden ook directe citaten van scheidsrechters en de VAR gedeeld op sociale media-accounts van de Premier League. Het nieuwe seizoen begint vrijdag met een duel tussen landskampioen Arsenal en het gepromoveerde Coventry City. Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het behoorlijk bewolkt en vallen er verspreid wat lichte buitjes. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar er valt ook nog wel eens een bui. Vannacht eerst plaatselijk regen, later breidt dat vanuit het westen verder uit. Het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen is het bewolkt met her en der buien, vooral in het midden van het land. In de middag wordt het in het noordwesten droger en breekt daar de zon af en toe door. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor berichtgeving in het AD en de Volkskrant over Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC van uitgever Mediahuis verwachten een boete en gaan naar verwachting in beroep. Volgens de inspectie hebben de kranten publieksreclame gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. De IGJ vindt dat media niet mogen berichten over de medicijnen alsof het afslankmiddelen zijn.
25: Ja, 21 heeft twijfels bij de wens van het kabinet voor brede steun voor de begroting, omdat dan ook de linkse partij Pro zou meewerken. Kamerlid Michiel Hogeveen ziet dat niet zitten en denkt dat er duidelijke verschillen zichtbaar worden tussen Ja 21 en Pro. Jesse Klaver wil pas steun van zijn partij toezeggen als alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, terwijl Ja 21 vooral inzet op lagere belastingen. Ja 21 en de SGP hebben afgesproken samen op te trekken in de begrotingsonderhandelingen en praten donderdag verder met VVD-minister Heijnen. Het minderheidskabinet heeft oppositiepartijen nodig om de begroting aangenomen te krijgen.
26: Algemeen directeur Robert van Lang van het Drents Museum in Assen is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Ook loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum dat waarschijnlijk eind oktober is afgerond. De Raad van Toezicht doet geen uitspraken over de reden van de schorsing. Van Lang was sinds eind vorig jaar in dienst bij het museum en werkte daarvoor bij het Rijksmuseum. Volgens Dagblad van het Noorden volgde hij daar een verbeterd traject na klachten over grensoverschrijdend gedrag.
27: De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof hebben de rechter in een emotioneel appel gevraagd om de namen van de ondertekenaars van een brief over euthanasie aan het Openbaar Ministerie. Milou Verhoof overleed op 2 oktober 2023 door euthanasie. In de brief zou een aantal artsen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. Het OM interpreteerde de brief anders. De ouders stellen dat zij in de brief ten onrechte beschuldigd worden van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter. Het OM wil de namen niet vrijgeven en benadrukt dat de artsen in de brief volgens hen geen verzoek hadden gedaan om een onderzoek te starten.
28: Een buschauffeur van Arriva is maandag in IJsden mishandeld door twee personen die weigerden te betalen. De chauffeur probeerde hen uit de bus te zetten, maar werd ten val gebracht en buiten de bus geschopt en geslagen. Hij raakte dusdanig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest. De politie heeft na een achtervolging een jongen uit België aangehouden. De tweede verdachte wordt nog gezocht.
29: De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige man uit Uithuizen. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Hij komt vandaag vrij, een dag nadat zijn strafzaak diende. Het Openbaar Ministerie eiste TBS met dwangverpleging tegen hem.
1: De man werd in januari aangehouden in een hotel in Den Haag met twee bijlen, waarop onder meer de woorden Alexia en Mossad stonden gekerfd. En met een handgeschreven tekst in zijn agenda met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne volledig steunen in de oorlog tegen Rusland, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland waarschuwt het VK voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn gebruikt bij Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham benadrukt dat Groot-Brittannië steun levert, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. De Russische ambassade in Londen noemt het VK medeplichtig aan wat Rusland terroristische aanslagen noemt. Het Britse ministerie van Defensie heeft niet bevestigd dat Britse drones zijn ingezet, maar het land beloofde in juni dit jaar voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne te leveren.
13: De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval op een Syrische luchtmachtbasis een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt diep bezorgd te zijn en stelt dat de aanval de regionale stabiliteit niet bevordert. Volgens Barrack heeft de Syrische regering van Ahmed al-Sharaa de aanval niet verdiend, omdat hij zich niet vijandig zou hebben opgesteld en herhaaldelijk een voorkeur voor de-escalatie zou hebben uitgesproken. De gezant, die ook ambassadeur in Turkije is, benadrukt dat beide landen het gesprek met elkaar moeten blijven voeren en dat de VS die dialoog graag willen faciliteren. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.
14: Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie een minderjarig meisje dat naar het ziekenhuis is gebracht. Het epicentrum lag bij het dorp Goihar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad kwamen dakpannen en delen van gevels naar beneden, waardoor veel auto's schade opliepen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er is geen schade gemeld aan het gebouw.
15: Door de aardbeving met een kracht van 7,7, die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben ongeveer 40.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rampendienst meldt dat er 70 doden vielen en ongeveer 1100 gewonden. Bijna 12.000 huizen raakten beschadigd. Veel mensen verblijven in tijdelijke opvangcentra en weigeren naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners.
16: Bemiddelaars gaan pas door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten als er een overeenkomst ligt tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat. Iran meldde afgelopen weekend dat een akkoord met Oman aanstaande is. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat.
17: Een Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. De man was betrokken bij het versturen van twee pakketten met GPS-trackers erin, georganiseerd door de Russische staat. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken omdat niet bewezen is dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage. De veroordeelde Oekraïner kwam direct vrij omdat hij zijn straf al had uitgezeten in voorarrest.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
2: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandag en dinsdag in staking gegaan uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers. De actie treft onder meer de 3 grootste Duitse havens: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven.

0: De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de CAO desnoods alleen met CMV af. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een energiehandelaar uit Leiden. Voor Optiver is dit een belangrijke stap om zijn activiteiten uit te breiden naar de energiemarkten. Northpool richt zich vooral op de handel in stroom en gas en gebruikt gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen. De overname is naar verwachting in november afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Honkbal international Kenley Jansen heeft vannacht zijn 492ste save in de Major League Baseball op zijn naam gezet. De 38-jarige werper van Detroit Tigers beëindigde de wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates succesvol, die zijn ploeg met 8-5 won. Het is zijn 16e save dit seizoen. Jansen heeft de meeste saves van alle nog actieve werpers in de MLB. De Panamees Mariano Rivera is recordhouder met 652 saves. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Schaatser Dai Dai Entap blijft langer bij Team IKO X2O, dat vanaf komend seizoen Team X2O Badkamers heet. De 32-jarige sprinter had een contract tot en met de Olympische Spelen van Milaan dit jaar, die hij miste. Entap werd 4 keer Nederlands kampioen op de 500 meter... en veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij de WK-afstanden. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2018, 2022 en 2026. Coach Martin ten Hove zegt dat Entap afgelopen seizoen veel pech had, doordat hij ziek werd in aanloop naar het OKT, maar in trainingen een ontzettend hoog niveau liet zien. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt woensdag

0: de play-offs van de Champions League op een stunt tegen het Noorse Bodø Glimt. Volgens Schreuder is het cruciaal dat zijn ploeg het eerste half uur goed doorkomt. De heenwedstrijd is woensdag in het uitverkochte Goffertstadion, waar voor het eerst de hymne van de Champions League klinkt. Schreuder rekent op steun van het publiek en de hele stad. Bodø Glimt haalde vorig seizoen de laatste 16 van de Champions League en staat nu bovenaan in de Noorse competitie. De Engelse voetbalcompetitie Premier League maakt dit seizoen voor het eerst de bevindingen openbaar van het panel dat beslissingen van scheidsrechters en de VAR beoordeelt. Het Key Match Incidents Panel bestaat sinds het seizoen 2022-2023 en beoordeelt de inschattingen van officials op belangrijke momenten in wedstrijden. De resultaten werden tot nu toe alleen gedeeld met clubs en arbiters. Vanaf dit seizoen worden ook directe citaten van scheidsrechters en de VAR gedeeld op sociale media-accounts van de Premier League. Het nieuwe seizoen begint vrijdag met een duel tussen landskampioen Arsenal en het gepromoveerde Coventry City. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en hier en daar een lichte bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar er kan nog een enkele bui vallen. Vannacht eerst plaatselijk wat regen, later breidt dat uit naar meer gebieden. Het blijft rond de 17 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met enkele buien, vooral in het midden van het land. In de loop van de middag wordt het in het noordwesten droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor berichtgeving in het AD en de Volkskrant over Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC van uitgever Mediahuis verwachten een boete en gaan naar verwachting in beroep. Volgens de inspectie hebben de kranten publieksreclame gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. De IGJ vindt dat media niet mogen berichten over de medicijnen alsof het afslankmiddelen zijn. Ja, 21 heeft twijfels bij de wens van het kabinet voor brede steun voor de begroting, omdat dan ook de linkse partij Pro zou meewerken. Kamerlid Michiel Hogeveen ziet dat niet zitten en denkt dat er duidelijke verschillen zichtbaar worden tussen Ja 21 en Pro. Jesse Klaver wil pas steun van zijn partij toezeggen als alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, terwijl Ja 21 vooral inzet op lagere belastingen. Ja 21 en de SGP hebben afgesproken samen op te trekken in de begrotingsonderhandelingen en praten donderdag verder met VVD-minister Heijnen. Het minderheidskabinet heeft oppositiepartijen nodig om de begroting aangenomen te krijgen. Algemeen directeur Robert van Lang van het Drents Museum in Assen is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Ook loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum dat waarschijnlijk eind oktober is afgerond. De Raad van Toezicht doet geen uitspraken over de reden van de schorsing. Van Lang was sinds eind vorig jaar in dienst bij het museum en werkte daarvoor bij het Rijksmuseum. Volgens Dagblad van het Noorden volgde hij daar een verbeterd traject na klachten over grensoverschrijdend gedrag. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof hebben de rechter in een emotioneel appel gevraagd om de namen van de ondertekenaars van een brief over euthanasie aan het Openbaar Ministerie. Milou Verhoef, overleed op 2 oktober 2023 door euthanasie. In de brief zou een aantal artsen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. Het OM interpreteerde de brief anders. De ouders stellen dat zij in de brief ten onrechte beschuldigd worden van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter. Het OM wil de namen niet vrijgeven en benadrukt dat de artsen in de brief volgens hen geen verzoek hadden gedaan om een onderzoek te starten. Een buschauffeur van Arriva is maandag in IJsden mishandeld door twee personen die weigerden te betalen. De chauffeur probeerde hen uit de bus te zetten, maar werd ten val gebracht en buiten de bus geschopt en geslagen. Hij raakte dusdanig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest. De politie heeft na een achtervolging een jongen uit België aangehouden. De tweede verdachte wordt nog gezocht. De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest opgeheven van de 33-jarige man uit Uithuizen. Die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Hij komt vandaag vrij, een dag nadat zijn strafzaak diende. Het Openbaar Ministerie eiste TBS met dwangverpleging tegen hem. De man werd in januari aangehouden in een hotel in Den Haag met twee bijlen, waarop onder meer de woorden Alexia en Mossad stonden gekerfd. En met een handgeschreven tekst in zijn agenda met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. De rechtbank doet 31 augustus uitspraak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne volledig steunen in de oorlog tegen Rusland, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland waarschuwt het VK voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn gebruikt bij Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham benadrukt dat Groot-Brittannië steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. De Russische ambassade in Londen noemt het VK medeplichtig aan wat Rusland terroristische aanslagen noemt. Het Britse ministerie van Defensie heeft niet bevestigd dat Britse drones zijn ingezet, maar het land beloofde in juni dit jaar voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne te leveren. De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval op een Syrische luchtmachtbasis een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt diep bezorgd te zijn en stelt dat de aanval de regionale stabiliteit niet bevordert. Volgens Barrack heeft de Syrische regering van Ahmed al-Sharaa de aanval niet verdiend, omdat hij zich niet vijandig zou hebben opgesteld en herhaaldelijk een voorkeur voor de-escalatie zou hebben uitgesproken. De gezant, die ook ambassadeur in Turkije is, benadrukt dat beide landen het gesprek met elkaar moeten blijven voeren en dat de VS die dialoog graag willen faciliteren. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie een minderjarig meisje dat naar het ziekenhuis is gebracht. Het epicentrum lag bij het dorp Goihar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad kwamen dakpannen en delen van gevels naar beneden, waardoor veel auto's schade opliepen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er is geen schade gemeld aan het gebouw. Door de aardbeving met een kracht van 7,7, die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben ongeveer 40.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rampendienst meldt dat er 70 doden vielen en ongeveer 1100 gewonden. Bijna 12.000 huizen raakten beschadigd. Veel mensen verblijven in tijdelijke opvangcentra en weigeren naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners. Bemiddelaars gaan pas door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten als er een overeenkomst ligt tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat. Iran meldde afgelopen weekend dat een akkoord met Oman aanstaande is. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat. Een Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. De man was betrokken bij het versturen van 2 pakketten met GPS-trackers erin, georganiseerd door de Russische staat. 2 medeverdachten zijn vrijgesproken omdat niet bewezen is dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage. De veroordeelde Oekraïner kwam direct vrij omdat hij zijn straf al had uitgezeten in voorarrest. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt. Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluidt met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een energiehandelaar uit Leiden. Voor Optiver is dit een belangrijke stap om zijn activiteiten uit te breiden naar de energiemarkten. Northpool richt zich vooral op de handel in stroom en gas en gebruikt gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen. De overname is naar verwachting in november afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Joey Veerman kijkt terug op magische jaren bij PSV. De middenvelder vertrekt naar Borussia Dortmund, waar hij een contract voor 5 seizoenen tekent. Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV en won er 8 prijzen. Hij werd de speler van het Nederlands elftal en kwam 16 keer uit voor Oranje. Veerman noemt de overstap naar Dortmund een gedroomde vervolgstap. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De Ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Schaatser Dai Dai Entap blijft langer bij Team IKO X2O, dat vanaf komend seizoen Team X2O Badkamers heet. De 32-jarige sprinter had een contract tot en met de Olympische Spelen van Milaan dit jaar, die hij miste. Entap werd 4 keer Nederlands kampioen op de 500 meter en veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij de WK-afstanden. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2018, 2022 en 2026. Coach Martin ten Hove zegt dat Entap afgelopen seizoen veel pech had doordat hij ziek werd in aanloop naar het OKT, maar in trainingen een ontzettend hoog niveau liet zien. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt woensdag in de play-offs van de Champions League op een stunt tegen het Noorse Bodø Glimt. Volgens Schreuder is het cruciaal dat zijn ploeg het eerste half uur goed doorkomt. De heenwedstrijd is woensdag in het uitverkochte Goffertstadion, waar voor het eerst de hymne van de Champions League klinkt. Schreuder rekent op steun van het publiek en de hele stad. Bodø Glimt haalde vorig seizoen de laatste 16 van de Champions League en staat nu bovenaan in de Noorse competitie. De Engelse voetbalcompetitie Premier League maakt dit seizoen voor het eerst de bevindingen openbaar van het panel dat beslissingen van scheidsrechters en de VAR beoordeelt. Het Key Match Incidents Panel bestaat sinds het seizoen 2022-2023 en beoordeelt de inschattingen van officials op belangrijke momenten in wedstrijden. De resultaten werden tot nu toe alleen gedeeld met clubs en arbiters. Vanaf dit seizoen worden ook directe citaten van scheidsrechters en de VAR gedeeld op sociale media-accounts van de Premier League. Het nieuwe seizoen begint vrijdag met een duel tussen landskampioen Arsenal en het gepromoveerde Coventry City. Het Openbaar Ministerie in Portugal onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven door een botsing met een auto tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De auto maakte geen deel uit van de officiële wielerkaravaan. De automobilist wachtte eerst en liet het peloton passeren, maar reed het parcours op nadat toeschouwers hem ten onrechte vertelden dat de weg vrij was. De rechtbank heeft opdracht gegeven tot een autopsie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met her en der een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. In het noordoosten staat er nog een zwakke tot matige zuidenwind, verder een matige westenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond klaart het af en toe op, maar er kan nog wel een bui vallen. Vannacht ook kans op enkele buien bij een graad of 17. Morgen veel wolken met buien, later in het noordwesten droger met af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANWB waarschuwt voor veel verkeershinder dit weekend door de Dutch Grand Prix in Zandvoort en festival Lowlands in Biddinghuizen. Zandvoort is van donderdagochtend tot zondagavond alleen bereikbaar per trein, fiets, te voet of met een ontheffing. De N200 en N201 naar Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van vrijdagochtend 5 uur tot zondagmiddag 4 uur zijn ook wegen in Bentveld, Aardenhout, Overveen en Haarlem dicht. Bij Lowlands in Biddinghuizen ontstaan donderdagochtend files op de N306 en N302. En maandag opnieuw wanneer het kampeerterrein leegloopt. Het provinciebestuur van Friesland trekt de komende 2 jaar 54 miljoen euro uit om 550 hectare landbouwgrond aan te kopen. De provincie wil die grond gebruiken voor meer natuur, de aanpak van de stikstofproblematiek en als ruilgrond voor boeren. Volgens Friesland is grond nu vaak de ontbrekende schakel om door te pakken in opgaven zoals waterkwaliteit, natuurherstel en de toekomst van de landbouw. De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland gaat nu niet snel genoeg. Tot 2028 verwacht de provincie ook 120 hectare te verwerven om boeren de kans te bieden hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen. Ja, 21 heeft twijfels bij de wens van het kabinet voor brede steun voor de begroting, omdat dan ook de linkse partij Pro zou meewerken. Kamerlid Michiel Hogeveen ziet dat niet zitten en denkt dat er duidelijke verschillen zichtbaar worden tussen Ja 21 en Pro. Jesse Klaver wil pas steun van zijn partij toezeggen als alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Terwijl Ja 21 vooral inzet op lagere belastingen. Ja 21 en de SGP hebben afgesproken samen op te trekken in de begrotingsonderhandelingen en praten donderdag verder met VVD-minister Heijnen. Het minderheidskabinet heeft oppositiepartijen nodig om de begroting aangenomen te krijgen. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor berichtgeving in het AD en de Volkskrant over Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC van uitgever Mediahuis verwachten een boete en gaan naar verwachting in beroep. Volgens de inspectie hebben de kranten publieksreclame gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. De IGJ vindt dat media niet mogen berichten over de medicijnen alsof het afslankmiddelen zijn. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof hebben de rechter in een emotioneel appel gevraagd om de namen van de ondertekenaars van een brief over euthanasie aan het Openbaar Ministerie. Milou Verhoof overleed op 2 oktober 2023 door euthanasie. In de brief zou een aantal artsen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. Het OM interpreteerde de brief anders. De ouders stellen dat zij in de brief ten onrechte beschuldigd worden van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter. Het OM wil de namen niet vrijgeven en benadrukt dat de artsen in de brief volgens hen geen verzoek hadden gedaan om een onderzoek te starten. Algemeen directeur Robert van Lang van het Drents Museum in Assen is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Ook loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum, dat waarschijnlijk eind oktober is afgerond. De Raad van Toezicht doet geen uitspraken over de reden van de schorsing. Van Lang was sinds eind vorig jaar in dienst bij het museum en werkte daarvoor bij het Rijksmuseum. Volgens Dagblad van het Noorden volgde hij daar een verbeterd traject na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne volledig steunen in de oorlog tegen Rusland, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland waarschuwt het VK voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn gebruikt bij Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham benadrukt dat Groot-Brittannië steun levert, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. De Russische ambassade in Londen noemt het VK medeplichtig aan wat Rusland terroristische aanslagen noemt. Het Britse ministerie van Defensie heeft niet bevestigd dat Britse drones zijn ingezet, maar het land beloofde in juni dit jaar voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne te leveren. De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval op een Syrische luchtmachtbasis een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt diep bezorgd te zijn en stelt dat de aanval de regionale stabiliteit niet bevordert. Volgens Barrack heeft de Syrische regering van Ahmed al-Shara de aanval niet verdiend, omdat hij zich niet vijandig zou hebben opgesteld en herhaaldelijk een voorkeur voor de-escalatie zou hebben uitgesproken. De gezant, die ook ambassadeur in Turkije is, benadrukt dat beide landen het gesprek met elkaar moeten blijven voeren en dat de VS die dialoog graag willen faciliteren. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie een minderjarig meisje dat naar het ziekenhuis is gebracht. Het epicentrum lag bij het dorp Goihar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad kwamen dakpannen en delen van gevels naar beneden, waardoor veel auto's schade opliepen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er is geen schade gemeld aan het gebouw. Door de aardbeving met een kracht van 7,7, die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben ongeveer 40.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rampendienst meldt dat er 70 doden vielen en ongeveer 1100 gewonden. Bijna 12.000 huizen raakten beschadigd. Veel mensen verblijven in tijdelijke opvangcentra en weigeren naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners. Bemiddelaars gaan pas door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten als er een overeenkomst ligt tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat. Iran meldde afgelopen weekend dat een akkoord met Oman aanstaande is. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat. Een Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. De man was betrokken bij het versturen van 2 pakketten met GPS-trackers erin, georganiseerd door de Russische staat. 2 medeverdachten zijn vrijgesproken omdat niet bewezen is dat zij wisten dat ze bezig waren met sabotage. De veroordeelde Oekraïner kwam direct vrij omdat hij zijn straf al had uitgezeten in voorarrest. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt. Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een energiehandelaar uit Leiden. Voor Optiver is dit een belangrijke stap om zijn activiteiten uit te breiden naar de energiemarkten. Northpool richt zich vooral op de handel in stroom en gas en gebruikt gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen. De overname is naar verwachting in november afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3% door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank. In juli bedroeg de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. Hoe de inflatie zich verder ontwikkelt, hangt sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost. De ECB komt in september met nieuwe ramingen over groei en inflatie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Steven Kruiswijk begint zaterdag aan zijn laatste ronde van Spanje. De 39-jarige renner maakt deel uit van de ploeg van Visma Leasebike voor de Vuelta. Ook Wout van Aert, oud-winnaar Sepp Kuss en Christophe Laporte staan aan de start. De ronde van Spanje begint zaterdag in Monaco met een individuele tijdrit van ruim 9 kilometer. De koers eindigt op zondag 13 september in Granada. Schaatser Dai Dai Entap blijft langer bij Team IKO X2O, dat vanaf komend seizoen Team X2O Badkamers heet. De 32-jarige sprinter had een contract tot en met de Olympische Spelen van Milaan dit jaar, die hij miste. Entap werd 4 keer Nederlands kampioen op de 500 meter en veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij de WK-afstanden. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2018, 2022 en 2026. Coach Martin ten Hove zegt dat Entap afgelopen seizoen veel pech had, doordat hij ziek werd in aanloop naar het OKT, maar in trainingen een ontzettend hoog niveau liet zien. NEC-trainer Dick Schreuder hoopt woensdag in de play-offs van de Champions League op een stunt tegen het Noorse Bodø Glimt. Volgens Schreuder is het cruciaal dat zijn ploeg het eerste half uur goed doorkomt. De heenwedstrijd is woensdag in het uitverkochte Goffertstadion, waar voor het eerst de hymne van de Champions League klinkt. Schreuder rekent op steun van het publiek en de hele stad. Bodø Glimt haalde vorig seizoen de laatste 16 van de Champions League en staat nu bovenaan in de Noorse competitie. De Engelse voetbalcompetitie Premier League maakt dit seizoen voor het eerst de bevindingen openbaar van het panel dat beslissingen van scheidsrechters en de VAR beoordeelt. Het Key Match Incidents Panel bestaat sinds het seizoen 2022-2023 en beoordeelt de inschattingen van officials op belangrijke momenten in wedstrijden. De resultaten werden tot nu toe alleen gedeeld met clubs en arbiters. Vanaf dit seizoen worden ook directe citaten van scheidsrechters en de VAR gedeeld op sociale media-accounts van de Premier League. Het nieuwe seizoen begint vrijdag met een duel tussen landskampioen Arsenal en het gepromoveerde Coventry City. Het Openbaar Ministerie in Portugal onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven door een botsing met een auto tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De auto maakte geen deel uit van de officiële wielerkaravaan. De automobilist wachtte eerst en liet het peloton passeren, maar reed het parcours op nadat toeschouwers hem ten onrechte vertelden dat de weg vrij was. De rechtbank heeft opdracht gegeven tot een autopsie. Stije Racing stapt over van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing werkt nog aan zijn herstel na een zware knieblessure die hij in maart opliep. Bij FC Groningen groeide hij uit tot aanvoerder. Racing zegt blij te zijn met de overstap en noemt het bijzonder dat AZ zoveel vertrouwen in hem toont terwijl hij nog geblesseerd is.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en her en der een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook nog een enkele bui mogelijk. Vannacht blijft het bewolkt met af en toe een bui. Het koelt af tot rond de 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen begint bewolkt met her en der buien. In de middag klaart het in het noordwesten op en breekt de zon af en toe door. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Morgenavond opklaringen, maar later in de avond vooral in het westen kans op buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uittrekken om 550 hectare landbouwgrond aan te kopen. De provincie zet die grond in voor meer natuur, de aanpak van de stikstofproblematiek en als ruilgrond voor boeren die bijvoorbeeld in of bij kwetsbare natuurgebieden wonen. Volgens de provincie is grond nu vaak de ontbrekende schakel om door te pakken bij opgaven zoals waterkwaliteit en natuurherstel. Tot 2028 verwacht het provinciebestuur ook 120 hectare te verwerven om boeren de kans te bieden hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen. De Friese politiek beslist op 26 november over de plannen. De ANWB waarschuwt voor veel verkeershinder dit weekend door de Dutch Grand Prix in Zandvoort en festival Lowlands in Biddinghuizen. Zandvoort is van donderdagochtend tot zondagavond alleen bereikbaar per trein, fiets, te voet of met een ontheffing. De N200 en N201 naar Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van vrijdagochtend 5 uur tot zondagmiddag 4 uur zijn ook wegen in Bentveld, Aardenhout, Overveen en Haarlem dicht. Bij Lowlands in Biddinghuizen ontstaan donderdagochtend files op de N306 en N302. En maandag opnieuw wanneer het kampeerterrein leegloopt. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor berichtgeving in het AD en de Volkskrant over Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC van uitgever Mediahuis verwachten een boete en gaan naar verwachting in beroep. Volgens de inspectie hebben de kranten publieksreclame gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de geneesmiddelenwet. De IGJ vindt dat media niet mogen berichten over de medicijnen alsof het afslankmiddelen zijn. JA21 heeft twijfels bij de wens van het kabinet voor brede steun voor de begroting, omdat dan ook de linkse partij PRO zou meewerken. Kamerlid Michiel Hogeveen ziet dat niet zitten en denkt dat er duidelijke verschillen zichtbaar worden tussen JA21 en PRO. Jesse Klaver wil pas steun van zijn partij toezeggen als alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, terwijl JA21 vooral inzet op lagere belastingen. JA21 en de SGP hebben afgesproken samen op te trekken in de begrotingsonderhandelingen en praten donderdag verder met VVD-minister Heijnen. Het minderheidskabinet heeft oppositiepartijen nodig om de begroting aangenomen te krijgen. Algemeen directeur Robert van Lang van het Drents Museum in Assen is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Ook loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum dat waarschijnlijk eind oktober is afgerond. De Raad van Toezicht doet geen uitspraken over de reden van de schorsing. Van Lang was sinds eind vorig jaar in dienst bij het museum en werkte daarvoor bij het Rijksmuseum. Volgens Dagblad van het Noorden volgde hij daar een verbeterd traject na klachten over grensoverschrijdend gedrag. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof hebben de rechter in een emotioneel appel gevraagd om de namen van de ondertekenaars van een brief over euthanasie aan het Openbaar Ministerie. Milou Verhoof overleed op 2 oktober 2023 door euthanasie. In de brief zou een aantal artsen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. Het OM interpreteerde de brief anders. De ouders stellen dat zij in de brief ten onrechte beschuldigd worden van het beïnvloeden van de keuze en de wilsbekwaamheid van hun dochter. Het OM wil de namen niet vrijgeven en benadrukt dat de artsen in de brief volgens hen geen verzoek hadden gedaan om een onderzoek te starten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is tijdens een bezoek aan Kiev door Russische drone-aanvallen gedwongen een schuilkelder in te gaan. Zijn Oekraïense collega, Andriy Sibiha, schrijft op X dat ze daar hun overleg hebben voortgezet. Sibiha bedankte Prévot in de bunker voor de steun die België aan Oekraïne heeft geleverd. In totaal 4,4 miljard euro. Prévot zegt dat zijn land Oekraïne blijft helpen omdat er nog dagelijks burgers worden gedood door Russische aanvallen. Volgens hem moet Oekraïne door Europese hulp in staat zijn stand te houden en te onderhandelen over duurzame vrede. Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne volledig steunen in de oorlog tegen Rusland, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland waarschuwt het VK voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn gebruikt bij Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham benadrukt dat Groot-Brittannië steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. De Russische ambassade in Londen noemt het VK medeplichtig aan wat Rusland terroristische aanslagen noemt. Het Britse ministerie van Defensie heeft niet bevestigd dat Britse drones zijn ingezet, maar het land beloofde in juni dit jaar voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne te leveren. De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval op een Syrische luchtmachtbasis een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt diep bezorgd te zijn en stelt dat de aanval de regionale stabiliteit niet bevordert. Volgens Barrack heeft de Syrische regering van Ahmed al-Shara de aanval niet verdiend, omdat hij zich niet vijandig zou hebben opgesteld en herhaaldelijk een voorkeur voor de-escalatie zou hebben uitgesproken. De gezant, die ook ambassadeur in Turkije is,
2: benadrukt dat beide landen het gesprek met elkaar moeten blijven voeren en dat de VS die dialoog graag willen faciliteren. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie een minderjarig meisje dat naar het ziekenhuis is gebracht. Het epicentrum lag bij het dorp Goihar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad kwamen dakpannen en delen van gevels naar beneden, waardoor veel auto's schade opliepen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er is geen schade gemeld aan het gebouw. Door de aardbeving met een kracht van 7,7, die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben ongeveer 40.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rampendienst meldt dat er 70 doden vielen en ongeveer 1100 gewonden. Bijna 12.000 huizen raakten beschadigd. Veel mensen verblijven in tijdelijke opvangcentra en weigeren naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners. Bemiddelaars gaan pas door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten als er een overeenkomst ligt tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat. Iran meldde afgelopen weekend dat een akkoord met Oman aanstaande is. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd. Van 4,3 miljard naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar. De aanbieder van achterafbetaling wijt dat aan ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland, verreweg de grootste markt voor het Zweedse bedrijf. Beleggers schrokken van het nieuws. Het aandeel zakte in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal groeide Klarna wel, met een omzet van ruim 1 miljard dollar en 9 miljoen dollar netto winst. Sinds de beursgang vorig jaar is de waarde van het aandeel flink gedaald, mede door toenemende concurrentie tussen betaaldiensten. Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt. Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Flitshandelaar Optiver neemt een meerderheidsbelang in Northpool, een energiehandelaar uit Leiden. Voor Optiver is dit een belangrijke stap om zijn activiteiten uit te breiden naar de energiemarkten. Northpool richt zich vooral op de handel in stroom en gas en gebruikt gegevens over het weer en zelflerende systemen om schommelingen in de energieproductie te voorspellen. De overname is naar verwachting in november afgerond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Schaatser Dai Dai Entap blijft langer bij Team IKO X2O, dat vanaf komend seizoen Team X2O Badkamers heet. De 32-jarige sprinter had een contract tot en met de Olympische Spelen van Milaan dit jaar, die hij miste. Entap werd 4 keer Nederlands kampioen op de 500 meter en veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij de WK-afstanden. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2018, 2022 en 2026. Coach Martin ten Hove zegt dat Entap afgelopen seizoen veel pech had, doordat hij ziek werd in aanloop naar het OKT, maar in trainingen een ontzettend hoog niveau liet zien.
10: NEC-trainer Dick Schreuder hoopt woensdag in de play-offs van de Champions League op een stunt tegen het Noorse Bodø Glimt. Volgens Schreuder is het cruciaal dat zijn ploeg het eerste half uur goed doorkomt. De heenwedstrijd is woensdag in het uitverkochte Goffertstadion, waar voor het eerst de hymne van de Champions League klinkt. Schreuder rekent op steun van het publiek en de hele stad. Bodø Glimt haalde vorig seizoen de laatste 16 van de Champions League en staat nu bovenaan in de Noorse competitie. De Engelse voetbalcompetitie Premier League maakt dit seizoen voor het eerst de bevindingen openbaar van het panel dat beslissingen van scheidsrechters en de VAR beoordeelt. Het Key Match Incidents Panel bestaat sinds het seizoen 2022-2023 en beoordeelt de inschattingen van officials op belangrijke momenten in wedstrijden. De resultaten werden tot nu toe alleen gedeeld met clubs en arbiters. Vanaf dit seizoen worden ook directe citaten van scheidsrechters en de VAR gedeeld op sociale media-accounts van de Premier League. Het nieuwe seizoen begint vrijdag met een duel tussen landskampioen Arsenal en het gepromoveerde Coventry City.
11: Het Openbaar Ministerie in Portugal onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven door een botsing met een auto tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De auto maakte geen deel uit van de officiële wielerkaravaan. De automobilist wachtte eerst en liet het peloton passeren, maar reed het parcours op nadat toeschouwers hem ten onrechte vertelden dat de weg vrij was. De rechtbank heeft opdracht gegeven tot een autopsie.
12: Steyr Racing stapt over van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing werkt nog aan zijn herstel na een zware knieblessure die hij in maart opliep. Bij FC Groningen groeide hij uit tot aanvoerder. Racing zegt blij te zijn met de overstap en noemt het bijzonder dat AZ zoveel vertrouwen in hem toont terwijl hij nog geblesseerd is.
13: Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. De 50-jarige Fransman volgt Pape Thiaw op, die werd ontslagen na de uitschakeling tegen België in de 16e finales van het WK. Vieira was eretrainer van onder meer New York City, Nice en Crystal Palace. Als speler kwam hij uit voor topclubs als Arsenal, Juventus en Manchester City.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het flink bewolkt met her en der een bui. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het af en toe op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht blijkt het wisselvallig met buien en een graad of 17. Morgen veel bewolking en enkele buien, later in het noordwesten droog met soms zon. Het wordt ongeveer 20 graden met een

0: kregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor hun berichtgeving over Ozempic. De inspectie vindt dat de kranten in hun berichtgeving reclame hebben gemaakt voor het middel. Uitgeverij DPG Media gaat in beroep tegen de boetes. Letchert zegt dat de rechter nu moet oordelen over de zaak. Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uittrekken om 550 hectare landbouwgrond aan te kopen. De provincie zet die grond in voor meer natuur, de aanpak van de stikstofproblematiek en als ruilgrond voor boeren die bijvoorbeeld in of bij kwetsbare natuurgebieden wonen. Volgens de provincie is grond nu vaak de ontbrekende schakel om door te pakken bij opgaven zoals waterkwaliteit en natuurherstel. Tot 2028 verwacht het provinciebestuur ook 120 hectare te verwerven om boeren de kans te bieden hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen. De Friese politiek beslist op 26 november over de plannen. De ANWB waarschuwt voor veel verkeershinder dit weekend door de Dutch Grand Prix in Zandvoort en festival Lowlands in Biddinghuizen. Zandvoort is van donderdagochtend tot zondagavond alleen bereikbaar per trein, fiets, te voet of met een ontheffing. De N200 en N201 naar Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van vrijdagochtend 5 uur tot zondagmiddag 4 uur zijn ook wegen in Bentveld, Aardenhout, Overveen en Haarlem dicht. Bij Lowlands in Biddinghuizen ontstaan donderdagochtend files op de N306 en N302. En maandag opnieuw wanneer het kampeerterrein leegloopt. JA21 heeft twijfels bij de wens van het kabinet voor brede steun voor de begroting, omdat dan ook de linkse partij PRO zou meewerken. Kamerlid Michiel Hogeveen ziet dat niet zitten en denkt dat er duidelijke verschillen zichtbaar worden tussen JA21 en PRO. Jesse Klaver wil pas steun van zijn partij toezeggen als alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, terwijl JA21 vooral inzet op lagere belastingen. JA21 en de SGP hebben afgesproken samen op te trekken in de begrotingsonderhandelingen en praten donderdag verder met VVD-minister Heijnen. Het minderheidskabinet heeft oppositiepartijen nodig om de begroting aangenomen te krijgen. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor berichtgeving in het AD en de Volkskrant over Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC van uitgever Mediahuis verwachten een boete en gaan naar verwachting in beroep. Volgens de inspectie hebben de kranten publieksreclame gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. De IGJ vindt dat media niet mogen berichten over de medicijnen alsof het afslankmiddelen zijn. Algemeen directeur Robert van Lang van het Drents Museum in Assen is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Ook loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum dat waarschijnlijk eind oktober is afgerond. De Raad van Toezicht doet geen uitspraken over de reden van de schorsing. Van Lang was sinds eind vorig jaar in dienst bij het museum en werkte daarvoor bij het Rijksmuseum. Volgens Dagblad van het Noorden volgde hij daar een verbeterd traject na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is tijdens een bezoek aan Kiev door Russische drone-aanvallen gedwongen een schuilkelder in te gaan. Zijn Oekraïense collega, Andriy Sibiha, schrijft op X dat ze daar hun overleg hebben voortgezet. Sibiha bedankte Prévot in de bunker voor de steun die België aan Oekraïne heeft geleverd. In totaal 4,4 miljard euro. Prévot zegt dat zijn land Oekraïne blijft helpen omdat er nog

0: Dagelijks burgers worden gedood door Russische aanvallen. Volgens hem moet Oekraïne door Europese hulp in staat zijn stand te houden en te onderhandelen over duurzame vrede. Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne volledig steunen in de oorlog tegen Rusland, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland waarschuwt het VK voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn gebruikt bij Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham benadrukt dat Groot-Brittannië steun levert, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. De Russische ambassade in Londen noemt het VK medeplichtig aan wat Rusland terroristische aanslagen noemt. Het Britse ministerie van Defensie heeft niet bevestigd dat Britse drones zijn ingezet, maar het land beloofde in juni dit jaar voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne te leveren. De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval op een Syrische luchtmachtbasis een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt diep bezorgd te zijn en stelt dat de aanval de regionale stabiliteit niet bevordert. Volgens Barrack heeft de Syrische regering van Ahmed al-Sharra de aanval niet verdiend, omdat hij zich niet vijandig zou hebben opgesteld en herhaaldelijk een voorkeur voor de-escalatie zou hebben uitgesproken. De gezant, die ook ambassadeur in Turkije is, benadrukt dat beide landen het gesprek met elkaar moeten blijven voeren en dat de VS die dialoog graag willen faciliteren. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie een minderjarig meisje dat naar het ziekenhuis is gebracht. Het epicentrum lag bij het dorp Goihar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad kwamen dakpannen en delen van gevels naar beneden, waardoor veel auto's schade opliepen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er is geen schade gemeld aan het gebouw. Door de aardbeving met een kracht van 7,7, die zaterdag het Indonesische eiland Flores trof, hebben ongeveer 40.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rampendienst meldt dat er 70 doden vielen en ongeveer 1100 gewonden. Bijna 12.000 huizen raakten beschadigd. Veel mensen verblijven in tijdelijke opvangcentra en weigeren naar huis te gaan. Sinds zaterdag zijn er meer dan 2100 naschokken geweest, waarvan er 70 gevoeld konden worden door inwoners. Bemiddelaars gaan pas door met het aandringen op gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten als er een overeenkomst ligt tussen Iran en Oman over de Straat van Hormuz. Dat meldt een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang door de belangrijke zeestraat. Iran meldde afgelopen weekend dat een akkoord met Oman aanstaande is. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag met bombardementen op Oman als dat land in de weg staat bij het conflict rond de zeestraat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5%, en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd, van 4,3 miljard naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar. De aanbieder van achterafbetaling wijt dat aan ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Verreweg de grootste markt voor het Zweedse bedrijf. Beleggers schrokken van het nieuws. Het aandeel zakte in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal groeide Klarna wel, met een omzet van ruim 1 miljard dollar en 9 miljoen dollar netto winst. Sinds de beursgang vorig jaar is de waarde van het aandeel flink gedaald, mede door toenemende concurrentie tussen betaaldiensten. Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt. Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Engelse voetbalcompetitie Premier League maakt dit seizoen voor het eerst de bevindingen openbaar van het panel dat beslissingen van scheidsrechters en de VAR beoordeelt. Het Key Match Incidents Panel bestaat sinds het seizoen 2022-2023 en beoordeelt de inschattingen van officials op belangrijke momenten in wedstrijden. De resultaten werden tot nu toe alleen gedeeld met clubs en arbiters. Vanaf dit seizoen worden ook directe citaten van scheidsrechters en de VAR gedeeld op sociale media-accounts van de Premier League. Het nieuwe seizoen begint vrijdag met een duel tussen landskampioen Arsenal en het gepromoveerde Coventry City. Het Openbaar Ministerie in Portugal onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven door een botsing met een auto tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De auto maakte geen deel uit van de officiële wielerkaravaan. De automobilist wachtte eerst en liet het peloton passeren, maar reed het parcours op nadat toeschouwers hem ten onrechte vertelden dat de weg vrij was. De rechtbank heeft opdracht gegeven tot een autopsie. Stijn Racing stapt over van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing werkt nog aan zijn herstel na een zware knieblessure die hij in maart opliep. Bij FC Groningen groeide hij uit tot aanvoerder. Racing zegt blij te zijn met de overstap en noemt het bijzonder dat AZ zoveel vertrouwen in hem toont terwijl hij nog geblesseerd is. Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. De 50-jarige Fransman volgt Pape Thiaw op, die werd ontslagen na de uitschakeling tegen België in de 16e finales van het WK.
2: Vieira was eretrainer van onder meer New York City, Nice en Crystal Palace. Als speler kwam hij uit voor topclubs als Arsenal, Juventus en Manchester City. Alex Albon blijft rijden voor Williams in de Formule 1. De 30-jarige Thai is sinds 2022 actief bij het voormalige kampioensteam. Williams behoort ook dit seizoen tot de achterhoede van het veld met 11 teams. Na de zomerstop wordt de Formule 1 komend weekend hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon rijdt bij Williams samen met de Spanjaard Carlos Sainz. Niklas Füllkrug keert terug naar Werder Bremen. De club waar de 33-jarige spits doorbrak als prof, huurt hem van West Ham United. Füllkrug verliet 2 jaar geleden Borussia Dortmund voor West Ham, maar kon daar niet overtuigen en verloor zijn plek in de nationale ploeg. Hij maakte 14 doelpunten in 24 interlands voor Duitsland. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en verspreid over het land enkele buien. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht opnieuw enkele buien en minimaal 17 graden. Morgen begint bewolkt met buien. Later wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 20. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Midden-Limburg is een beek leeggepompt om grote modderkruipers te redden. De beschermde en zeldzame vissoort kon door de aanhoudende droogte niet langer overleven in de Schuttenkampgraaf. Het waterschap zette tot voor kort dagelijks tankwagens in om de beek nat te houden, maar dat is door de hitte en droogte niet langer houdbaar. De modderkruipers worden nu gevangen en overgezet naar de nabijgelegen Postbeek. Andere vissoorten, zoals de giebel, zijn naar de Roer verplaatst. Mediaminister Rianne Letschert maakt zich zorgen over de vrees van hoofdredacteuren dat de persvrijheid wordt ingeperkt. Meerdere kranten hebben boetes gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor hun berichtgeving over Ozempic. De inspectie vindt dat de kranten in hun berichtgeving reclame hebben gemaakt voor het middel. Uitgeverij DPG Media gaat in beroep tegen de boetes. Letschert zegt dat de rechter nu moet oordelen over de zaak. Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uittrekken om 550 hectare landbouwgrond aan te kopen. De provincie zet die grond in voor meer natuur, de aanpak van de stikstofproblematiek en als ruilgrond voor boeren die bijvoorbeeld in of bij kwetsbare natuurgebieden wonen. Volgens de provincie is grond nu vaak de ontbrekende schakel om door te pakken bij opgaven zoals waterkwaliteit en natuurherstel. Tot 2028 verwacht het provinciebestuur ook 120 hectare te verwerven om boeren de kans te bieden hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen. De Friese politiek beslist op 26 november over de plannen. De ANWB waarschuwt voor veel verkeershinder dit weekend door de Dutch Grand Prix in Zandvoort en festival Lowlands in Biddinghuizen. Zandvoort is van donderdagochtend tot zondagavond alleen bereikbaar per trein, fiets, te voet of met een ontheffing. De N200 en N201 naar Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van vrijdagochtend 5 uur tot zondagmiddag 4 uur zijn ook wegen in Bentveld, Aardenhout, Overveen en Haarlem dicht. Bij Lowlands in Biddinghuizen ontstaan donderdagochtend files op de N306 en N302. En maandag opnieuw wanneer het kampeerterrein leegloopt. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor berichtgeving in het AD en de Volkskrant over Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC van uitgever Mediahuis verwachten een boete en gaan naar verwachting in beroep. Volgens de inspectie hebben de kranten publieksreclame gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. De IGJ vindt dat media niet mogen berichten over de medicijnen alsof het afslankmiddelen zijn. JA21 heeft twijfels bij de wens van het kabinet voor brede steun voor de begroting, omdat dan ook de linkse partij PRO zou meewerken. Kamerlid Michiel Hogeveen ziet dat niet zitten en denkt dat er duidelijke verschillen zichtbaar worden tussen JA21 en PRO. Jesse Klaver wil pas steun van zijn partij toezeggen als alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, terwijl JA21 vooral inzet op lagere belastingen. JA21 en de SGP hebben afgesproken samen op te trekken in de begrotingsonderhandelingen en praten donderdag verder met VVD-minister Heijnen. Het minderheidskabinet heeft oppositiepartijen nodig om de begroting aangenomen te krijgen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op een bushalte in Zaporizhia is een dode gevallen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de bushalte wordt gebruikt door medewerkers van de kerncentrale in de stad. Er vielen ook 15 gewonden, van wie 3 zwaar gewond. Het IAEA noemt het de ergste gebeurtenis die de centrale heeft meegemaakt. De atoomwaakhond roept de strijdende partijen op om te stoppen met aanvallen op medewerkers en de centrale, omdat die een grote bedreiging vormen voor de veiligheid. De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben daar ook geen plannen voor. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de Straat van Hormuz volledig onder controle hebben. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Zowel Iran als de VS houden scheepvaartverkeer tegen en er worden regelmatig schepen aangevallen. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is tijdens een bezoek aan Kiev door Russische drone-aanvallen gedwongen een schuilkelder in te gaan. Zijn Oekraïense collega Andriy Sibiha schrijft op X dat ze daar hun overleg hebben voortgezet. Sibiha bedankte Prévot in de bunker voor de steun die België aan Oekraïne heeft geleverd. In totaal 4,4 miljard euro. Prévot zegt dat zijn land Oekraïne blijft helpen omdat er nog dagelijks burgers worden gedood door Russische aanvallen. Volgens hem moet Oekraïne door Europese hulp in staat zijn stand te houden en te onderhandelen over duurzame vrede. Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne volledig steunen in de oorlog tegen Rusland, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland waarschuwt het VK voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn gebruikt bij Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham benadrukt dat Groot-Brittannië steun levert, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. De Russische ambassade in Londen noemt het VK medeplichtig aan wat Rusland terroristische aanslagen noemt. Het Britse ministerie van Defensie heeft niet bevestigd dat Britse drones zijn ingezet, maar het land beloofde in juni dit jaar voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne te leveren. De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval op een Syrische luchtmachtbasis een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt diep bezorgd te zijn en stelt dat de aanval de regionale stabiliteit niet bevordert. Volgens Barrack heeft de Syrische regering van Ahmed al-Sharaa de aanval niet verdiend, omdat hij zich niet vijandig zou hebben opgesteld en herhaaldelijk een voorkeur voor de-escalatie zou hebben uitgesproken. De gezant, die ook ambassadeur in Turkije is, benadrukt dat beide landen het gesprek met elkaar moeten blijven voeren en dat de VS die dialoog graag willen faciliteren. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het zuiden van Spanje is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie een minderjarig meisje dat naar het ziekenhuis is gebracht. Het epicentrum lag bij het dorp Goihar, enkele kilometers ten zuiden van Granada. In de stad kwamen dakpannen en delen van gevels naar beneden, waardoor veel auto's schade opliepen. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd uit voorzorg gesloten. Er is geen schade gemeld aan het gebouw. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt. Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt. Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluidt met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie in Portugal onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven door een botsing met een auto tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De auto maakte geen deel uit van de officiële wielerkaravaan. De automobilist wachtte eerst en liet het peloton passeren, maar reed het parcours op nadat toeschouwers hem ten onrechte vertelden dat de weg vrij was. De rechtbank heeft opdracht gegeven tot een autopsie. Stijn Racing stapt over van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing werkt nog aan zijn herstel na een zware knieblessure die hij in maart opliep. Bij FC Groningen groeide hij uit tot aanvoerder. Racing zegt blij te zijn met de overstap en noemt het bijzonder dat AZ zoveel vertrouwen in hem toont terwijl hij nog geblesseerd is. Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. De 50-jarige Fransman volgt Pape Thiaw op. Die werd ontslagen na de uitschakeling tegen België in de 16e finales van het WK. Vieira was eerder trainer van onder meer New York City, Nice en Crystal Palace. Als speler kwam hij uit voor topclubs als Arsenal, Juventus en Manchester City. Niklas Füllkrug keert terug naar Werder Bremen. De club waar de 33-jarige spits doorbrak als prof, huurt hem van West Ham United. Füllkrug verliet 2 jaar geleden Borussia Dortmund voor West Ham, maar kon daar niet overtuigen en verloor zijn plek in de nationale ploeg. Hij maakte 14 doelpunten in 24 interlands voor Duitsland. Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Locke met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guoxin Wa en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengqi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en verspreid over het land enkele buien. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond soms opklaringen, maar ook nog een enkele bui mogelijk. Vannacht enkele buien en een graad of 17. Morgen begint bewolkt met de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond soms opklaringen, maar ook nog een enkele bui mogelijk. Vannacht enkele buien en een graad of 17. Morgen begint bewolkt met hier en daar een bui. In de middag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor berichtgeving in het AD en de Volkskrant over afslankmedicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid volgens het mediabedrijf onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC van uitgever Mediahuis verwachten een boete en gaan waarschijnlijk in beroep. De inspectie vindt dat de kranten publieksreclame hebben gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen.

0: geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. De IGJ zegt een zorgvuldige afweging te hebben gemaakt en is bereid in gesprek te gaan met het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
1: Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 26 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen twee straatrovers uit Amsterdam en Diemen. De mannen trokken in maart en april luxe goederen uit handen van slachtoffers, terwijl ze op een fatbike reden. Ze hadden het voorzien op tassen van merken als Louis Vuitton, Chanel en Hermès, ter waarde van duizenden euro's. De 19-jarige Hamza A. bestuurde de fatbike en bekende 7 straatroven. De 20-jarige Anwar K. zat achterop en bekende betrokkenheid bij 5 daarvan. Ze kozen hun slachtoffers vaak uit in de PC Hoofdstraat en beroofden hen verderop in Amsterdam-Zuid of het centrum. In Midden-Limburg is een beek leeggepompt om grote modderkruipers te redden. De beschermde en zeldzame vissoort kon door de aanhoudende droogte niet langer overleven in de Schuttenkampgraaf. Het waterschap zette tot voor kort dagelijks tankwagens in om de beek nat te houden. Maar dat is door de hitte en droogte niet langer houdbaar. De modderkruipers worden nu gevangen en overgezet naar de nabijgelegen Postbeek. Andere vissoorten, zoals de giebel, zijn naar de Roer verplaatst. Mediaminister Rianne Letschert maakt zich zorgen over de vrees van hoofdredacteuren dat de persvrijheid wordt ingeperkt. Meerdere kranten hebben boetes gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor hun berichtgeving over Ozempic. De inspectie vindt dat de kranten in hun berichtgeving reclame hebben gemaakt voor het middel. Uitgeverij DPG Media gaat in beroep tegen de boetes. Letschert zegt dat de rechter nu moet oordelen over de zaak. Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uittrekken om 550 hectare landbouwgrond aan te kopen. De provincie zet die grond in voor meer natuur, de aanpak van de stikstofproblematiek en als ruilgrond voor boeren die bijvoorbeeld in of bij kwetsbare natuurgebieden wonen. Volgens de provincie is grond nu vaak de ontbrekende schakel om door te pakken bij opgaven zoals waterkwaliteit en natuurherstel. Tot 2028 verwacht het provinciebestuur ook 120 hectare te verwerven om boeren de kans te bieden hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen. De Friese politiek beslist op 26 november over de plannen. De ANWB waarschuwt voor veel verkeershinder dit weekend door de Dutch Grand Prix in Zandvoort en festival Lowlands in Biddinghuizen. Zandvoort is van donderdagochtend tot zondagavond alleen bereikbaar per trein, fiets, te voet of met een ontheffing. De N200 en N201 naar Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van vrijdagochtend 5 uur tot zondagmiddag 4 uur zijn ook wegen in Bentveld, Aardenhout, Overveen en Haarlem dicht. Bij Lowlands in Biddinghuizen ontstaan donderdagochtend files op de N306 en N302. En maandag opnieuw wanneer het kampeerterrein leegloopt.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft Yevheni Chmara voorgedragen als minister van Defensie. Chmara is nu nog de tijdelijke opvolger van Mykhailo Fedorov, die in juli werd ontslagen. Zelensky kondigde ruim een maand geleden een nieuwe politieke strategie aan en paste daarom de samenstelling van het kabinet aan. Het ontslag van Fedorov leverde veel kritiek op en leidde tot zeldzame demonstraties in Oekraïne. Het parlement stemt naar verwachting woensdag over de voordracht. Bij een Russische aanval op een bushalte in Zaporizhia is een dode gevallen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de bushalte wordt gebruikt door medewerkers van de kerncentrale in de stad. Er vielen ook 15 gewonden, van wie 3 zwaar gewond.
0: Het IAEA noemt het de ergste gebeurtenis die de centrale heeft meegemaakt. De atoomwaakhond roept de strijdende partijen op om te stoppen met aanvallen op medewerkers en de centrale, omdat die een grote bedreiging vormen voor de veiligheid.
1: De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben daar ook geen plannen voor. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Zowel Iran als de VS houden scheepvaartverkeer tegen en er worden regelmatig schepen aangevallen.
2: De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is tijdens een bezoek aan Kiev door Russische drone-aanvallen gedwongen een schuilkelder in te gaan. Zijn Oekraïense collega, Andriy Sibiha, schrijft op X dat ze daar hun overleg hebben voortgezet. Sibiha bedankte Prévot in de bunker voor de steun die België aan Oekraïne heeft geleverd. In totaal 4,4 miljard euro. Prévot zegt dat zijn land Oekraïne blijft helpen, omdat er nog dagelijks burgers worden gedood door Russische aanvallen. Volgens hem moet Oekraïne door Europese hulp in staat zijn stand te houden en te onderhandelen over duurzame vrede.
1: Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne volledig steunen in de oorlog tegen Rusland, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland waarschuwt het VK voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn gebruikt bij Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham benadrukt dat Groot-Brittannië steun levert, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. De Russische ambassade in Londen noemt het VK medeplichtig aan wat Rusland terroristische aanslagen noemt. Het Britse ministerie van Defensie heeft niet bevestigd dat Britse drones zijn ingezet, maar het land beloofde in juni dit jaar voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne te leveren.
2: De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval op een Syrische luchtmachtbasis een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt diep bezorgd te zijn en stelt dat de aanval de regionale stabiliteit niet bevordert. Volgens Barrack heeft de Syrische regering van Ahmed al-Shara de aanval niet verdiend, omdat hij zich niet vijandig zou hebben opgesteld en herhaaldelijk een voorkeur voor de-escalatie zou hebben uitgesproken. De gezant, die ook ambassadeur in Turkije is, benadrukt dat beide landen het gesprek met elkaar moeten blijven voeren en dat de VS die dialoog graag willen faciliteren. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar... vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt.
1: Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt.
0: Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt.
1: Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluidt met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie in Portugal onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven door een botsing met een auto tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De auto maakte geen deel uit van de officiële wielerkaravaan. De automobilist wachtte eerst en liet het peloton passeren, maar reed het parcours op nadat toeschouwers hem ten onrechte vertelden dat de weg vrij was. De rechtbank heeft opdracht gegeven tot een autopsie. Steyr Racing stapt over van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing werkt nog aan zijn herstel na een zware knieblessure die hij in maart opliep. Bij FC Groningen groeide hij uit tot aanvoerder. Racing zegt blij te zijn met de overstap en noemt het bijzonder dat AZ zoveel vertrouwen in hem toont terwijl hij nog geblesseerd is. Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. De 50-jarige Fransman volgt Pape Thiaw op. Die werd ontslagen na de uitschakeling tegen België in de 16e finales van het WK. Vieira was eretrainer van onder meer New York City, Nice en Crystal Palace. Als speler kwam hij uit voor topclubs als Arsenal, Juventus en Manchester City. Niklas Füllkrug keert terug naar Werder Bremen. De club waar de 33-jarige spits doorbrak als prof, huurt hem van West Ham United. Füllkrug verliet 2 jaar geleden Borussia Dortmund voor West Ham, maar kon daar niet overtuigen en verloor zijn plek in de nationale ploeg. Hij maakte 14 doelpunten in 24 interlands voor Duitsland. Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Locke met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guo Xinhua en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengqi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde.
4: Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en hier en daar een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms even op, maar er valt ook nog een enkele bui. Vannacht blijft het wisselvallig met af en toe een bui en rond de 17 graden. Morgen overdag veel bewolking met buien, later in het noordwesten wat opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden met matige wind uit het zuidwesten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tot 26 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen twee straatrovers uit Amsterdam en Diemen. De mannen trokken in maart en april vanaf een fatbike luxe goederen uit handen van slachtoffers in Amsterdam-Zuid en het centrum. Ze hadden het voorzien op tassen van merken als Louis Vuitton, Chanel en Hermès, ter waarde van duizenden euro's. De 19-jarige Hamza A. bestuurde de fatbike en bekende zeven straatroven. De 20-jarige Anouar K. zat achterop en bekende betrokkenheid bij vijf overvallen. De rechtbank doet op 1 september uitspraak. Een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard is zondag doodgevonden in een woning in Heiloo. De politie meldt dat ze een bekende was van de verdachte, een 20-jarige man uit Heiloo, die is aangehouden. Hoe de vrouw om het leven is gekomen, zegt de politie niet, maar er wordt uitgegaan van een misdrijf. Na een getuigenoproep kwamen een tiental tips binnen die nu worden onderzocht. Staatssecretaris Judith Thielen verwacht dat de onderwijsinspectie op niet al te lange termijn gaat kijken bij de FVD-basisschool die maandag openging in Almere. De inspectie komt bij nieuwe scholen altijd in het eerste schooljaar langs, maar Thielen kan zich voorstellen dat de inspectie in dit geval niet wacht op mei. Het gaat onder meer om signalen over gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes en tussen mensen met verschillende huidskleuren. Als blijkt dat die gelijkwaardigheid niet meer belangrijk is en er in de school een cultuur heerst waar verschillen zijn, is dat een signaal voor de inspectie, aldus de staatssecretaris. Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun over links en rechts komt voor de begroting. Voorafgaand aan een gesprek met minister Eelco Heijnen van Financiën zei Stultiens dat JA21 en zijn eigen partij heel andere dingen willen. Rechts wil meer bezuinigen, pro wil geen bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgens Stultiens wil pro graag samenwerken met het kabinet, maar dan moet wel het coalitieakkoord worden opengebroken. Tijdens onderzoek naar een explosie in een drugslab in IJsselmuiden is ook een drugslab in Enschede ontdekt. Politie en brandweer kregen maandag om 15:15 een melding van een explosie, gevolgd door hevige brand op de Spoordwarsstraat in IJsselmuiden. Twee mannen met brandwonden werden later die dag aangehouden. Onderzoek naar de verdachte leidde de politie naar twee locaties in Enschede, waar een tweede drugslab en goederen voor de productie van drugs werden aangetroffen. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor berichtgeving in het AD en de Volkskrant over afslankmedicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid volgens het mediabedrijf onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC van uitgever Mediahuis verwachten een boete en gaan waarschijnlijk in beroep.
0: De inspectie vindt dat de kranten publieksreclame hebben gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. De IGJ zegt een zorgvuldige afweging te hebben gemaakt en is bereid in gesprek te gaan met het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt. Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd.
11: In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Grossi zegt dat het materiaal voor kwaadaardige doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat dictator Bashar al-Assad nog aan de macht was. De Syrische regering werkt nu samen met het IAEA om te bepalen wat er met het materiaal moet gebeuren.
12: De Oekraïense president Zelensky heeft Yevheni Chmara voorgedragen als minister van Defensie. Chmara is nu nog de tijdelijke opvolger van Mykhailo Fedorov, die in juli werd ontslagen. Zelensky kondigde ruim een maand geleden een nieuwe politieke strategie aan en paste daarom de samenstelling van het kabinet aan. Het ontslag van Fedorov leverde veel kritiek op en leidde tot zeldzame demonstraties in Oekraïne. Het parlement stemt naar verwachting woensdag over de voordracht.
11: Bij een Russische aanval op een bushalte in Zaporizhia is een dode gevallen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de bushalte wordt gebruikt door medewerkers van de kerncentrale in de stad. Er vielen ook 15 gewonden, van wie 3 zwaar gewond. Het IAEA noemt het de ergste gebeurtenis die de centrale heeft meegemaakt. De atoomwaakhond roept de strijdende partijen op om te stoppen met aanvallen op medewerkers en de centrale, omdat die een grote bedreiging vormen voor de veiligheid.
0: De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is tijdens een bezoek aan Kiev door Russische drone-aanvallen gedwongen een schuilkelder in te gaan. Zijn Oekraïense collega, Andriy Sibiha, schrijft op X dat ze daar hun overleg hebben voortgezet. Sibiha bedankte Prévot in de bunker voor de steun die België aan Oekraïne heeft geleverd. In totaal 4,4 miljard euro. Prévot zegt dat zijn land Oekraïne blijft helpen omdat er nog dagelijks burgers worden gedood door Russische aanvallen. Volgens hem moet Oekraïne door Europese hulp in staat zijn stand te houden en te onderhandelen over duurzame vrede.
11: Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne volledig steunen in de oorlog tegen Rusland, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland waarschuwt het VK voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn gebruikt bij Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham benadrukt dat Groot-Brittannië steun levert, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. De Russische ambassade in Londen noemt het VK medeplichtig aan wat Rusland terroristische aanslagen noemt. Het Britse ministerie van Defensie heeft niet bevestigd dat Britse drones zijn ingezet, maar het land beloofde in juni dit jaar voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne te leveren.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
14: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland.

0: bescherming biedt. Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt. Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten. Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Stijn Racing stapt over van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing werkt nog aan zijn herstel na een zware knieblessure die hij in maart opliep. Bij FC Groningen groeide hij uit tot aanvoerder. Racing zegt blij te zijn met de overstap en noemt het bijzonder dat AZ zoveel vertrouwen in hem toont terwijl hij nog geblesseerd is. Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. De 50-jarige Fransman volgt Pape Thiaw op, die werd ontslagen na de uitschakeling tegen België in de 16e finales van het WK. Vieira was eretrainer van onder meer New York City, Nice en Crystal Palace. Als speler kwam hij uit voor topclubs als Arsenal, Juventus en Manchester City. Niklas Füllkrug keert terug naar Werder Bremen. De club waar de 33-jarige spits doorbrak als prof, huurt hem van West Ham United. Füllkrug verliet 2 jaar geleden Borussia Dortmund voor West Ham, maar kon daar niet overtuigen en verloor zijn plek in de nationale ploeg. Hij maakte 14 doelpunten in 24 interlands voor Duitsland. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de

0: Spanjaard Carlos Sainz. Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Lok met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guoxin Wa en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengqi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en hier en daar een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het af en toe op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht nog wat buien en zo'n 17 graden. Morgen blijft het grotendeels bewolkt met af en toe een bui. Later wordt het in het noordwesten droger en breekt de zon daardoor. Morgen wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uittrekken om 550 hectare landbouwgrond aan te kopen. De provincie zet die grond in voor meer natuur, de aanpak van de stikstofproblematiek en als ruilgrond voor boeren die bijvoorbeeld bij kwetsbare natuurgebieden wonen. Gedeputeerde Eke Volkerts zegt dat de landbouw hiermee een evenwichtige positie krijgt op de grondmarkt. Tot 2028 wil Friesland ook 120 hectare verwerven om boeren de kans te bieden hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen. De Friese politiek beslist 26 november over de plannen.
7: DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege berichtgeving in het AD en de Volkskrant over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid volgens DPG onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC verwachten een boete en gaan waarschijnlijk in beroep. De inspectie vindt dat de kranten publieksreclame hebben gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. Het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft minister Sophie Hermans schriftelijk verzocht om in gesprek te gaan over de zaak. Tijdens onderzoek naar een explosie in een drugslab in IJsselmuiden is ook een drugslab in Enschede ontdekt. Politie en brandweer kregen maandag om 15:15 een melding van een explosie, gevolgd door hevige brand op de Spoordwarsstraat in IJsselmuiden. 2 mannen met brandwonden werden later die dag aangehouden. Onderzoek naar de verdachte leidde de politie naar 2 locaties in Enschede, waar een tweede drugslab en goederen voor de productie van drugs werden aangetroffen. Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun over links en rechts komt voor de begroting. Voorafgaand aan een gesprek met minister Eelco Heijnen van Financiën zei Stultiens dat JA21 en zijn eigen partij heel andere dingen willen. Rechts wil meer bezuinigen, pro wil geen bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgens Stultiens wil pro graag samenwerken met het kabinet, maar dan moet wel het coalitieakkoord worden opengebroken. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tot 26 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen twee straatrovers uit Amsterdam en Diemen. De mannen trokken in maart en april vanaf een fatbike luxe goederen uit handen van slachtoffers in Amsterdam-Zuid en het centrum. Ze hadden het voorzien op tassen van merken als Louis Vuitton, Chanel en Hermès, ter waarde van duizenden euro's. De 19-jarige Hamza A. bestuurde de fatbike en bekende 7 straatroven. De 20-jarige Anouar K. zat achterop en bekende betrokkenheid bij 5 overvallen. De rechtbank doet op 1 september uitspraak. Een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard is zondag doodgevonden in een woning in Heilo. De politie meldt dat ze een bekende was van de verdachte, een 20-jarige man uit Heilo, die is aangehouden. Hoe de vrouw om het leven is gekomen, zegt de politie niet, maar er wordt uitgegaan van een misdrijf. Na een getuigenoproep kwamen een 10-tal tips binnen die nu worden onderzocht.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt. Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Grossi zegt dat het materiaal voor kwaadaardige doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat dictator Bashar al-Assad nog aan de macht was. De Syrische regering werkt nu samen met het IAEA om te bepalen wat er met het materiaal moet gebeuren. De Oekraïense president Zelensky heeft Yevheni Gmara voorgedragen als minister van Defensie. Gmara is nu nog de tijdelijke opvolger van Mykhailo Fedorov, die in juli werd ontslagen. Zelensky kondigde ruim een maand geleden een nieuwe politieke strategie aan en paste daarom de samenstelling van het kabinet aan. Het ontslag van Fedorov leverde veel kritiek op en leidde tot zeldzame demonstraties in Oekraïne. Het parlement stemt naar verwachting woensdag over de voordracht. Bij een Russische aanval op een bushalte in Zaporizhia is een dode gevallen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de bushalte wordt gebruikt door medewerkers van de kerncentrale in de stad. Er vielen ook 15 gewonden, van wie 3 zwaar gewond. Het IAEA noemt het de ergste gebeurtenis die de centrale heeft meegemaakt. De atoomwaakhond roept de strijdende partijen op om te stoppen met aanvallen op medewerkers en de centrale, omdat die een grote bedreiging vormen voor de veiligheid. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, is tijdens een bezoek aan Kiev door Russische drone-aanvallen gedwongen een schuilkelder in te gaan. Zijn Oekraïense collega, Andriy Sibiha, schrijft op X dat ze daar hun overleg hebben voortgezet. Sibiha bedankte Prévot in de bunker voor de steun die België aan Oekraïne heeft geleverd. In totaal 4,4 miljard euro. Prévot zegt dat zijn land Oekraïne blijft helpen omdat er nog dagelijks burgers worden gedood door Russische aanvallen. Volgens hem moet Oekraïne door Europese hulp in staat zijn stand te houden en te onderhandelen over duurzame vrede. Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne volledig steunen in de oorlog tegen Rusland, zegt de Britse premier Andy Burnham. Rusland waarschuwt het VK voor consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn gebruikt bij Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham benadrukt dat Groot-Brittannië steun levert, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. De Russische ambassade in Londen noemt het VK medeplichtig aan wat Rusland terroristische aanslagen noemt. Het Britse ministerie van Defensie heeft niet bevestigd dat Britse drones zijn ingezet, maar het land beloofde in juni dit jaar voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne te leveren.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
7: Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar... vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt.
9: Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt.
7: Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam, omdat de staking dinsdagavond eindigt.
9: Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af.
7: OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd.
9: De graanoogst in Duitsland daalt dit jaar naar verwachting met 7% door aanhoudende hitte en droogte. Dat zegt voorzitter Joachim Rückwied van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst wordt geschat op ongeveer 41,9 miljoen ton, wat lager is dan gemiddeld. Met name in het zuiden en westen van het land valt de oogst tegen, met soms zelfs volledig mislukte oogsten.
7: Ook andere gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten en sojabonen, worden geraakt door de droogte.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Stijn Racing stapt over van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing werkt nog aan zijn herstel na een zware knieblessure die hij in maart opliep. Bij FC Groningen groeide hij uit tot aanvoerder. Racing zegt blij te zijn met de overstap en noemt het bijzonder dat AZ zoveel vertrouwen in hem toont terwijl hij nog geblesseerd is. Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. De 50-jarige Fransman volgt Pape Thiaw op. Die werd ontslagen na de uitschakeling tegen België in de 16e finales van het WK. Vieira was eerder trainer van onder meer New York City, Nice en Crystal Palace. Als speler kwam hij uit voor topclubs als Arsenal, Juventus en Manchester City. Niklas Füllkrug keert terug naar Werder Bremen. De club waar de 33-jarige spits doorbrak als prof, huurt hem van West Ham United. Füllkrug verliet 2 jaar geleden Borussia Dortmund voor West Ham, maar kon daar niet overtuigen en verloor zijn plek in de nationale ploeg. Hij maakte 14 doelpunten in 24 interlands voor Duitsland. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz.
11: Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Locke met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guo Xinhua en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengchi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en verspreid over het land een enkele bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar er valt ook nog een enkele bui. Vannacht af en toe een bui bij een graad of 17. Morgen is het bewolkt met een paar buien, maar later in de middag wordt het in het noordwesten droger en komt de zon er af en toe door. Het wordt zo'n 20 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De regen die de komende weken gaat vallen geeft enige verlichting voor de droogte in Nederland. Maar het herstel van de waterstand gaat nog maanden duren. Dat staat in de wekelijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Door de regen die komende weken wordt verwacht, lijkt de afvoer van water in de Maas en Rijn weer te gaan stijgen. De daling in het peil van het IJsselmeer en Markermeer zou dan komende week stabiliseren. Voor het herstel van watersystemen, normale rivierafvoeren en grondwaterstanden is volgens Rijkswaterstaat langdurig een flinke hoeveelheid neerslag nodig, zowel in Nederland als de stroomgebieden in het buitenland. De lage waterstanden in de rivieren kunnen nog tot in december blijven. en voor het herstel van grondwater zijn een natte herfst en winter nodig. Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uittrekken om 550 hectare landbouwgrond aan te kopen. De provincie zet die grond in voor meer natuur, de aanpak van de stikstofproblematiek en als ruilgrond voor boeren die bijvoorbeeld bij kwetsbare natuurgebieden wonen. Gedeputeerde Eke Volkerts zegt dat de landbouw hiermee een evenwichtige positie krijgt op de grondmarkt. Tot 2028 wil Friesland ook 120 hectare verwerven om boeren de kans te bieden hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen. De Friese politiek beslist 26 november over de plannen. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege berichtgeving in het AD en de Volkskrant over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid volgens DPG onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC verwachten een boete en gaan waarschijnlijk in beroep. De inspectie vindt dat de kranten publieksreclame hebben gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. Het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft minister Sophie Hermans schriftelijk verzocht om in gesprek te gaan over de zaak. Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun over links en rechts komt voor de begroting. Voorafgaand aan een gesprek met minister Eelco Heijnen van Financiën zei Stultiens dat JA21 en zijn eigen partij heel andere dingen willen. Rechts wil meer bezuinigen, pro wil geen bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgens Stultiens wil pro graag samenwerken met het kabinet, maar dan moet wel het coalitieakkoord worden opengebroken. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tot 26 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen 2 straatrovers uit Amsterdam en Diemen. De mannen trokken in maart en april vanaf een fatbike luxe goederen uit handen van slachtoffers in Amsterdam-Zuid en het centrum. Ze hadden het voorzien op tassen van merken als Louis Vuitton, Chanel en Hermès, ter waarde van duizenden euro's. De 19-jarige Hamza A. bestuurde de fatbike en bekende 7 straatroven. De 20-jarige Anouar K. zat achterop en bekende betrokkenheid bij 5 overvallen. De rechtbank doet op 1 september uitspraak. Een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard is zondag doodgevonden in een woning in Heiloo. De politie meldt dat ze een bekende was van de verdachte, een 20-jarige man uit Heiloo, die is aangehouden. Hoe de vrouw om het leven is gekomen, zegt de politie niet, maar er wordt uitgegaan van een misdrijf. Na een getuigenoproep kwamen een 10-tal tips binnen die nu worden onderzocht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf vreest dat de commissie de uitzendlicenties van zijn zenders wil afpakken als vergeldingsactie, omdat de regering de inhoud van bepaalde uitzendingen afkeurt. President Trump is regelmatig uitgevallen tegen ABC en suggereerde dat het netwerk zijn licentie zou moeten verliezen. ABC, eigendom van Disney, stelt dat de regering al maandenlang druk uitoefent. Volgens het bedrijf dreigt de regering nu alle 8 zenders van ABC hun licentie af te nemen.
15: De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt. Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd.
16: In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Grossi zegt dat het materiaal voor kwaadaardige doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat dictator Bashar al-Assad nog aan de macht was. De Syrische regering werkt nu samen met het IAEA om te bepalen wat er met het materiaal moet gebeuren.
17: De Oekraïense president Zelensky heeft Yevheni Chmara voorgedragen als minister van Defensie. Chmara is nu nog de tijdelijke opvolger van Mykhailo Fedorov, die in juli werd ontslagen. Zelensky kondigde ruim een maand geleden een nieuwe politieke strategie aan en paste daarom de samenstelling van het kabinet aan. Het ontslag van Fedorov leverde veel kritiek op en leidde tot zeldzame demonstraties in Oekraïne. Het parlement stemt naar verwachting woensdag over de voordracht.
18: Bij een Russische aanval op een bushalte in Zaporizhia is een dode gevallen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de bushalte wordt gebruikt door medewerkers van de kerncentrale in de stad. Er vielen ook 15 gewonden, van wie 3 zwaar gewond. Het IAEA noemt het de ergste gebeurtenis die de centrale heeft meegemaakt. De atoomwaakhond roept de strijdende partijen op om te stoppen met aanvallen op medewerkers en de centrale, omdat die een grote bedreiging vormen voor de veiligheid.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft het onttrekkingsverbod maandag voor 3 avonden en nachten deze week versoepeld. Vooral telers met gewassen in de grond, zoals radijs, sla en bloemen, hadden de versoepeling hard nodig. Volgens Jacco Voice van Glastuinbouw Nederland hadden sommige telers nog maar voor enkele dagen water op voorraad. De sector onderzoekt ook alternatieve oplossingen, zoals de inzet van ontzilt water uit de nieuwe waterweg.
21: Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt.
22: Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten,
0: waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt. Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af. OpenAI komt met een speciale versie van ChatGPT voor tieners tussen de 13 en 17 jaar. De chatbot herinnert vaker om pauze te nemen, kent stille uren waarin de dienst wordt geblokkeerd en mag niet suggereren een eigen bewustzijn te hebben. Ouders kunnen een waarschuwing krijgen als wordt gesproken over zelfbeschadiging of suïcide. De aanpassing volgt op kritiek en rechtszaken, waaronder die van ouders van een 16-jarige jongen die zelfmoord pleegde, naar verluid met methoden die door ChatGPT werden geadviseerd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Steije Racing stapt over van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing werkt nog aan zijn herstel na een zware knieblessure die hij in maart opliep. Bij FC Groningen groeide hij uit tot aanvoerder. Racing zegt blij te zijn met de overstap en noemt het bijzonder dat AZ zoveel vertrouwen in hem toont terwijl hij nog geblesseerd is. Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. De 50-jarige Fransman volgt Pape Thiaw op, die werd ontslagen na de uitschakeling tegen België in de 16e finales van het WK. Vieira was eretrainer van onder meer New York City, Nice en Crystal Palace. Als speler kwam hij uit voor topclubs als Arsenal, Juventus en Manchester City. Niklas Füllkrug keert terug naar Werder Bremen. De club waar de 33-jarige spits doorbrak als prof, huurt hem van West Ham United. Füllkrug verliet 2 jaar geleden Borussia Dortmund voor West Ham, maar kon daar niet overtuigen en verloor zijn plek in de nationale ploeg. Hij maakte 14 doelpunten in 24 interlands voor Duitsland. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz. Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Locke met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guo Xinhua en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengqi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking met hier en daar een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het westen. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Vannacht blijft het bewolkt met enkele buien en een graad of 17. Morgen is het overwegend bewolkt met buien, vooral in de ochtend. In de middag klaart het op in het noordwesten. De temperatuur komt rond de 20 graden uit. Morgenavond opnieuw kans op een bui, vooral in het westen.
9: Dit was het weer.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De regen die de komende weken valt, geeft enige verlichting voor de droogte in Nederland. Maar het herstel van de waterstand gaat nog maanden duren. Dat staat in de wekelijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Door de verwachte neerslag lijkt de afvoer van water in de Maas en Rijn weer te gaan stijgen en zou de daling van het peil in het IJsselmeer en Markermeer komende week stabiliseren. Voor het herstel van watersystemen, normale rivierafvoeren en grondwaterstanden is langdurig een flinke hoeveelheid neerslag nodig, zowel in Nederland als in de stroomgebieden in het buitenland. De lage waterstanden in de rivieren kunnen nog tot in december blijven. En voor het herstel van grondwater zijn een natte herfst en winter nodig.
26: Het Openbaar Ministerie evalueert met de politie en de gemeente Den Bosch de afspraken over trekkers op de snelweg afgelopen vrijdag. Achterin een file op de A59, die was veroorzaakt door landbouwvoertuigen, gebeurde een ongeval met 2 doden. Het OM bekijkt welke afspraken voorafgaand aan het protest zijn gemaakt en welke afwegingen hebben plaatsgevonden. Vrijdag reden boeren in trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch, onder meer over snelwegen. Maar de politie en het OM grepen niet in. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen wanneer de uitkomst van de evaluatie bekend is.
27: Het tekort aan tandartsen in Nederland wordt steeds vaker opgevangen door mensen van buiten de Europese Unie, meldt Nieuwsuur. Het aantal tandartsen dat van buiten de EU naar Nederland komt, is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Dit jaar volgen 120 mensen een toelatingstoets, tegenover 53 kandidaten in 2021. In totaal werken er op dit moment 2.287 tandartsen met een buitenlands diploma in Nederland. Volgens KNMT-voorzitter Hans de Vries komt dat doordat er in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid.
28: Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uittrekken om 550 hectare landbouwgrond aan te kopen. De provincie zet die grond in voor meer natuur, de aanpak van de stikstofproblematiek en als ruilgrond voor boeren die bijvoorbeeld bij kwetsbare natuurgebieden wonen. Gedeputeerde Eke Volkerts zegt dat de landbouw hiermee een evenwichtiger positie krijgt op de grondmarkt. Tot 2028 wil Friesland ook 120 hectare verwerven om boeren de kans te bieden hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen. De Friese politiek beslist 26 november over de plannen.
29: DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege berichtgeving in het AD en de Volkskrant over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid volgens DPG onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC verwachten een boete en gaan waarschijnlijk in beroep. De inspectie vindt dat de kranten publieksreclame hebben gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. Het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft minister Sophie Hermans schriftelijk verzocht om in gesprek te gaan over de zaak.
30: Staatssecretaris Judith Thielen verwacht dat de onderwijsinspectie op niet al te lange termijn gaat kijken bij de FVD-basisschool die maandag openging in Almere. De inspectie komt bij nieuwe scholen altijd in het eerste schooljaar langs, maar Thielen kan zich voorstellen dat de inspectie in dit geval niet wacht op mei.
1: Het gaat onder meer om signalen over gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes en tussen mensen met verschillende huidskleuren. Als blijkt dat die gelijkwaardigheid niet meer belangrijk is en er in de school een cultuur heerst waar verschillen zijn, is dat een signaal voor de inspectie, aldus de staatssecretaris.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
10: De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman.
11: De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt. Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd.
12: In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Grossi zegt dat het materiaal voor kwaadaardige doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat dictator Bashar al-Assad nog aan de macht was. De Syrische regering werkt nu samen met het IAEA om te bepalen wat er met het materiaal moet gebeuren.
13: De Oekraïense president Zelensky heeft Yevheni Gmara voorgedragen als minister van Defensie. Gmara is nu nog de tijdelijke opvolger van Mykhailo Fedorov, die in juli werd ontslagen. Zelensky kondigde ruim een maand geleden een nieuwe politieke strategie aan en paste daarom de samenstelling van het kabinet aan. Het ontslag van Fedorov leverde veel kritiek op en leidde tot zeldzame demonstraties in Oekraïne. Het parlement stemt naar verwachting woensdag over de voordracht.
14: Bij een Russische aanval op een bushalte in Zaporizhia is een dode gevallen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de bushalte wordt gebruikt door medewerkers van de kerncentrale in de stad. Er vielen ook 15 gewonden, van wie 3 zwaar gewond. Het IAEA noemt het de ergste gebeurtenis die de centrale heeft meegemaakt. De atoomwaakhond roept de strijdende partijen op om te stoppen met aanvallen op medewerkers en de centrale, omdat die een grote bedreiging vormen voor de veiligheid.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Momenteel zijn enkele tientallen producten van het merk te koop, zoals koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. De supermarktketen wil de Laplace-artikelen laten plaatsmaken voor eigen huismerken, maar geeft geen precieze datum. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. De supermarkt is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep.
4: Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de Nieuwe Waterweg. Als laatste redmiddel kan zoet water per tankwagen worden aangevoerd. Maar dat is voor telers financieel minder interessant.
15: Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt.
16: Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt.
17: Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt.
18: Schoonmakers voeren woensdag actie op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Zo'n 350 schoonmakers verzamelen zich tussen 12:12 en 14:15 op de luchthaven. De vakbond is boos over de verlaging van het ziektegeld. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte geen volledig loon meer. Ruim 80% van de FNV-leden heeft het onderhandelingsresultaat afgewezen. Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland wil niet opnieuw onderhandelen en sluit de cao desnoods alleen met CMV af.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Stijn Racing stapt over van FC Groningen naar AZ. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot medio 2031. Racing werkt nog aan zijn herstel na een zware knieblessure die hij in maart opliep. Bij FC Groningen groeide hij uit tot aanvoerder. Racing zegt blij te zijn met de overstap en noemt het bijzonder dat AZ zoveel vertrouwen in hem toont terwijl hij nog geblesseerd is.
21: Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. De 50-jarige Fransman volgt Pape Thiaw op, die werd ontslagen na de uitschakeling tegen België in de 16e finales van het WK. Vieira was eerder trainer van onder meer New York City, Nice en Crystal Palace. Als speler kwam hij uit voor topclubs als Arsenal, Juventus en Manchester City. Niklas Füllkrug keert terug naar Werder Bremen. De club waar de 33-jarige spits doorbrak als prof, huurt hem van West Ham United. Füllkrug verliet 2 jaar geleden Borussia Dortmund voor West Ham, maar kon daar niet overtuigen en verloor zijn plek in de nationale ploeg. Hij maakte 14 doelpunten in 24 interlands voor Duitsland. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz. Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Locke met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guo Xinhua en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengqi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en her en der een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. De wind waait matig tot aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht nog wat buien en zo'n 17 graden. Morgen begint bewolkt met her en der een bui. In de loop van de middag wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. Middagtemperatuur rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun komt voor de begroting van zowel links als rechts. Volgens Stultiens wil rechts meer bezuinigen, terwijl Pro geen bezuinigingen op sociale zekerheid wil. Ja, 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zei eerder dat het kabinet geen steun van beide partijen kan krijgen. Pro wil wel samenwerken met het kabinet, maar dan moet volgens Stultiens het coalitieakkoord worden opengebroken. Na zijn gesprek met VVD-minister Eelco Heijnen van Financiën zegt Stultiens dat de plannen niet zijn gewijzigd en dat er nog heel veel werk aan de winkel is voor het kabinet.
25: Het Openbaar Ministerie evalueert met de politie en de gemeente Den Bosch de afspraken over trekkers op de snelweg afgelopen vrijdag. Achterin een file op de A59, die was veroorzaakt door landbouwvoertuigen, gebeurde een ongeval met 2 doden. Het OM bekijkt welke afspraken voorafgaand aan het protest zijn gemaakt en welke afwegingen hebben plaatsgevonden. Vrijdag reden boeren in trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch, onder meer over snelwegen. Maar de politie en het OM grepen niet in. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen wanneer de uitkomst van de evaluatie bekend is. De regen die de komende weken valt, geeft enige verlichting voor de droogte in Nederland. Maar het herstel van de waterstand gaat nog maanden duren. Dat staat in de wekelijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat.
1: Door de verwachte neerslag lijkt de afvoer van water in de Maas en Rijn weer te gaan stijgen en zou de daling van het peil in het IJsselmeer en Markermeer komende week stabiliseren. Voor het herstel van watersystemen, normale rivierafvoeren en grondwaterstanden is langdurig een flinke hoeveelheid neerslag nodig, zowel in Nederland als in de stroomgebieden in het buitenland. De lage waterstanden in de rivieren kunnen nog tot in december blijven en voor het herstel van grondwaterstanden

0: Volgens KNMT-voorzitter Hans de Vries komt dat doordat er in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid.
1: Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uittrekken om 550 hectare landbouwgrond aan te kopen. De provincie zet die grond in voor meer natuur, de aanpak van de stikstofproblematiek en als ruilgrond voor boeren die bijvoorbeeld bij kwetsbare natuurgebieden wonen. Gedeputeerde Eke Volkerts zegt dat de landbouw hiermee een evenwichtige positie krijgt op de grondmarkt. Tot 2028 wil Friesland ook 120 hectare verwerven om boeren de kans te bieden hun bedrijf vrijwillig te verplaatsen. De Friese politiek beslist 26 november over de plannen.
2: DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege berichtgeving in het AD en de Volkskrant over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid volgens DPG onterecht wordt ingeperkt. Ook de Telegraaf en NRC verwachten een boete en gaan waarschijnlijk in beroep. De inspectie vindt dat de kranten publieksreclame hebben gemaakt voor receptplichtige geneesmiddelen, wat niet mag volgens de Geneesmiddelenwet. Het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft minister Sophie Hermans schriftelijk verzocht om in gesprek te gaan over de zaak.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft.
7: Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
8: De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman.
9: De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt. Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd.
10: In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Grossi zegt dat het materiaal voor kwaad

0: aardige doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat dictator Bashar al-Assad nog aan de macht was. De Syrische regering werkt nu samen met het IAEA om te bepalen wat er met het materiaal moet gebeuren.
1: De Oekraïnse president Zelensky heeft Yevheni Chmara voorgedragen als minister van Defensie. Chmara is nu nog de tijdelijke opvolger van Mykhailo Fedorov, die in juli werd ontslagen. Zelensky kondigde ruim een maand geleden een nieuwe politieke strategie aan en paste daarom de samenstelling van het kabinet aan. Het ontslag van Fedorov leverde veel kritiek op en leidde tot zeldzame demonstraties in Oekraïne. Het parlement stemt naar verwachting woensdag over de voordracht.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%. Terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen. Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de Nieuwe Waterweg. Als laatste redmiddel kan zoet water per tankwagen worden aangevoerd, maar dat is voor telers financieel minder interessant.
1: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Momenteel zijn enkele tientallen producten van het merk te koop, zoals koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. De supermarktketen wil de Laplace-artikelen laten plaatsmaken voor eigen huismerken, maar geeft geen precieze datum. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. De supermarkt is nu mede-eigenaar, samen met cateraar Vermaat Groep.
0: Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt.
1: Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt.
0: Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de drie grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. De 50-jarige Fransman volgt Pape Thiaw op. Die werd ontslagen na de uitschakeling tegen België in de 16e finales van het WK. Vieira was eretrainer van onder meer New York City, Nice en Crystal Palace. Als speler kwam hij uit voor topclubs als Arsenal, Juventus en Manchester City. Niklas Füllkrug keert terug naar Werder Bremen. De club waar de 33-jarige spits doorbrak als prof, huurt hem van West Ham United. Füllkrug verliet 2 jaar geleden Borussia Dortmund voor West Ham, maar kon daar niet overtuigen en verloor zijn plek in de nationale ploeg. Hij maakte 14 doelpunten in 24 interlands voor Duitsland. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz. Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Lok met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guoxin Wa en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengchi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners. Tijmen Wessels heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029. De 19-jarige verdediger tekende voor 2 jaar. Bij 1,5 week geleden debuteerde Wessels in de Eredivisie tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij zegt dat de contractverlenging een beloning is voor zijn ontwikkeling en dat hij hard blijft werken voor meer mooie momenten bij de club. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wolken en verspreid over het land enkele buien. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht weer wat buien en minimaal rond de 17 graden. Morgen blijft het bewolkt met enkele buien. Later wordt het in het noordwesten droger en komt de zon af en toe door. Het wordt morgen rond de 20 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Financiënminister Eelco Heijnen blijft hoop houden op breed draagvlak in de Kamer voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. De verschillen tussen het linkse Pro en het rechtse Ja 21 zijn daarvoor te groot. Heijnen moet van hen kiezen,
11: maar zegt dat de standpunten dichter bij elkaar liggen dan de partijen doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State. De Drentse gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. In juli keerde de BBB-fractie zich tegen de stikstofkoers van Emmens, waarna de coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA viel. De 3 overgebleven partijen willen verder met de huidige groep gedeputeerden, inclusief Emmens. Hij zegt zich te blijven inzetten voor landbouw, stikstof, natuur, vergunningverlening, financiën en een toekomstbestendig landelijk gebied in Drenthe. Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun komt voor de begroting van zowel links als rechts. Volgens Stultiens wil rechts meer bezuinigen, terwijl Pro geen bezuinigingen op sociale zekerheid wil. JA21-Kamerlid Michiel Hogeveen zei eerder dat het kabinet geen steun van beide partijen kan krijgen. Pro wil wel samenwerken met het kabinet, maar dan moet volgens Stultiens het coalitieakkoord worden opengebroken. Na zijn gesprek met VVD-minister Eelco Heijnen van Financiën zegt Stultiens dat de plannen niet zijn gewijzigd en dat er nog heel veel werk aan de winkel is voor het kabinet. Het Openbaar Ministerie evalueert met de politie en de gemeente Den Bosch de afspraken over trekkers op de snelweg afgelopen vrijdag. Achterin een file op de A59, die was veroorzaakt door landbouwvoertuigen, gebeurde een ongeval met 2 doden. Het OM bekijkt welke afspraken voorafgaand aan het protest zijn gemaakt en welke afwegingen hebben plaatsgevonden. Vrijdag reden boeren in trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch, onder meer over snelwegen. Maar de politie en het OM grepen niet in. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen wanneer de uitkomst van de evaluatie bekend is. De regen die de komende weken valt, geeft enige verlichting voor de droogte in Nederland. Maar het herstel van de waterstand gaat nog maanden duren. Dat staat in de wekelijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Door de verwachte neerslag lijkt de afvoer van water in de Maas en Rijn weer te gaan stijgen en zou de daling van het peil in het IJsselmeer en Markermeer komende week stabiliseren. Voor het herstel van watersystemen, normale rivierafvoeren en grondwaterstanden is langdurig een flinke hoeveelheid neerslag nodig, zowel in Nederland als in de stroomgebieden in het buitenland. De lage waterstanden in de rivieren kunnen nog tot in december blijven. En voor het herstel van grondwater zijn een natte herfst en winter nodig. Het tekort aan tandartsen in Nederland wordt steeds vaker opgevangen door mensen van buiten de Europese Unie, meldt Nieuwsuur. Het aantal tandartsen dat van buiten de EU naar Nederland komt, is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Dit jaar volgen 120 mensen een toelatingstoets, tegenover 53 kandidaten in 2021. In totaal werken er op dit moment 2.287 tandartsen met een buitenlands diploma in Nederland. Volgens KNMT-voorzitter Hans de Vries komt dat doordat er in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen.
13: President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
14: De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman.
15: De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt. Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd.
16: In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Grossi zegt dat het materiaal voor kwaadaardige doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat dictator Bashar al-Assad nog aan de macht was. De Syrische regering werkt nu samen met het IAEA om te bepalen wat er met het materiaal moet gebeuren.
17: De Oekraïense president Zelensky heeft Yevheni Gmara voorgedragen als minister van Defensie. Gmara is nu nog de tijdelijke opvolger van Mykhailo Fedorov, die in juli werd ontslagen. Zelensky kondigde ruim een maand geleden een nieuwe politieke strategie aan en paste daarom de samenstelling van het kabinet aan. Het ontslag van Fedorov leverde veel kritiek op en leidde tot zeldzame demonstraties in Oekraïne. Het parlement stemt naar verwachting woensdag over de voordracht.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%. Terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen.
22: Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de nieuwe waterweg. Als laatste redmiddel kan zoet water per tankwagen worden aangevoerd, maar dat is voor telers financieel minder interessant.
23: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Momenteel zijn enkele tientallen producten van het merk te koop, zoals koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxe broodbeleg.
0: De supermarktketen wil de Laplace-artikelen laten plaatsmaken voor eigen huismerken, maar geeft geen precieze datum. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. De supermarkt is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep.
1: Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt.
2: Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt.
3: Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Niklas Füllkrug keert terug naar Werder Bremen. De club waar de 33-jarige spits doorbrak als prof, huurt hem van West Ham United. Füllkrug verliet 2 jaar geleden Borussia Dortmund voor West Ham, maar kon daar niet overtuigen en verloor zijn plek in de nationale ploeg. Hij maakte 14 doelpunten in 24 interlands voor Duitsland. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz.
26: Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Locke met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guo Xinhua en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengqi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde.
27: Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners.
28: Tijme Wessels heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029. De 19-jarige verdediger tekende voor 2 jaar. Bij 1,5 week geleden debuteerde Wessels in de Eredivisie tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij zegt dat de contractverlenging een beloning is voor zijn ontwikkeling en dat hij hard blijft werken voor meer mooie momenten bij de club.
4: Anne Terpstra stopt na de WK Mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd zevenvoudig Nederlands kampioene en pakte twee keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze vijfde in Tokio en negende in Parijs. De WK Mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel bewolking en verspreid over het land enkele buien. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht enkele buien bij zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking met buien. Later wordt het in het noordwesten droger met af en toe zon. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tweederde van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna driekwart geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie.
11: Het Rijk wil dat Zeeland de Westerschelde natuur uitbreidt, maar de provincie plaatst daar kanttekeningen bij. Gedeputeerde Wilfried Niele wijst erop dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet door natuurherstel mogen worden geschaad. Europa heeft het Rijk verplicht een nationaal natuurherstelplan op te stellen, waarvan de definitieve versie in september 2027 klaar moet zijn. In 2025 zijn de werkzaamheden voor het natuurpakket Westerschelde afgerond. Maar dat is nog niet genoeg om te voldoen aan de Europese verplichtingen. Zeeland wil niet wachten op het Rijk en gaat zelf richting geven aan de natuurherstelopgave.
12: Financiënminister Ilko Heijne blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijne liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijne weer met verschillende partijen.
29: De Drentse gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. In juli keerde de BBB-fractie zich tegen de stikstofkoers van Emmens, waarna de coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA viel. De 3 overgebleven partijen willen verder met de huidige groep gedeputeerden, inclusief Emmens. Hij zegt zich te blijven inzetten voor landbouw, stikstof, natuur, vergunningverlening, financiën en een toekomstbestendig landelijk gebied in Drenthe.
30: Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun komt voor de begroting van zowel links als rechts. Volgens Stultiens wil rechts meer bezuinigen, terwijl Pro geen bezuinigingen op sociale zekerheid wil. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zei eerder dat het kabinet geen steun van beide partijen kan krijgen. Pro wil wel samenwerken met het kabinet, maar dan moet volgens Stultiens het coalitieakkoord worden opengebroken. Na zijn gesprek met VVD-minister Ilko Heijne van Financiën zegt Stultiens dat de plannen niet zijn gewijzigd en dat er nog heel veel werk aan de winkel is voor het kabinet.
13: De regen die de komende weken valt, geeft enige verlichting voor de droogte in Nederland. Maar het herstel van de waterstand gaat nog maanden duren. Dat staat in de wekelijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Door de verwachte neerslag lijkt de afvoer van water in de Maas en Rijn weer te gaan stijgen en zou de daling van het peil in het IJsselmeer en Markermeer komende week stabiliseren. Voor het herstel van watersystemen, normale rivierafvoeren en grondwaterstanden is langdurig een flinke hoeveelheid neerslag nodig, zowel in Nederland als in de stroomgebieden in het buitenland. De lage waterstanden in de rivieren kunnen nog tot in december blijven en voor het herstel van grondwater zijn een natte herfst en winter nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger bevestigt een doelwit aan de kust te hebben geraakt en spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Sinds het staakt het vuren van vorig jaar oktober zijn de Israëlische aanvallen doorgegaan. Daarbij kwamen meer dan 1200 mensen om. 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
16: De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman.
17: De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt. Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd.
18: In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Grossi zegt dat het materiaal voor kwaadaardige doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat dictator Bashar al-Assad nog aan de macht was.
0: De Syrische regering werkt nu samen met het IAEA om te bepalen wat er met het materiaal moet gebeuren.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
19: De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen.
20: Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de nieuwe waterweg. Als laatste redmiddel kan zoet water per tankwagen worden aangevoerd, maar dat is voor telers financieel minder interessant.
21: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Momenteel zijn enkele tientallen producten van het merk te koop, zoals koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. De supermarktketen wil de Laplace-artikelen laten plaatsmaken voor eigen huismerken, maar geeft geen precieze datum. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. De supermarkt is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep.
22: Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt.
23: Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt.
24: Havenarbeiders in 6 Duitse havens zijn maandagavond uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers begonnen met een 24-uur staking. Het gaat onder meer om de 3 grootste havens van Duitsland: Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen, maar de havenbedrijven willen niet verder gaan dan 5,1%. Het havenbedrijf Rotterdam zegt weinig te merken van de Duitse staking. Een woordvoerder van containerterminal Hutchison Ports ECT Rotterdam verwacht niet dat schepen uitwijken naar Rotterdam omdat de staking dinsdagavond eindigt.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams.
4: De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz. Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Locke met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guoxin Wa en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengqi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners. Tijmen Wessels heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029. De 19-jarige verdediger tekende voor 2 jaar. Bij 1,5 week geleden debuteerde Wessels in de Eredivisie tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij zegt dat de contractverlenging een beloning is voor zijn ontwikkeling en dat hij hard blijft werken voor meer mooie momenten bij de club. Anne Terpstra stopt na de WK Mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd 7-voudig Nederlands kampioene en pakte 2 keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze 5e in Tokio en 9e in Parijs. De WK Mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Voetballer Yael Trepi van Cagliari wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. De 20-jarige Fransman is opgenomen op de intensive care. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad. Volgens het ziekenhuis in Sassari is zijn ademhalingsfunctie verbeterd en is zijn hartfunctie stabiel, maar blijft de prognose gereserveerd. Persbureau ANSA meldde dat Trepi niet kan zwemmen. Vrijdag speelde hij nog mee in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
8: Vanmiddag veel bewolking en hier en daar een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, maar valt er ook nog een enkele bui. Vannacht blijft het bewolkt met af en toe een bui en wordt het rond de 17 graden. Morgen begint bewolkt met buien, maar in de middag breekt in het noordwesten de zon door. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind blijft matig zuidwestelijk.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt. Maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
12: 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna 3/4 geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie.
13: Financiënminister Ilko Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen.
14: De Drentse gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. In juli keerde de BBB-fractie zich tegen de stikstofkoers van Emmens, waarna de coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA viel. De 3 overgebleven partijen willen verder met de huidige groep gedeputeerden, inclusief Emmens. Hij zegt zich te blijven inzetten voor landbouw, stikstof, natuur, vergunningverlening, financiën en een toekomstbestendig landelijk gebied in Drenthe.
15: Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun komt voor de begroting van zowel links als rechts. Volgens Stultiens wil rechts meer bezuinigen, terwijl Pro geen bezuinigingen op sociale zekerheid wil. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zei eerder dat het kabinet geen steun van beide partijen kan krijgen. Pro wil wel samenwerken met het kabinet, maar dan moet volgens Stultiens het coalitieakkoord worden opengebroken. Na zijn gesprek met VVD-minister Ilko Heijnen van Financiën zegt Stultiens dat de plannen niet zijn gewijzigd en dat er nog heel veel werk aan de winkel is voor het kabinet.
16: Het Openbaar Ministerie evalueert met de politie en de gemeente Den Bosch de afspraken over trekkers op de snelweg afgelopen vrijdag. Achterin een file op de A59, die was veroorzaakt door landbouwvoertuigen, gebeurde een ongeval met 2 doden. Het OM bekijkt welke afspraken voorafgaand aan het protest zijn gemaakt en welke afwegingen hebben plaatsgevonden. Vrijdag reden boeren in trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch, onder meer over snelwegen. Maar de politie en het OM grepen niet in. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen wanneer de uitkomst van de evaluatie bekend is.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger bevestigt een doelwit aan de kust te hebben geraakt en spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Sinds het staakt het vuren van vorig jaar oktober zijn de Israëlische aanvallen doorgegaan. Daarbij kwamen meer dan 1200 mensen om.
29: 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft.
30: Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering.
0: Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
1: De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjet-leider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman.
2: De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt. Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd.
3: In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Grossi zegt dat het materiaal voor kwaadaardige doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat dictator Bashar al-Assad nog aan de macht was. De Syrische regering werkt nu samen met het IAEA om te bepalen wat er met het materiaal moet gebeuren.
18: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n 20 miljard dollar aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim 380 miljard dollar aan goederen naar de Verenigde Staten.
22: De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BC en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen.
23: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Momenteel zijn enkele tientallen producten van het merk te koop, zoals koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. De supermarktketen wil de Laplace-artikelen laten plaatsmaken voor eigen huismerken, maar geeft geen precieze datum. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. De supermarkt is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep.
4: Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de nieuwe waterweg. Als laatste redmiddel kan zoet water per tankwagen worden aangevoerd. Maar dat is voor

0: Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt. Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz. Badmintonners Andy Buik en Meerte Loos hebben op het WK in New Delhi de tweede ronde bereikt. Het duo versloeg in het gemengd dubbelspel de Canadezen Chloe Wang en Timothy Locke met 21-19 en 21-14. Woensdag nemen Buik en Loos het op tegen Guoxin Wa en Chen Fanghui uit China. Brian Wassink en Deborah Jill zijn uitgeschakeld na een nederlaag tegen Nick Wengchi en Leong Iokchong uit Macau. Ook de vrouwendubbels met Meerte Loos en Kirsten de Wit en Kelly van Buiten stranden in de eerste ronde. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners. Tijme Wessels heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029. De 19-jarige verdediger tekende voor 2 jaar. Bij 1,5 week geleden debuteerde Wessels in de Eredivisie tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij zegt dat de contractverlenging een beloning is voor zijn ontwikkeling en dat hij hard blijft werken voor meer mooie momenten bij de club. Anne Terpstra stopt na de WK Mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd 7-voudig Nederlands kampioene en pakte 2 keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze 5e in Tokio en 9e in Parijs. De WK Mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Voetballer Yael Trepi van Cagliari wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. De 20-jarige Fransman is opgenomen op de intensive care. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad. Volgens het ziekenhuis in Sassari is zijn ademhalingsfunctie verbeterd en is zijn hartfunctie stabiel, maar blijft de prognose gereserveerd. Persbureau ANSA meldde dat Trepi niet kan zwemmen. Vrijdag speelde hij nog mee in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met verspreid over het land enkele buien. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, al valt er nog een enkele bui. Vannacht blijft het fris, met zo'n 17 graden en enkele buien. Morgen veel bewolking en buien. Later in het noordwesten wat droger met af en toe zon. Morgen wordt het ongeveer 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via Talk Radio.

0: radio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt. Maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet. Tweederde van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna driekwart geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie. Financiënminister Ilko Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen. De Drentse gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. In juli keerde de BBB-fractie zich tegen de stikstofkoers van Emmens, waarna de coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA viel. De 3 overgebleven partijen willen verder met de huidige groep gedeputeerden, inclusief Emmens. Hij zegt zich te blijven inzetten voor landbouw, stikstof, natuur, vergunningverlening, financiën en een toekomstbestendig landelijk gebied in Drenthe. Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun komt voor de begroting van zowel links als rechts. Volgens Stultiens wil rechts meer bezuinigen, terwijl Pro geen bezuinigingen op sociale zekerheid wil. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zei eerder dat het kabinet geen steun van beide partijen kan krijgen. Pro wil wel samenwerken met het kabinet, maar dan moet volgens Stultiens het coalitieakkoord worden opengebroken. Na zijn gesprek met VVD-minister Ilko Heijnen van Financiën zegt Stultiens dat de plannen niet zijn gewijzigd en dat er nog heel veel werk aan de winkel is voor het kabinet. Het Openbaar Ministerie evalueert met de politie en de gemeente Den Bosch de afspraken over trekkers op de snelweg afgelopen vrijdag. Achterin een file op de A59, die was veroorzaakt door landbouwvoertuigen, gebeurde een ongeval met 2 doden. Het OM bekijkt welke afspraken voorafgaand aan het protest zijn gemaakt en welke afwegingen hebben plaatsgevonden. Vrijdag reden boeren in trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch, onder meer over snelwegen. Maar de politie en het OM grepen niet in. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen wanneer de uitkomst van de evaluatie bekend is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. 1 van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger bevestigt een doelwit aan de kust te hebben geraakt en spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Sinds het staakt het vuren van vorig jaar oktober zijn de Israëlische aanvallen doorgegaan. Daarbij kwamen meer dan 1200 mensen om. 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken. De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjet-leider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman. De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt. Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n 20 miljard dollar aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim 380 miljard dollar aan goederen naar de Verenigde Staten. De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen. Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Momenteel zijn enkele tientallen producten van het merk te koop, zoals koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. De supermarktketen wil de Laplace-artikelen laten plaatsmaken voor eigen huismerken, maar geeft geen precieze datum. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. De supermarkt is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de Nieuwe Waterweg. Als laatste redmiddel kan zoetwater per tankwagen worden aangevoerd, maar dat is voor telers financieel minder interessant. Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt. Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners. Tijmen Wessels heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029. De 19-jarige verdediger tekende voor 2 jaar. Bij 1,5 week geleden debuteerde Wessels in de Eredivisie tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij zegt dat de contractverlenging een beloning is voor zijn ontwikkeling en dat hij hard blijft werken voor meer mooie momenten bij de club. Anne Terpstra stopt na de WK Mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd 7-voudig Nederlands kampioene en pakte 2 keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze 5e in Tokio en 9e in Parijs. De WK Mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Voetballer Yael Trepi van Cagliari wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. De 20-jarige Fransman is opgenomen op de intensive care. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad.
2: Volgens het ziekenhuis in Sassari is zijn ademhalingsfunctie verbeterd en is zijn hartfunctie stabiel, maar blijft de prognose gereserveerd. Persbureau ANSA meldde dat Trepi niet kan zwemmen. Vrijdag speelde hij nog mee in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo. Venus Williams en Sloane Stephens krijgen een wildcard voor de US Open. De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001 en verloor twee keer de finale. Stephens werd in 2017 winnares in New York. Bij de mannen krijgt Gael Monfils een wildcard. Het toernooi begint eind augustus.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, met verspreid over het land enkele buien. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond klaart het soms op, al valt er nog een enkele bui. Vannacht blijft het fris, met zo'n 17 graden en enkele buien. Morgen veel bewolking en buien. Later in het noordwesten wat droger met af en toe zon. Morgen wordt het ongeveer 20 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt. Maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Nielen zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
5: Tweederde van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna driekwart geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie.
9: Financiënminister Eelco Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen.
5: De Drentse gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. In juli keerde de BBB-fractie zich tegen de stikstofkoers van Emmens, waarna de coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA viel. De 3 overgebleven partijen willen verder met de huidige groep gedeputeerden, inclusief Emmens. Hij zegt zich te blijven inzetten voor landbouw, stikstof, natuur, vergunningverlening, financiën en een toekomstbestendig landelijk gebied in Drenthe. Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun komt voor de begroting van zowel links als rechts. Volgens Stultiens wil rechts meer bezuinigen, terwijl Pro geen bezuinigingen op sociale zekerheid wil. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zei eerder dat het kabinet geen steun van beide partijen kan krijgen. Pro wil wel samenwerken met het kabinet, maar dan moet volgens Stultiens het coalitieakkoord worden opengebroken. Na zijn gesprek met VVD-minister Eelco Heijne van Financiën zegt Stultiens dat de plannen niet zijn gewijzigd en dat er nog heel veel werk aan de winkel is voor het kabinet.
10: Het Openbaar Ministerie evalueert met de politie en de gemeente Den Bosch de afspraken over trekkers op de snelweg afgelopen vrijdag. Achterin een file op de A59, die was veroorzaakt door landbouwvoertuigen, gebeurde een ongeval met 2 doden. Het OM bekijkt welke afspraken voorafgaand aan het protest zijn gemaakt en welke afwegingen hebben plaatsgevonden. Vrijdag reden boeren in trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch, onder meer over snelwegen. Maar de politie en het OM grepen niet in. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen wanneer de uitkomst van de evaluatie bekend is.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. 1 van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren.
14: Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger bevestigt een doelwit aan de kust te hebben geraakt en spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Sinds het staakt het vuren van vorig jaar oktober zijn de Israëlische aanvallen doorgegaan. Daarbij kwamen meer dan 1200 mensen om.
15: 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft.
16: Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
17: De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman.
18: De Verenigde Staten zijn niet in gesprek met Iran en hebben er ook geen plannen voor, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Hij stelt dat de VS de straat van Hormuz volledig onder controle hebben en dat alle watermijnen zijn verwijderd of gedetoneerd. In de praktijk vaart er vrijwel niets door de zeestraat, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. Iran wil de blokkade handhaven zolang de VS niet voldoen aan afspraken die in juni werden gemaakt.
19: Die voorlopige deal, voor 60 dagen, is maandag verlopen en vooralsnog niet verlengd.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n 20 miljard dollar aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim 380 miljard dollar aan goederen naar de Verenigde Staten.
23: De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen.
24: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Momenteel zijn enkele tientallen producten van het merk te koop, zoals koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. De supermarktketen wil de Laplace-artikelen laten plaatsmaken voor eigen huismerken, maar geeft geen precieze datum. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. De supermarkt is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep.
25: Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de nieuwe waterweg. Als laatste redmiddel kan zoet water per tankwagen worden aangevoerd, maar dat is voor telers financieel minder interessant.
26: Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt.
27: Klarna daalt bijna 20% op de beurs in New York na een omzetwaarschuwing. Het Zweedse achterafbetaalbedrijf verwacht nu een jaaromzet van 4,1 tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog 4,3 miljard werd uitgegaan. Ook de bredere stemming op Wall Street is negatief. Vooral chipaandelen moeten het ontgelden. De Nasdaq verliest kort na opening 1,1%, de S&P 500 daalt 0,5% en de Dow Jones zakt 0,3%. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Alex Albon blijft als coureur actief voor Williams. De 30-jarige Thai rijdt sinds 2022 bij het voormalige kampioensteam. Komend weekende wordt de Formule 1 hervat met de Grand Prix van Zandvoort. Albon is bij Williams teamgenoot van de Spanjaard Carlos Sainz. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners. Tijme Wessels heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029. De 19-jarige verdediger tekende voor 2 jaar. Bij 1,5 week geleden debuteerde Wessels in de Eredivisie tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij zegt dat de contractverlenging een beloning is voor zijn ontwikkeling en dat hij hard blijft werken voor meer mooie momenten bij de club. Anne Terpstra stopt na de WK Mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd 7-voudig Nederlands kampioene en pakte 2 keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze 5e in Tokio en 9e in Parijs. De WK Mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Voetballer Yael Trepi van Cagliari wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. De 20-jarige Fransman is opgenomen op de intensive care. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad. Volgens het ziekenhuis in Sassari is zijn ademhalingsfunctie verbeterd en is zijn hartfunctie stabiel, maar blijft de prognose gereserveerd. Persbureau ANSA meldde dat Trepi niet kan zwemmen. Vrijdag speelde hij nog mee in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo. Venus Williams en Sloane Stephens krijgen een wildcard voor de US Open. De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001 en verloor 2 keer de finale. Stephens werd in 2017 winnares in New York. Bij de mannen krijgt Gael Monfils een wildcard. Het toernooi begint eind augustus. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel wolken en verspreid over het land enkele buien. Het wordt 18 graden in het noorden, 22 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust krachtig. Vanavond af en toe opklaringen en mogelijk nog een bui. Vannacht enkele buien bij zo'n 17 graden. Morgen blijft het bewolkt met buien. In de middag klaart het in het noordwesten wat op. Rond de 20 graden, matige zuidwestenwind.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties
7: om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
8: Tweederde van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna driekwart geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie.
9: Financiënminister Ilko Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen.
10: De Drentse gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. In juli keerde de BBB-fractie zich tegen de stikstofkoers van Emmens, waarna de coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA viel. De 3 overgebleven partijen willen verder met de huidige groep gedeputeerden, inclusief Emmens. Hij zegt zich te blijven inzetten voor landbouw, stikstof, natuur, vergunningverlening, financiën en een toekomstbestendig landelijk gebied in Drenthe.
11: Pro-Kamerlid Luc Stultiens noemt het een illusie van het kabinet dat er steun komt voor de begroting van zowel links als rechts. Volgens Stultiens wil rechts meer bezuinigen, terwijl Pro geen bezuinigingen op sociale zekerheid wil. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zei eerder dat het kabinet geen steun van beide partijen kan krijgen. Pro wil wel samenwerken met het kabinet, maar dan moet volgens Stultiens het coalitieakkoord worden opengebroken. Na zijn gesprek met VVD-minister Ilko Heijnen van Financiën zegt Stultiens dat de plannen niet zijn gewijzigd en dat er nog heel veel werk aan de winkel is voor het kabinet.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof. Ook voorzitter Tomoko Akane staat nu op de Amerikaanse sanctielijst. De regering van Donald Trump gaat steeds verder in haar strijd tegen het hof, hoewel de VS zelf geen lid zijn van het ICC. Vorig jaar werden al sancties opgelegd aan onder meer rechters, als reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Akane zei vorig jaar in het Europees Parlement dat de Amerikaanse sancties een gevaar zijn voor het voortbestaan van het ICC.
15: In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. 1 van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren.
16: Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger bevestigt een doelwit aan de kust te hebben geraakt en spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Sinds het staakt het vuren van vorig jaar oktober zijn de Israëlische aanvallen doorgegaan. Daarbij kwamen meer dan 1200 mensen om.
30: 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten.
17: Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken. De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: Amerikaanse staten zijn in Oakland begonnen met hun rechtszaak tegen Meta. Ze verwijten het techbedrijf dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Een advocaat van Californië zei tegen de jury dat Meta gebruikers verslaafd wil maken, hun gegevens verzamelt en de waarheid verbergt. Dat werkt vooral goed bij kinderen, aldus de advocaat. De rechter beslist uiteindelijk over eventuele boetes en verplichte aanpassingen aan de platforms.
22: De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n 20 miljard dollar aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim 380 miljard dollar aan goederen naar de Verenigde Staten.
23: De AEX-index sloot dinsdag 17% lager op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen.
24: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Momenteel zijn enkele tientallen producten van het merk te koop, zoals koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. De supermarktketen wil de Laplace-artikelen laten plaatsmaken voor eigen huismerken, maar geeft geen precieze datum. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. De supermarkt is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep.
25: Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken.
0: Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de Nieuwe Waterweg. Als laatste redmiddel kan zoet water per tankwagen worden aangevoerd. Maar dat is voor telers financieel minder interessant.
1: Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Doelman Guglielmo Vicario speelt dit seizoen voor Juventus. De club uit Turijn huurt de 29-jarige Italiaan van Tottenham Hotspur. Vicario speelde de afgelopen 3 jaar 117 duels voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Hij keepte tot nu toe 5 keer voor de Italiaanse nationale ploeg. Bij Juventus wordt Vicario ploeggenoot van Teun Koopmeiners. Tijme Wessels heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029. De 19-jarige verdediger tekende voor 2 jaar. Bij 1,5 week geleden debuteerde Wessels in de Eredivisie tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij zegt dat de contractverlenging een beloning is voor zijn ontwikkeling en dat hij hard blijft werken voor meer mooie momenten bij de club. Anne Terpstra stopt na de WK Mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd 7-voudig Nederlands kampioene en pakte 2 keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze 5e in Tokio en 9e in Parijs. De WK Mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Voetballer Yael Trepi van Cagliari wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. De 20-jarige Fransman is opgenomen op de intensive care. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad. Volgens het ziekenhuis in Sassari is zijn ademhalingsfunctie verbeterd en is zijn hartfunctie stabiel, maar blijft de prognose gereserveerd. Persbureau ANSA meldde dat Trepi niet kan zwemmen. Vrijdag speelde hij nog mee in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo.
4: Venus Williams en Sloane Stephens krijgen een wildcard voor de US Open. De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001 en verloor 2 keer de finale. Stephens werd in 2017 winnares in New York. Bij de mannen krijgt Gael Monfils een wildcard. Het toernooi begint eind augustus. FC Barcelona heeft de komst van middenvelder Rodri bevestigd. De 30-jarige Spanjaard komt over van Manchester City en heeft een contract voor 4 jaar getekend. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona maximaal 70 miljoen euro voor hem. Rodri werd deze zomer wereldkampioen met Spanje en werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Bij Manchester City werd hij 4 keer kampioen en won hij 1 keer de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het tamelijk bewolkt met enkele buien. De wind is matig en komt uit het westen. Vannacht blijven er buien overtrekken en wordt het zo'n 17 graden. De wind draait naar het zuidwesten en blijft zwak tot matig. Morgen begint bewolkt met enkele buien. In de middag blijft het op de meeste plekken bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon even doorbreken. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig en komt uit het zuidwesten. 'S Avonds klaart het op, maar later krijgt vooral het westen weer buien te verwerken. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren in Drenthe zijn woensdag van plan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie langs te gaan. Ze willen daar een brief aanbieden ter ondertekening. Die brieven willen ze in de middag naar het provinciehuis in Assen brengen. Met deze zogenoemde stikstofmars willen ze hun zorgen uiten over de stikstofvoorstellen van het kabinet. Organisatoren zeggen uiteindelijk meer dan 1000 mensen te verwachten in Assen. Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
7: Tweederde van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna driekwart geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie.
8: Financiënminister Ilko Heijne blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijne liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijne weer met verschillende partijen.
7: De Drentse gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. In juli keerde de BBB-fractie zich tegen de stikstofkoers van Emmens, waarna de coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA viel. De 3 overgebleven partijen willen verder met de huidige groep gedeputeerden, inclusief Emmens. Hij zegt zich te blijven inzetten voor landbouw, stikstof, natuur, vergunningverlening, financiën en een toekomstbestendig landelijk gebied in Drenthe.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof. Ook voorzitter Tomoko Akane staat nu op de Amerikaanse sanctielijst. De regering van Donald Trump gaat steeds verder in haar strijd tegen het hof,
22: hoewel de VS zelf geen lid zijn van het ICC. Vorig jaar werden al sancties opgelegd aan onder meer rechters, als reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Akane zei vorig jaar in het Europees Parlement dat de Amerikaanse sancties een gevaar zijn voor het voortbestaan van het ICC.
12: In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. Eén van hen

0: geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger bevestigt een doelwit aan de kust te hebben geraakt en spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Sinds het staakt het vuren van vorig jaar oktober zijn de Israëlische aanvallen doorgegaan. Daarbij kwamen meer dan 1200 mensen om. Vier Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshowhost Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken. De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjet-leider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace. Een groep van 29 Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta in Oakland, Californië. De staten beschuldigen het techbedrijf ervan dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Volgens de aanklagers maakt Meta kinderen verslaafd om hun gegevens te oogsten en winst te maken. Meta kan bij verlies boetes krijgen tot $1,4 biljoen, dicht bij de marktwaarde van het bedrijf. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Topman Mark Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri zullen naar verwachting getuigen. De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n $20 miljard aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim $380 miljard aan goederen naar de Verenigde Staten. De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie.

0: Gentsy. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen. Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de nieuwe waterweg. Als laatste redmiddel kan zoet water per tankwagen worden aangevoerd, maar dat is voor telers financieel minder interessant. Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar 4,1 tot 4,2 miljard dollar vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan 1 miljard dollar en maakte Klarna 9 miljoen dollar winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Wessels heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029. De 19-jarige verdediger tekende voor 2 jaar. Bij 1,5 week geleden debuteerde Wessels in de Eredivisie tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij zegt dat de contractverlenging een beloning is voor zijn ontwikkeling en dat hij hard blijft werken voor meer mooie momenten bij de club. Anne Terpstra stopt na de WK Mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd 7-voudig Nederlands kampioene en pakte 2 keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze 5e in Tokio en 9e in Parijs. De WK Mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Voetballer Yael Trepi van Cagliari wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. De 20-jarige Fransman is opgenomen op de intensive care. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad. Volgens het ziekenhuis in Sassari is zijn ademhalingsfunctie verbeterd en is zijn hartfunctie stabiel, maar blijft de prognose gereserveerd. Persbureau ANSA meldde dat Trepi niet kan zwemmen. Vrijdag speelde hij nog mee in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo. Venus Williams en Sloane Stephens krijgen een wildcard voor de US Open. De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001 en verloor 2 keer de finale. Stephens werd in 2017 winnares in New York. Bij de mannen krijgt Gael Monfils een wildcard. Het toernooi begint eind augustus. FC Barcelona heeft de komst van middenvelder Rodri bevestigd. De 30-jarige Spanjaard komt over van Manchester City en heeft een contract voor 4 jaar getekend. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona maximaal 70 miljoen euro voor hem. Rodri werd deze zomer wereldkampioen met Spanje en werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Bij Manchester City werd hij 4 keer kampioen en won hij 1 keer de Champions League. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won net 3-1 van Argentinië. Thierry Brinkman opende de score, waarna Nicolas de la Torre gelijk maakte uit een strafcorner. Na rust scoorden Tijmen Rijenga en Duco Telgekamp voor Oranje. Met 2 zegens is Nederland al zeker van de 1e of 2e plek in de groep. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio.
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het tamelijk bewolkt met enkele buien. De wind is matig en komt uit het westen. Vannacht blijven er buien overtrekken en wordt het zo'n 17 graden. De wind draait naar het zuidwesten en blijft zwak tot matig. Morgen begint bewolkt met enkele buien. In de middag blijft het op de meeste plekken bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon even doorbreken. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig en komt uit het zuidwesten. 'S Avonds klaart het op, maar later krijgt vooral het westen weer buien te verwerken. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren in Drenthe zijn woensdag van plan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie langs te gaan. Ze willen daar een brief aanbieden ter ondertekening. Die brieven willen ze in de middag naar het provinciehuis in Assen brengen. Met deze zogenoemde stikstofmars willen ze hun zorgen uiten over de stikstofvoorstellen van het kabinet. Organisatoren zeggen uiteindelijk meer dan 1000 mensen te verwachten in Assen. Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet. Tweederde van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna driekwart geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie. Financiënminister Ilko Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen. De Drentse gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. In juli keerde de BBB-fractie zich tegen de stikstofkoers van Emmens, waarna de coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA viel. De 3 overgebleven partijen willen verder met de huidige groep gedeputeerden, inclusief Emmens. Hij zegt zich te blijven inzetten voor landbouw, stikstof, natuur, vergunningverlening, financiën en een toekomstbestendig landelijk gebied in Drenthe. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
6: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof. Ook voorzitter Tomoko Akane staat nu op de Amerikaanse sanctielijst. De regering van Donald Trump gaat steeds verder in haar strijd tegen het hof, hoewel de VS zelf geen lid zijn van het ICC. Vorig jaar werden al sancties opgelegd aan onder meer rechters, als reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Akane zei vorig jaar in het Europees Parlement dat de Amerikaanse sancties een gevaar zijn voor het voortbestaan van het ICC. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. Eén van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger bevestigt een doelwit aan de kust te hebben geraakt en spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Sinds het staakt het vuren van vorig jaar oktober zijn de Israëlische aanvallen doorgegaan. Daarbij kwamen meer dan 1200 mensen om. 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landen op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshowhost Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken. De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace. Een groep van 29 Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta in Oakland, Californië. De staten beschuldigen het techbedrijf ervan dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Volgens de aanklagers maakt Meta kinderen verslaafd om hun gegevens te oogsten en winst te maken. Meta kan bij verlies boetes krijgen tot $1,4 biljoen, dicht bij de marktwaarde van het bedrijf. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Topman Mark Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri zullen naar verwachting getuigen. De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n $20 miljard aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim $380 miljard aan goederen naar de Verenigde Staten. De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen. Glastuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam kunnen tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het onttrekkingsverbod voor 3 avonden en nachten deze week. Vooral telers met gewassen in de grond hadden de versoepeling hard nodig. Sommigen hadden nog maar voor enkele dagen water op voorraad. Glastuinbouw Nederland roept tuinders op zuinig met water om te gaan en onderzoekt alternatieven zoals ontzilt water uit de Nieuwe Waterweg. Als laatste redmiddel kan zoet water per tankwagen worden aangevoerd, maar dat is voor telers financieel minder interessant. Klarna heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd naar $4,1 tot $4,2 miljard vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel van de Zweedse aanbieder van achterafbetaling daalde dinsdag in New York meer dan 19%. Afgelopen kwartaal steeg de omzet wel met ruim een kwart tot iets meer dan $1 miljard en maakte Klarna $9 miljoen winst. Vorige maand kondigde de Nederlandse claimstichting SMC een massaclaim aan tegen Klarna, omdat de dienst volgens de organisatie de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Klarna zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met die beschuldigingen en benadrukt dat de betaaldienst consumenten juist extra bescherming biedt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Tijmen Wessels heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot medio 2029. De 19-jarige verdediger tekende voor 2 jaar. Bij 1,5 week geleden debuteerde Wessels in de Eredivisie tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij zegt dat de contractverlenging een beloning is voor zijn ontwikkeling en dat hij hard blijft werken voor meer mooie momenten bij de club. Anne Terpstra stopt na de WK Mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd 7-voudig Nederlands kampioene en pakte 2 keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze 5e in Tokio en 9e in Parijs. De WK Mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Voetballer Yael Trepi van Cagliari wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. De 20-jarige Fransman is opgenomen op de intensive care. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad. Volgens het ziekenhuis in Sassari is zijn ademhalingsfunctie verbeterd en is zijn hartfunctie stabiel, maar blijft de prognose gereserveerd. Persbureau ANSA meldde dat Trepi niet kan zwemmen.
1: Vrijdag speelde hij nog mee in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo. Venus Williams en Sloane Stephens krijgen een wildcard voor de US Open. De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001 en verloor twee keer de finale. Stephens werd in 2017 winnares in New York. Bij de mannen krijgt Gael Monfils een wildcard. Het toernooi begint eind augustus. FC Barcelona heeft de komst van middenvelder Rodri bevestigd. De 30-jarige Spanjaard komt over van Manchester City en heeft een contract voor 4 jaar getekend. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona maximaal 70 miljoen euro voor hem. Rodri werd deze zomer wereldkampioen met Spanje en werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Bij Manchester City werd hij 4 keer kampioen en won hij 1 keer de Champions League. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won net 3-1 van Argentinië. Thierry Brinkman opende de score, waarna Nicolas de la Torre gelijk maakte uit een strafcorner. Na rust scoorden Tijmen Reijenga en Duco Telgekamp voor Oranje. Met 2 zegens is Nederland al zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het behoorlijk bewolkt met hier en daar een bui. De wind waait matig uit het westen. Vannacht blijft het wisselvallig met enkele buien en een graad of 17. Morgenochtend veel bewolking en opnieuw wat buien, met op de Waddeneilanden vrij krachtige wind. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met buien, maar in het oosten blijft het vaak droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt zo'n 20 graden. Morgenavond wat opklaringen, maar aan het einde van de avond trekken in het westen nieuwe buien binnen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie over de datakluis eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. De documenten hadden eigenlijk ingebracht moeten worden bij de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire, die al in 2024 was afgerond. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling. De staatssecretarissen zeggen dat er geen opzet is geweest om informatie achter te houden.
9: Boeren in Drenthe zijn woensdag van plan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie langs te gaan om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven willen ze in de middag naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten uiteindelijk meer dan 1000 mensen bij de zogenoemde stikstofmars. Voorzitter Steenbergen van LTO Noord zegt de ongerustheid onder Drentse boeren te begrijpen en kan de actie steunen zolang de regels niet worden overtreden. Afgelopen vrijdag kwamen veel boeren bijeen bij het provinciehuis in Den Bosch. Er ontstond veel ophef over het rijden met trekkers over de snelweg. In een file op de A59, die daardoor was ontstaan, gebeurde een ongeluk dat aan 2 mensen het leven kostte. Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt.
10: Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt. Maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet. Tweederde van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna driekwart geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie. Financiënminister Ilko Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen.
14: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof. Ook voorzitter Tomoko Akane staat nu op de Amerikaanse sanctielijst. De regering van Donald Trump gaat steeds verder in haar strijd tegen het hof, hoewel de VS zelf geen lid zijn van het ICC. Vorig jaar werden al sancties opgelegd aan onder meer rechters, als reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Akane zei vorig jaar in het Europees Parlement dat de Amerikaanse sancties een gevaar zijn voor het voortbestaan van het ICC.
15: In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. 1 van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren.
16: 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft.
17: Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen.
7: President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
18: De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
7: De Vlaamse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
20: Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
21: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
22: Een groep van 29 Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta in Oakland, Californië. De staten beschuldigen het techbedrijf ervan dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Volgens de aanklagers maakt Meta kinderen verslaafd om hun gegevens te oogsten en winst te maken. Meta kan bij verlies boetes krijgen tot 1,4 biljoen dollar, dicht bij de marktwaarde van het bedrijf. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Topman Mark Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri zullen naar verwachting getuigen.
23: De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n 20 miljard dollar aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim 380 miljard dollar aan goederen naar de Verenigde Staten.
24: De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten,
1: wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Anne Terpstra stopt na de WK mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd zevenvoudig Nederlands kampioene en pakte twee keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze vijfde in Tokio en negende in Parijs. De WK mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Voetballer Yael Trepi van Cagliari wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. De 20-jarige Fransman is opgenomen op de intensive care. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad. Volgens het ziekenhuis in Sassari is zijn ademhalingsfunctie verbeterd en is zijn hartfunctie stabiel, maar blijft de prognose gereserveerd. Persbureau ANSA meldde dat Trepi niet kan zwemmen. Vrijdag speelde hij nog mee in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo. Venus Williams en Sloane Stephens krijgen een wildcard voor de US Open. De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001 en verloor twee keer de finale. Stephens werd in 2017 winnares in New York. Bij de mannen krijgt Gael Monfils een wildcard. Het toernooi begint eind augustus. FC Barcelona heeft de komst van middenvelder Rodri bevestigd. De 30-jarige Spanjaard komt over van Manchester City en heeft een contract voor 4 jaar getekend. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona maximaal 70 miljoen euro voor hem. Rodri werd deze zomer wereldkampioen met Spanje en werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Bij Manchester City werd hij 4 keer kampioen en won hij 1 keer de Champions League. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won net 3-1 van Argentinië. Thierry Brinkman opende de score, waarna Nicolas de la Torre gelijk maakte uit een strafcorner. Na rust scoorden Tijmen Rijenga en Duco Telgekamp voor Oranje. Met 2 zegens is Nederland al zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Jamal Musiala van Bayern München is voor de 2e keer in 4 dagen onwel geworden tijdens een oefenwedstrijd. De 23-jarige Duitse international voelde zich niet lekker kort na zijn invalbeurt tegen FC Heidenheim, 4-2, en ging op de grond zitten. Zijn ploeggenoten gingen om hem heen staan. Musiala verliet op eigen kracht het veld, maar speelde niet verder. Zaterdag strijdt Bayern München met Borussia Dortmund om de Duitse Supercup. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het behoorlijk bewolkt met hier en daar een bui. De wind waait matig uit het westen. Vannacht blijft het wisselvallig met enkele buien en een graad of 17. Morgenochtend veel bewolking en opnieuw wat buien, met op de Waddeneilanden vrij krachtige wind. Morgenmiddag blijft het grotendeels bewolkt met buien, maar in het oosten blijft het vaak droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt zo'n 20 graden. Morgenavond wat opklaringen, maar aan het einde van de avond trekken in het westen nieuwe buien binnen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws.
28: Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal.
0: Staatssecretaris Palme kreeg de informatie over de datakluis eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. De documenten hadden eigenlijk ingebracht moeten worden bij de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire, die al in 2024 was afgerond. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling. De staatssecretarissen zeggen dat er geen opzet is geweest om informatie achter te houden.
3: Boeren in Drenthe zijn woensdag van plan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie langs te gaan om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven willen ze in de middag naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten uiteindelijk meer dan 1000 mensen bij de zogenoemde stikstofmars. Voorzitter Steenbergen van LTO Noord zegt de ongerustheid onder Drentse boeren te begrijpen en kan de actie steunen zolang de regels niet worden overtreden. Afgelopen vrijdag kwamen veel boeren bijeen bij het provinciehuis in Den Bosch. Er ontstond veel ophef over het rijden met trekkers over de snelweg. In een file op de A59, die daardoor was ontstaan, gebeurde een ongeluk dat aan 2 mensen het leven kostte.
4: Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt.
9: Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
10: 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna 3/4 geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie.
12: Financiënminister Ilko Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen.
7: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof. Ook voorzitter Tomoko Akane staat nu op de Amerikaanse sanctielijst. De regering van Donald Trump gaat steeds verder in haar strijd tegen het hof, hoewel de VS zelf geen lid zijn van het ICC. Vorig jaar werden al sancties opgelegd aan onder meer rechters, als reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Akane zei vorig jaar in het Europees Parlement dat de Amerikaanse sancties een gevaar zijn voor het voortbestaan van het ICC. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. Eén van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren.
11: Vier Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
15: De Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets is dinsdag herbegraven in Oekraïne. Hij werd in 1938 in Rotterdam geliquideerd door een bomaanslag op de Koolsingel. De dader handelde in opdracht van Sovjetleider Jozef Stalin. Konovalets was de eerste leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, die streefde naar onafhankelijkheid. President Zelensky sprak bij de begrafenis op de Nationale Militaire Begraafplaats bij Kiev van een voorbeeldige krijger en vooraanstaand staatsman.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
18: Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
19: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend.
28: Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
1: Een groep van 29 Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta in Oakland, Californië. De staten beschuldigen het techbedrijf ervan dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Volgens de aanklagers maakt Meta kinderen verslaafd om hun gegevens te oogsten en winst te maken. Meta kan bij verlies boetes krijgen tot $1,4 biljoen, dicht bij de marktwaarde van het bedrijf. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Topman Mark Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri zullen naar verwachting getuigen.
2: De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n $20 miljard aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim $380 miljard aan goederen naar de Verenigde Staten.
5: De AEX-index sloot dinsdag 17% lager op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Anne Terpstra stopt na de WK mountainbike eind deze maand met haar carrière. De 35-jarige Zeeuwse maakte dat bekend via Instagram. Terpstra werd zevenvoudig Nederlands kampioene en pakte 2 keer WK-zilver, in 2021 en 2024. Op de Olympische Spelen werd ze 5e in Tokio en 9e in Parijs. De WK mountainbike zijn van 26 tot en met 30 augustus in het Italiaanse Val di Sole. Voetballer Yael Trepi van Cagliari wordt kunstmatig in slaap gehouden en ligt aan de beademing. De 20-jarige Fransman is opgenomen op de intensive care. Volgens verschillende Italiaanse media zou hij afgelopen weekend betrokken zijn geweest bij een ongeluk in een zwembad. Volgens het ziekenhuis in Sassari is zijn ademhalingsfunctie verbeterd en is zijn hartfunctie stabiel, maar blijft de prognose gereserveerd. Persbureau ANSA meldde dat Trepi niet kan zwemmen. Vrijdag speelde hij nog mee in het gewonnen bekerduel tegen Arezzo.
21: Venus Williams en Sloane Stephens krijgen een wildcard voor de US Open. De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001 en verloor 2 keer de finale. Stephens werd in 2017 winnares in New York. Bij de mannen krijgt Gael Monfils een wildcard. Het toernooi begint eind augustus. FC Barcelona heeft de komst van middenvelder Rodri bevestigd. De 30-jarige Spanjaard komt over van Manchester City en heeft een contract voor 4 jaar getekend. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona maximaal €70 miljoen voor hem. Rodri werd deze zomer wereldkampioen met Spanje en werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Bij Manchester City werd hij 4 keer kampioen en won hij 1 keer de Champions League. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won net 3-1 van Argentinië. Thierry Brinkman opende de score, waarna Nicolas de la Torre gelijk maakte uit een strafcorner. Na rust scoorden Tijmen Rijenga en Duco Telgekamp voor Oranje. Met 2 zegens is Nederland al zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Jamal Musiala van Bayern München is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden tijdens een oefenwedstrijd. De 23-jarige Duitse international voelde zich niet lekker kort na zijn invalbeurt tegen FC Heidenheim, 4-2, en ging op de grond zitten. Zijn ploeggenoten gingen om hem heen staan. Musiala verliet op eigen kracht het veld, maar speelde niet verder. Zaterdag strijdt Bayern München met Borussia Dortmund om de Duitse Supercup. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio.

0: breekt de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond nog enkele opklaringen, later neemt de kans op buien weer toe, vooral in het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie over de datakluis eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. De documenten hadden eigenlijk ingebracht moeten worden bij de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire, die al in 2024 was afgerond. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling. De staatssecretarissen zeggen dat er geen opzet is geweest om informatie achter te houden.
3: Boeren in Drenthe zijn woensdag van plan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie langs te gaan om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven willen ze in de middag naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten uiteindelijk meer dan 1000 mensen bij de zogenoemde stikstofmars. Voorzitter Steenbergen van LTO Noord zegt de ongerustheid onder Drentse boeren te begrijpen en kan de actie steunen zolang de regels niet worden overtreden. Afgelopen vrijdag kwamen veel boeren bijeen bij het provinciehuis in Den Bosch. Er ontstond veel ophef over het rijden met trekkers over de snelweg. In een file op de A59, die daardoor was ontstaan, gebeurde een ongeluk dat aan 2 mensen het leven kostte. Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna 3/4 geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie. Financiënminister Ilko Heijne blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en JA21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijne liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijne weer met verschillende partijen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.

0: gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk zet de komende dagen 2 Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran 2 Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof. Ook voorzitter Tomoko Akane staat nu op de Amerikaanse sanctielijst. De regering van Donald Trump gaat steeds verder in haar strijd tegen het hof, hoewel de VS zelf geen lid zijn van het ICC. Vorig jaar werden al sancties opgelegd aan onder meer rechters, als reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Akane zei vorig jaar in het Europees Parlement dat de Amerikaanse sancties een gevaar zijn voor het voortbestaan van het ICC. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. Eén van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen. Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder.
1: De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
2: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
1: Een groep van 29 Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta in Oakland, Californië. De staten beschuldigen het techbedrijf ervan dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Volgens de aanklagers maakt Meta kinderen verslaafd om hun gegevens te oogsten en winst te maken. Meta kan bij verlies boetes krijgen tot 1,4 biljoen dollar, dicht bij de marktwaarde van het bedrijf. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Topman Mark Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri zullen naar verwachting getuigen.
2: De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n 20 miljard dollar aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim 380 miljard dollar aan goederen naar de Verenigde Staten. De AEX-index sloot dinsdag 17% lager, op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Venus Williams en Sloane Stephens krijgen een wildcard voor de US Open. De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001 en verloor 2 keer de finale. Stephens werd in 2017 winnares in New York. Bij de mannen krijgt Gael Monfils een wildcard. Het toernooi begint eind augustus. FC Barcelona heeft de komst van middenvelder Rodri bevestigd. De 30-jarige Spanjaard komt over van Manchester City en heeft een contract voor 4 jaar getekend. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona maximaal 70 miljoen euro voor hem. Rodri werd deze zomer wereldkampioen met Spanje en werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Bij Manchester City werd hij 4 keer kampioen en won hij 1 keer de Champions League. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won net 3-1 van Argentinië. Thierry Brinkman opende de score, waarna Nicolas de la Torre gelijk maakte uit een strafcorner. Na rust scoorden Tijmen Rijenga en Duco Telgekamp voor Oranje. Met 2 zegens is Nederland al zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Jamal Musiala van Bayern München is voor de 2e keer in 4 dagen onwel geworden tijdens een oefenwedstrijd. De 23-jarige Duitse international voelde zich niet lekker kort na zijn invalbeurt tegen FC Heidenheim, 4-2, en ging op de grond zitten. Zijn ploeggenoten gingen om hem heen staan. Musiala verliet op eigen kracht het veld, maar speelde niet verder. Zaterdag strijdt Bayern München met Borussia Dortmund om de Duitse Supercup.
3: Ko Itakura staat voor een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach. De Japanse verdediger van Ajax wordt woensdag medisch gekeurd bij de Duitse club, meldt Sky Sport. Ajax ontvangt maximaal 4 miljoen euro voor Itakura, die vorig jaar nog voor 10 miljoen euro overkwam van dezelfde club. De 29-jarige international kwam door blessures weinig in actie voor Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff moet ruimte maken in de salarishuishouding voor nieuwe aankopen, waaronder een linksbuiten, rechtsbuiten, verdedigende middenvelder en rechtsbenige centrale verdediger. Bondscoach Jeroen Delmee is tevreden over de 3-1-zege van de Nederlandse hockeyers tegen Argentinië op het WK. Oranje creëerde voldoende kansen tegen de verdedigend ingestelde tegenstander, zegt Delmee. De tijdstraf van 10 minuten voor de Argentijn Matias Andreotti had impact, al werd Argentinië daardoor nog defensiever. Nederland heeft zich geplaatst voor de winnaarsgroep en neemt 3 punten mee van de zege op Nieuw-Zeeland of Argentinië. Donderdag tegen Japan wil Delmee desondanks niet rustig aandoen om in de flow te blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het behoorlijk bewolkt met hier en daar een bui. De wind is matig en komt uit het westen. Vannacht blijft het grijs met enkele buien en een graad of 17. De wind draait naar het zuidwesten. Morgenochtend veel bewolking en ook dan enkele buien. Vooral aan de kust waait het flink door. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe een bui, maar in het oosten klaart het wat op en breekt de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond nog enkele opklaringen, later neemt de kans op buien weer toe, vooral in het westen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie over de datakluis eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. De documenten hadden eigenlijk ingebracht moeten worden bij de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire, die al in 2024 was afgerond. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling. De staatssecretarissen zeggen dat er geen opzet is geweest om informatie achter te houden.
9: Boeren in Drenthe zijn woensdag van plan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie langs te gaan om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven willen ze in de middag naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten uiteindelijk meer dan 1000 mensen bij de zogenoemde stikstofmars. Voorzitter Steenbergen van LTO Noord zegt de ongerustheid onder Drentse boeren te begrijpen en kan de actie steunen zolang de regels niet worden overtreden. Afgelopen vrijdag kwamen veel boeren bijeen bij het provinciehuis in Den Bosch. Er ontstond veel ophef over het rijden met trekkers over de snelweg. In een file op de A59, die daardoor was ontstaan, gebeurde een ongeluk dat aan 2 mensen het leven kostte.
10: Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie,
11: waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
12: Tweederde van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 19.000 leden van het opiniepanel. 58% vindt het onbegrijpelijk dat de politie de protesten gedoogt. Bijna driekwart geeft de voorkeur aan een harde aanpak, terwijl 20% begrip heeft voor de boze boer. In 2019 had nog 89% begrip voor de eerste boerenactie.
13: Financiënminister Ilko Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk zet de komende dagen 2 Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran 2 Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen.
16: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof. Ook voorzitter Tomoko Akane staat nu op de Amerikaanse sanctielijst. De regering van Donald Trump gaat steeds verder in haar strijd tegen het Hof, hoewel de VS zelf geen lid zijn van het ICC. Vorig jaar werden al sancties opgelegd aan onder meer rechters, als reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Akane zei vorig jaar in het Europees Parlement dat de Amerikaanse sancties een gevaar zijn voor het voortbestaan van het ICC.
17: In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. Eén van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren.
18: 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft.
1: Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
21: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
22: Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
23: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
24: Een groep van 29 Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta in Oakland, Californië. De staten beschuldigen het techbedrijf ervan dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Volgens de aanklagers maakt Meta kinderen verslaafd om hun gegevens te oogsten en winst te maken. Meta kan bij verlies boetes krijgen tot 1,4 biljoen dollar, dicht bij de marktwaarde van het bedrijf. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Topman Mark Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri zullen naar verwachting getuigen.
25: De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n 20 miljard dollar aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim 380 miljard dollar aan goederen naar de Verenigde Staten.
26: De AEX-index sloot dinsdag 17% lager op 1107,32 punten. Vooral door verliezen van chipbedrijven. ASMI, BESI en ASML verloren tot 6,7%. Tech-aandelen staan onder druk door oplopende rentes in de Verenigde Staten, wat onzekerheid geeft over grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Oliebedrijf Shell won 1,6%, terwijl de olieprijs voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat uitkwam. Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran is afgelopen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Venus Williams en Sloane Stephens krijgen een wildcard voor de US Open. De 46-jarige Williams won het toernooi in 2000 en 2001 en verloor twee keer de finale. Stephens werd in 2017 winnares in New York. Bij de mannen krijgt Gael Monfils een wildcard. Het toernooi begint eind augustus. FC Barcelona heeft de komst van middenvelder Rodri bevestigd. De 30-jarige Spanjaard komt over van Manchester City en heeft een contract voor 4 jaar getekend. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona maximaal 70 miljoen euro voor hem. Rodri werd deze zomer wereldkampioen met Spanje en werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Bij Manchester City werd hij 4 keer kampioen en won hij 1 keer de Champions League. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won net 3-1 van Argentinië. Thierry Brinkman opende de score, waarna Nicolas de la Torre gelijk maakte uit een strafcorner. Na rust scoorden Tijmen Rijenga en Duco Telgekamp voor Oranje. Met 2 zegens is Nederland al zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Jamal Musiala van Bayern München is voor de 2e keer in 4 dagen onwel geworden tijdens een oefenwedstrijd. De 23-jarige Duitse international voelde zich niet lekker kort na zijn invalbeurt tegen FC Heidenheim, 4-2, en ging op de grond zitten. Zijn ploeggenoten gingen om hem heen staan. Musiala verliet op eigen kracht het veld, maar speelde niet verder. Zaterdag strijdt Bayern München met Borussia Dortmund om de Duitse Supercup. Ko Itakura staat voor een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach. De Japanse verdediger van Ajax wordt woensdag medisch gekeurd bij de Duitse club, meldt Sky Sport. Ajax ontvangt maximaal 4 miljoen euro voor Itakura, die vorig jaar nog voor 10 miljoen euro overkwam van dezelfde club. De 29-jarige international kwam door blessures weinig in actie voor Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff moet ruimte maken in de salarishuishouding voor nieuwe aankopen, waaronder een linksbuiten, rechtsbuiten, verdedigende middenvelder en rechtsbenige centrale verdediger. Bondscoach Jeroen Delmee is tevreden over de 3-1-zege van de Nederlandse hockeyers tegen Argentinië op het WK. Oranje creëerde voldoende kansen tegen de verdedigend ingestelde tegenstander, zegt Delmee. De tijdstraf van 10 minuten voor de Argentijn Matias Andreotti had impact, al werd Argentinië daardoor nog defensiever. Nederland heeft zich geplaatst voor de winnaarsgroep en neemt 3 punten mee van de zege op Nieuw-Zeeland of Argentinië. Donderdag tegen Japan wil Delmee desondanks niet rustig aandoen om in de flow te blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het tamelijk bewolkt met hier en daar een bui. De wind waait matig uit het westen. Vannacht blijft het bewolkt met af en toe een bui en een graad of 17. Morgenochtend veel bewolking en wat buien. Vooral op de Wadden waait het stevig. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met enkele buien. Maar in het oosten klaart het af en toe op. Het wordt zo'n 20 graden. Morgenavond wat opklaringen, maar later in de avond vooral in het westen weer buien.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk
25: welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
7: Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte.
9: Boeren in Drenthe zijn woensdag van plan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie langs te gaan om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven willen ze in de middag naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten uiteindelijk meer dan 1000 mensen bij de zogenoemde stikstofmars. Voorzitter Steenbergen van LTO Noord zegt de ongerustheid onder Drentse boeren te begrijpen en kan de actie steunen zolang de regels niet worden overtreden. Afgelopen vrijdag kwamen veel boeren bijeen bij het provinciehuis in Den Bosch. Er ontstond veel ophef over het rijden met trekkers over de snelweg. In een file op de A59, die daardoor was ontstaan, gebeurde een ongeluk dat aan 2 mensen het leven kostte.
10: Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt.
11: Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
12: Financiënminister Ilko Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
1: Frankrijk zet de komende dagen 2 Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran 2 Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. Eén van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. 4 Zweedse gevangenen zijn dinsdag per vliegtuig aangekomen in Estland om daar hun straf uit te zitten. Ze landden op militaire luchthaven Emari bij Tallinn en werden overgebracht naar een gevangenis in Tartu, ruim 200 kilometer verderop in het zuidoosten van het land. Zweden en Estland sloten vorig jaar een akkoord over de opvang van maximaal 600 Zweedse gevangenen. Zweden kampt door bendegeweld met een groeiend cellentekort, terwijl Estland juist veel leegstaande cellen heeft. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering. Het bedrijf spreekt van een vergeldingsactie, omdat de regering de uitzendlicenties van de zenders zou willen afpakken vanwege de inhoud van bepaalde uitzendingen. President Donald Trump is regelmatig uitgevallen tegen de zenders van ABC en eiste onder meer het ontslag van talkshow-host Jimmy Kimmel. Volgens ABC voert de regering al maandenlang druk uit en heeft de licentiecommissie uitzonderlijk vroeg om een evaluatie van de vergunningen gevraagd. Het bedrijf stelt dat dit puur met het doel is om de licenties af te pakken.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
18: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.
19: Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
20: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO.
0: Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
2: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
3: Een groep van 29 Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta in Oakland, Californië. De staten beschuldigen het techbedrijf ervan dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Volgens de aanklagers maakt Meta kinderen verslaafd om hun gegevens te oogsten en winst te maken. Meta kan bij verlies boetes krijgen tot $1,4 biljoen, dicht bij de marktwaarde van het bedrijf. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Topman Mark Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri zullen naar verwachting getuigen.
21: De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50% die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment een akkoord te sluiten om de heffingen te voorkomen. De heffing raakt zo'n $20 miljard aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim $380 miljard aan goederen naar de Verenigde Staten.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona heeft de komst van middenvelder Rodri bevestigd. De 30-jarige Spanjaard komt over van Manchester City en heeft een contract voor 4 jaar getekend. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona maximaal €70 miljoen voor hem. Rodri werd deze zomer wereldkampioen met Spanje en werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Bij Manchester City werd hij 4 keer kampioen en won hij 1 keer de Champions League. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won net 3-1 van Argentinië. Thierry Brinkman opende de score, waarna Nicolas Della Torre gelijk maakte uit een strafcorner. Na rust scoorden Tijmen Reijenga en Duco Telgekamp voor Oranje. Met 2 zegens is Nederland al zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Ko Itakura staat voor een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach. De Japanse verdediger van Ajax wordt woensdag medisch gekeurd bij de Duitse club, meldt Sky Sport. Ajax ontvangt maximaal €4 miljoen voor Itakura, die vorig jaar nog voor €10 miljoen overkwam van dezelfde club. De 29-jarige international kwam door blessures weinig in actie voor Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff moet ruimte maken in de salarishuishouding voor nieuwe aankopen, waaronder een linksbuiten, rechtsbuiten, verdedigende middenvelder en rechtsbenige centrale verdediger. Bondscoach Jeroen Delmee is tevreden over de 3-1-zegen van de Nederlandse hockeyers tegen Argentinië op het WK. Oranje creëerde voldoende kansen tegen de verdedigend ingestelde tegenstander, zegt Delmee. De tijdstraf van 10 minuten voor de Argentijn Matias Andreotti had impact, al werd Argentinië daardoor nog defensiever. Nederland heeft zich geplaatst voor de winnaarsgroep en neemt 3 punten mee van de zegen op Nieuw-Zeeland of Argentinië. Donderdag tegen Japan wil Delmee desondanks niet rustig aandoen om in de flow te blijven. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn 2e treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het tamelijk bewolkt met kans op enkele buien, af en toe met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten. Vannacht trekt er ook nog wat neerslag over met minimaal 17 graden. Morgenochtend veel bewolking en opnieuw enkele buien. De wind blijft matig zuidwestelijk, op de Wadden vrij krachtig uit het westen. Morgenmiddag grotendeels bewolkt met hier en daar een bui, maar in het oosten blijft het vaak droog en breekt de zon soms door. Het wordt zo'n 20 graden. Morgenavond opklaringen, maar vooral in het westen kunnen er tegen het einde van de avond weer buien ontstaan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven worden in de middag naar het provinciehuis in Assen gebracht, waar organisatoren meer dan 1000 deelnemers verwachten. De boeren rijden niet over de snelweg. LTO Noord steunt de actie zolang de regels worden nageleefd. De gemeente Assen faciliteert de actie en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren.
25: Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
26: Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte.
27: Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt.
28: Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen.
1: dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
7: Financiënminister Ilko Heijne blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijne liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over 2 weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijne weer met verschillende partijen.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is.
12: Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
13: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
14: Frankrijk zet de komende dagen 2 Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran 2 Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land.
15: Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen.
29: In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. 1 van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: van sociale media. Het oordeel van de 8-koppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne González Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
1: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race. Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
2: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
3: Een groep van 29 Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta in Oakland, Californië. De staten beschuldigen het techbedrijf ervan dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Volgens de aanklagers maakt Meta kinderen verslaafd om hun gegevens te oogsten en winst te maken. Meta kan bij verlies boetes krijgen tot 1,4 biljoen dollar, dicht bij de marktwaarde van het bedrijf. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Topman Mark Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri zullen naar verwachting getuigen.
2: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Jeroen Delmee is tevreden over de 3-1-zege van de Nederlandse hockeyers tegen Argentinië op het WK. Oranje creëerde voldoende kansen tegen de verdedigend ingestelde tegenstander, zegt Delmee. De tijdstraf van 10 minuten voor de Argentijn Matias Andreotti had impact, al werd Argentinië daardoor nog defensiever. Nederland heeft zich geplaatst voor de winnaarsgroep en neemt 3 punten mee van de zege op Nieuw-Zeeland of Argentinië. Donderdag tegen Japan wil Delmee desondanks niet rustig aandoen om in de flow te blijven. Ko Itakura staat voor een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach. De Japanse verdediger van Ajax wordt woensdag medisch gekeurd bij de Duitse club, meldt Sky Sport. Ajax ontvangt maximaal 4 miljoen euro voor Itakura, die vorig jaar nog voor 10 miljoen euro overkwam van dezelfde club. De 29-jarige international kwam door blessures weinig in actie voor Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff moet ruimte maken in de salarishuishouding voor nieuwe aankopen, waaronder een linksbuiten, rechtsbuiten, verdedigende middenvelder en rechtsbenige centrale verdediger. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groep.

0: groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het tamelijk bewolkt met kans op enkele buien, af en toe met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten. Vannacht trekt er ook nog wat neerslag over met minimaal 17 graden. Morgenochtend veel bewolking en opnieuw enkele buien. De wind blijft matig zuidwestelijk, op de Wadden vrij krachtig uit het westen. Morgenmiddag grotendeels bewolkt met hier en daar een bui, maar in het oosten blijft het vaak droog en breekt de zon soms door. Het wordt zo'n 20 graden. Morgenavond opklaringen, maar vooral in het westen kunnen er tegen het einde van de avond weer buien ontstaan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven worden in de middag naar het provinciehuis in Assen gebracht, waar organisatoren meer dan 1000 deelnemers verwachten. De boeren rijden niet over de snelweg. LTO Noord steunt de actie zolang de regels worden nageleefd. De gemeente Assen faciliteert de actie en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
7: Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte.
6: Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte. Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet. Financiënminister Ilko Heijnen blijft hoop houden breed draagvlak te krijgen in het parlement voor zijn begroting. De partijen Pro en Ja 21, waar de minderheidscoalitie naar kijkt voor steun, zeggen het niet voor zich te zien om gezamenlijk de begroting te steunen. Volgens Heijnen liggen de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar dan zij zelf doen voorkomen. Over twee weken moet de begroting naar de Raad van State worden opgestuurd. Donderdag spreekt Heijnen weer met verschillende partijen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het Hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen. Frankrijk zet de komende dagen twee Iraanse diplomaten het land uit.
6: Het is een vergeldingsactie nadat Iran 2 Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. Eén van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
6: Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de 8-koppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne González-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
8: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.
9: Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
10: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
11: Een groep van 29 Amerikaanse staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta in Oakland, Californië. De staten beschuldigen het techbedrijf ervan dat Facebook en Instagram zo zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden.
12: Volgens de aanklagers maakt Meta kinderen verslaafd om hun gegevens te oogsten en winst te maken. Meta kan bij verlies boetes krijgen tot 1,4 biljoen dollar, dicht bij de marktwaarde van het bedrijf. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Topman Mark Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri zullen naar verwachting getuigen.
13: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Jeroen Delmee is tevreden over de 3-1 zegen van de Nederlandse hockeyers tegen Argentinië op het WK. Oranje creëerde voldoende kansen tegen de verdedigend ingestelde tegenstander, zegt Delmee. De tijdstraf van 10 minuten voor de Argentijn Matias Andreotti had impact, al werd Argentinië daardoor nog defensiever. Nederland heeft zich geplaatst voor de winnaarsgroep en neemt 3 punten mee van de zegen op Nieuw-Zeeland of Argentinië. Donderdag tegen Japan wil Delmee desondanks niet rustig aandoen om in de flow te blijven.
16: Ko Itakura staat voor een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach. De Japanse verdediger van Ajax wordt woensdag medisch gekeurd bij de Duitse club, meldt Sky Sport. Ajax ontvangt maximaal 4 miljoen euro voor Itakura, die vorig jaar nog voor 10 miljoen euro overkwam van dezelfde club. De 29-jarige international kwam door blessures weinig in actie voor Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff moet ruimte maken in de salarishuishouding voor nieuwe aankopen, waaronder een linksbuiten, rechtsbuiten, verdedigende middenvelder en rechtsbenige centrale verdediger. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf.
17: Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt.
18: PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het tamelijk bewolkt en komen er enkele buien voor. Soms met onweer.
19: De wind waait matig uit het zuidwesten. Vannacht trekken ook enkele buien over en wordt het rond de 17 graden. Morgenochtend veel bewolking en nog wat buien. De wind komt uit het zuidwesten. Op de Waddeneilanden vrij krachtig uit het westen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met enkele buien. Maar in het oosten blijft het grotendeels droog en kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Vooral later in het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant. Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven worden in de middag naar het provinciehuis in Assen gebracht, waar organisatoren meer dan 1000 deelnemers verwachten. De boeren rijden niet over de snelweg. LTO Noord steunt de actie zolang de regels worden nageleefd. De gemeente Assen faciliteert de actie en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken. Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties
0: om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is.
24: Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
25: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
26: Frankrijk zet de komende dagen 2 Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran 2 Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land.
27: Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen.
28: In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. 1 van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. De beurzen op Wall Street sloten dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17% en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven, zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007.
6: Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de achtkoppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne Gonzalez-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
7: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.
8: Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
9: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
10: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Ko Itakura staat voor een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach. De Japanse verdediger van Ajax wordt woensdag medisch gekeurd bij de Duitse club, meldt Sky Sport. Ajax ontvangt maximaal 4 miljoen euro voor Itakura, die vorig jaar nog voor 10 miljoen euro overkwam van dezelfde club. De 29-jarige international kwam door blessures weinig in actie voor Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff moet ruimte maken in de salarishuishouding voor nieuwe aankopen, waaronder een linksbuiten, rechtsbuiten, verdedigende middenvelder en rechtsbenige centrale verdediger.
13: Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt.
14: Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied
0: en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het tamelijk bewolkt en komen er enkele buien voor, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten. Vannacht trekken ook enkele buien over en wordt het rond de 17 graden. Morgenochtend veel bewolking en nog wat buien. De wind komt uit het zuidwesten, op de Waddeneilanden vrij krachtig uit het westen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met enkele buien, maar in het oosten blijft het grotendeels droog en kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond opklaringen, maar ook nog kans op een bui, vooral later in het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant.
16: Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven worden in de middag naar het provinciehuis in Assen gebracht, waar organisatoren meer dan 1000 deelnemers verwachten. De boeren rijden niet over de snelweg. LTO Noord steunt de actie zolang de regels worden nageleefd. De gemeente Assen faciliteert de actie en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren.
17: Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop.
18: Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte.
19: Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
20: Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt.
21: Het Rijk wil dat Zeeland de natuur rond de Westerschelde uitbreidt, maar de provincie stelt daar voorwaarden aan. Gedeputeerde Wilfried Niele zegt dat economie, waterveiligheid en andere belangen niet mogen worden geschaad door natuurherstel. Europa verplicht Nederland een natuurherstelplan op te stellen, dat in september 2027 klaar moet zijn. Het natuurpakket Westerschelde leverde 651 hectare natuur op. Maar dat is nog niet genoeg om aan de Europese eisen te voldoen. Zeeland wil niet afwachten wat het Rijk doet en gaat zelf in gesprek met industrie, landbouw, havenbedrijven en natuurorganisaties om te bepalen welke toekomst de provincie voor de Westerschelde ziet.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is.
25: Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
26: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
6: Frankrijk zet de komende dagen 2 Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran 2 Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen.
7: In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt met salmonella. Eén van hen is overleden. De eerste besmetting werd in augustus vorig jaar vastgesteld. Dit jaar kwamen er nog 206 infecties bij. Ruim 1 op de 3 patiënten moest naar het ziekenhuis. Het onderzoek loopt nog, maar er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De beurzen op Wall Street sloten dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17% en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven, zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007.
11: Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de 8-koppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne González-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
12: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.
27: Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
28: De Vlaamse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat.
0: Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
1: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Ko Itakura staat voor een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach. De Japanse verdediger van Ajax wordt woensdag medisch gekeurd bij de Duitse club, meldt Sky Sport. Ajax ontvangt maximaal 4 miljoen euro voor Itakura, die vorig jaar nog voor 10 miljoen euro overkwam van dezelfde club. De 29-jarige international kwam door blessures weinig in actie voor Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff moet ruimte maken in de salarishuishouding voor nieuwe aankopen, waaronder een linksbuiten, rechtsbuiten, verdedigende middenvelder en rechtsbenige centrale verdediger. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het tamelijk bewolkt met enkele buien, af en toe met onweer. De zuidwestenwind is matig. Vannacht blijven er buien overtrekken en koelt het af naar een graad of 17.
14: Morgen vroeg veel bewolking met enkele buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, op de Waddeneilanden vrij krachtig uit het westen. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met her en der een bui. In het zuidoosten blijft het droger en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond zijn er opklaringen, maar ook kans op een enkele bui. Later op de avond neemt de kans op buien in het westen weer toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van

0: viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest. De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant. Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven worden in de middag naar het provinciehuis in Assen gebracht, waar organisatoren meer dan 1000 deelnemers verwachten. De boeren rijden niet over de snelweg. LTO Noord steunt de actie zolang de regels worden nageleefd. De gemeente Assen faciliteert de actie en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken. Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag 2 ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een bericht dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. De laatste keer dat het land een Iraanse aanval meldde was in mei. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969

0: deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
1: De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is.
2: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
1: Frankrijk zet de komende dagen twee Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran twee Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land. Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
1: De beurzen op Wall Street sloten dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17% en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven, zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de 8-koppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne González-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
4: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race. Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint. De Vlaamse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen. Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben gelijk gespeeld in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League.
6: In Istanbul werd het 1-1. Loïs Openda opende de score voor Lyon, waarna Mason Greenwood gelijk maakte voor Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt assistenttrainer is. Ook Dynamo Zagreb tegen Viking en Levski Sofia tegen AEK Athene eindigden in een gelijkspel. De returns staan volgende week woensdag op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het tamelijk bewolkt met enkele buien, af en toe met onweer. De zuidwestenwind is matig. Vannacht blijven er buien overtrekken en koelt het af naar een graad of 17. Morgen vroeg veel bewolking met enkele buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, op de Waddeneilanden vrij krachtig uit het westen. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met her en der een bui. In het zuidoosten blijft het droger en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond zijn er opklaringen, maar ook kans op een enkele bui. Later op de avond neemt de kans op buien in het westen weer toe. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam is podcastmaker, fotograaf en medewerker van de lokale Ja 21-fractie Maarten Brante dinsdag overleden. Hij was 48 jaar. Brante maakte samen met Matthijs Immink de wekelijkse podcast Brante en Immink uit de losse pols op Geen Stijl. Vorige week woensdag viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest. De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant. Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. De brieven worden in de middag naar het provinciehuis in Assen gebracht, waar organisatoren meer dan 1000 deelnemers verwachten. De boeren rijden niet over de snelweg. LTO Noord steunt de actie zolang de regels worden nageleefd. De gemeente Assen faciliteert de actie en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd.
11: De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
12: Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. De vrouw werd die dag door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Eerder werd al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag twee ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een bericht dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. De laatste keer dat het land een Iraanse aanval meldde, was in mei.
16: Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
17: De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is.
18: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
19: Frankrijk zet de komende dagen twee Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran twee Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land.
20: Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De beurs op Wall Street sloten dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17% en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven, zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007.
22: Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de achtkoppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne González-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
23: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.
24: Alphe, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
25: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
26: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben gelijk gespeeld in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League. In Istanbul werd het 1-1. Loïs Openda opende de score voor Lyon, waarna Mason Greenwood gelijk maakte voor Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt assistenttrainer is. Ook Dynamo Zagreb tegen Viking en Levski Sofia tegen AEK Athene eindigden in een gelijkspel. De returns staan volgende week woensdag op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het tamelijk bewolkt met kans op enkele buien, soms met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Vannacht blijft het wisselend met nog wat buien en temperaturen rond de 17 graden. Morgen veel bewolking en her en der buien. Aan de kust waait het vrij krachtig, verder matig uit het zuidwesten. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Morgenavond enkele opklaringen, maar aan het einde van de avond vooral in het westen kans op buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Luchtverkeersleiding Nederland heeft per ongeluk telefoonnummers van vliegbasis Leeuwarden getoond in een online video. Het filmpje stond een paar dagen online voordat vliegtuigkenner Menno Zwart de fout ontdekte, schrijft de Leeuwarden Courant. In de video waren meerdere 088-nummers te zien, vermoedelijk van personeel in de verkeerstoren en mogelijk ook op de grond. En ook andere, mogelijk gevoelige informatie, zoals digitale kaarten. De video is inmiddels offline gehaald.
7: Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. In de middag willen ze de brieven naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers aan de zogenoemde stikstofmars. De gemeente Assen zal de actie faciliteren en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. De politie schrijft bekeuringen uit voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden, meldt RTV Drenthe.
8: In Amsterdam is podcastmaker, fotograaf en medewerker van de lokale Ja 21-fractie Maarten Brante dinsdag overleden. Hij was 48 jaar. Brante maakte samen met Matthijs Immink de wekelijkse podcast Brante en Immink uit de losse pols op Geen Stijl. Vorige week woensdag viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest. De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
9: Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag 2 ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een melding dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. Iran noemt de beschuldigingen van de Emiraten ongegrond.
14: Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
15: De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg,
0: die sinds de Russische invasie van kracht is.
3: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
13: Frankrijk zet de komende dagen twee Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran twee Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land.
16: Bij een Israëlische aanval op een havengebied in de Gazastrook zijn 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 10 mensen raakten gewond, van wie sommigen in kritieke toestand. Volgens Al Jazeera werd een café geraakt. Onder de doden zou een kind zijn. Het Israëlische leger spreekt van een precisieaanval op Hamas-commandanten. Hamas veroordeelt de aanval en noemt het een blijk van flagrante minachting voor alle pogingen om een duurzaam bestand te bewerkstelligen.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De beurzen op Wall Street sloten dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17% en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven, zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007.
20: Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de 8-koppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne Gonzalez-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
21: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.
29: Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar
1: en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
2: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
4: Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn supermarkten. Het gaat om enkele tientallen producten, zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe broodbeleg. Wanneer het merk precies uit de schappen verdwijnt, is nog niet bekend. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en verzelfstandigde de restaurantketen in 2024. Het supermarktbedrijf is nu samen met cateraar Vermaat Groep mede-eigenaar van Laplace.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij lijdt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben gelijk gespeeld in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League. In Istanbul werd het 1-1. Loïs Openda opende de score voor Lyon, waarna Mason Greenwood gelijk maakte voor Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt assistenttrainer is. Ook Dynamo Zagreb tegen Viking en Levski Sofia tegen AEK Athene eindigden in een gelijkspel. De returns staan volgende week woensdag op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over met een minimumtemperatuur rond 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, maar neemt tegen de ochtend toe aan de zuidwestkust. Morgenochtend is er veel bewolking en vallen er enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met buien, al breekt de zon in het oosten af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook een enkele bui, vooral in het westen. Donderdag kans op enkele buien met onweer. De temperatuur blijft rond 20 graden en de wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Luchtverkeersleiding Nederland heeft per ongeluk telefoonnummers van vliegbasis Leeuwarden getoond in een online video. Het filmpje stond een paar dagen online voordat vliegtuigkenner Menno Zwart de fout ontdekte, schrijft de Leeuwarden Courant. In de video waren meerdere 088-nummers te zien, vermoedelijk van personeel in de verkeerstoren en mogelijk ook op de grond. En ook andere, mogelijk gevoelige informatie, zoals digitale kaarten. De video is inmiddels offline gehaald. Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. In de middag willen ze de brieven naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers aan de zogenoemde stikstofmars. De gemeente Assen zal de actie faciliteren en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. De politie schrijft bekeuringen uit voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden, meldt RTV Drenthe. In Amsterdam is podcastmaker, fotograaf en medewerker van de lokale Ja 21-fractie Maarten Brante dinsdag overleden. Hij was 48 jaar. Brante maakte samen met Matthijs Immink de wekelijkse podcast Brante en Immink uit de losse pols op Geen Stijl. Vorige week woensdag viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest. De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
8: Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect,
29: omdat het water direct weer verdampte.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Israël zegt dat de aanvaarding door Syrië van Turkse troepen op een basis in het noordwesten van Syrië een bedreiging vormde voor de Israëlische veiligheid. Het land voert dat aan als reden voor een aanval dinsdag op de basis Abu Duhur. Volgens het kantoor van premier Netanyahu heeft Israël Syrië herhaaldelijk gewaarschuwd, maar koos Syrië ervoor die waarschuwingen te negeren. De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt dat de Syrische regering de aanval niet heeft verdiend, omdat het land zich niet vijandig heeft opgesteld en herhaaldelijk heeft aangegeven liever te de-escaleren.
11: De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag twee ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een melding dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. Iran noemt de beschuldigingen van de Emiraten ongegrond.
12: De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is.
14: Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
15: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
26: Frankrijk zet de komende dagen twee Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran twee Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
31: Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Ons land is goed voor 7% van de wereldwijde export van AI-gerelateerde goederen, meldt kredietverzekeraar Atradius. De exportwaarde van ruim 80 miljard euro levert wereldwijd een 11e plaats op. Nederland dankt die positie vooral aan chipmachines van ASML en zijn logistieke functie bij de wederuitvoer van routers en netwerkswitches. De wereldwijde markt is sterk geconcentreerd, waardoor Europa afhankelijk blijft van een klein aantal

0: Rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de achtkoppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne Gonzalez-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
1: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race. Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
2: De Vlaamse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt.
5: PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. De PAI maakte de afgelopen 2 jaar

0: 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben gelijk gespeeld in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League. In Istanbul werd het 1-1. Loïs Openda opende de score voor Lyon, waarna Mason Greenwood gelijk maakte voor Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt assistenttrainer is. Ook Dynamo Zagreb tegen Viking en Levski Sofia tegen AEK Athene eindigden in een gelijkspel. De returns staan volgende week woensdag op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over met een minimumtemperatuur rond 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, maar neemt tegen de ochtend toe aan de zuidwestkust. Morgenochtend is er veel bewolking en vallen er enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met buien, al breekt de zon in het oosten af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook een enkele bui, vooral in het westen. Donderdag kans op enkele buien met onweer. De temperatuur blijft rond 20 graden en de wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Luchtverkeersleiding Nederland heeft per ongeluk telefoonnummers van vliegbasis Leeuwarden getoond in een online video. Het filmpje stond een paar dagen online voordat vliegtuigkenner Menno Zwart de fout ontdekte, schrijft de Leeuwarden Courant. In de video waren meerdere 088-nummers te zien, vermoedelijk van personeel in de verkeerstoren en mogelijk ook op de grond. En ook andere, mogelijk gevoelige informatie, zoals digitale kaarten. De video is inmiddels offline gehaald. Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. In de middag willen ze de brieven naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers aan de zogenoemde stikstofmars. De gemeente Assen zal de actie faciliteren en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. De politie schrijft bekeuringen uit voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden, meldt RTV Drenthe. In Amsterdam is podcastmaker, fotograaf en medewerker van de lokale Ja 21-fractie Maarten Brante dinsdag overleden. Hij was 48 jaar. Brante maakte samen met Matthijs Immink de wekelijkse podcast Brante en Immink uit de losse pols op Geen Stijl. Vorige week woensdag viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest. De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Israël zegt dat de aanvaarding door Syrië van Turkse troepen op een basis in het noordwesten van Syrië een bedreiging vormde voor de Israëlische veiligheid. Het land voert dat aan als reden voor een aanval dinsdag op de basis Abu Duhur. Volgens het kantoor van premier Netanyahu heeft Israël Syrië herhaaldelijk gewaarschuwd, maar koos Syrië ervoor die waarschuwingen te negeren. De Verenigde Staten noemen de Israëlische aanval een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zegt dat de Syrische regering de aanval niet heeft verdiend, omdat het land zich niet vijandig heeft opgesteld en herhaaldelijk heeft aangegeven liever te de-escaleren. De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag twee ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een melding dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. Iran noemt de beschuldigingen van de Emiraten ongegrond. De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het Hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen. Frankrijk zet de komende dagen twee Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran twee Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Ons land is goed voor 7% van de wereldwijde export van AI-gerelateerde goederen, meldt kredietverzekeraar Atradius. De exportwaarde van ruim 80 miljard euro levert wereldwijd een 11e plaats op. Nederland dankt die positie vooral aan chipmachines van ASML en zijn logistieke functie bij de wederuitvoer van routers en netwerkswitches. De wereldwijde markt is sterk geconcentreerd, waardoor Europa afhankelijk blijft van een klein aantal landen in Azië en de Verenigde Staten.
7: De beurs op Wall Street sloot dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17% en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007.
8: Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de achtkoppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne González-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
9: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.
10: Alphe, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
11: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben gelijk gespeeld in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League. In Istanbul werd het 1-1. Loïs Openda opende de score voor Lyon, waarna Mason Greenwood gelijk maakte voor Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt assistenttrainer is. Ook Dynamo Zagreb tegen Viking en Levski Sofia tegen AEK Athene eindigden in een gelijkspel. De returns staan volgende week woensdag op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over met een minimumtemperatuur rond 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust neemt hij tegen het einde van de nacht toe. Vanochtend is er veel bewolking met enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken bewolkt met enkele buien. Hier en daar breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar kan er ook een enkele bui vallen, vooral in het westen. Vannacht opnieuw enkele buien met kans op onweer, zo'n 14 graden. Morgen blijft het wisselvallig met af en toe zon en buien, sommige met onweer. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Luchtverkeersleiding Nederland heeft per ongeluk telefoonnummers van vliegbasis Leeuwarden getoond in een online video. Het filmpje stond een paar dagen online voordat vliegtuigkenner Menno Zwart de fout ontdekte, schrijft de Leeuwarden Courant. In de video waren meerdere 088-nummers te zien, vermoedelijk van personeel in de verkeerstoren en mogelijk ook op de grond. En ook andere, mogelijk gevoelige informatie, zoals digitale kaarten. De video is inmiddels offline gehaald.
2: Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. In de middag willen ze de brieven naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers aan de zogenoemde stikstofmars. De gemeente Assen zal de actie faciliteren en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. De politie schrijft bekeuringen uit voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden, meldt RTV Drenthe.
12: In Amsterdam is podcastmaker, fotograaf en medewerker van de lokale Ja21-fractie Maarten Brante dinsdag overleden. Hij was 48 jaar. Brante maakte samen met Matthijs Immink de wekelijkse podcast Brante en Immink uit de losse pols op Geen Stijl. Vorige week woensdag viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest.
2: De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant.
12: Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
16: Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
17: Israël zegt dat de aanvaarding door Syrië van Turkse troepen op een basis in het noordwesten van het land een bedreiging vormde. Dat is het argument voor een Israëlische aanval op de basis Abu Duhur dinsdag. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat Israël Syrië herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, maar dat Damascus ervoor koos die waarschuwingen te negeren. De Verenigde Staten noemen de aanval een onnodige escalatie. Syrië-gezant Tom Barrack zegt dat de Syrische regering de aanval niet heeft verdiend omdat ze zich niet vijandig heeft opgesteld. Syrië en Turkije veroordeelden de aanval ook.
18: De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag 2 ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een melding dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. Iran noemt de beschuldigingen van de Emiraten ongegrond.
19: De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is.
20: Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
21: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
22: Frankrijk zet de komende dagen 2 Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran 2 Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Ons land is goed voor 7% van de wereldwijde export van AI-gerelateerde goederen, meldt kredietverzekeraar Atradius. De exportwaarde van ruim 80 miljard euro levert wereldwijd een 11e plaats op. Nederland dankt die positie vooral aan chipmachines van ASML en zijn logistieke functie bij de wederuitvoer van routers en netwerkswitches. De wereldwijde markt is sterk geconcentreerd, waardoor Europa afhankelijk blijft van een klein aantal landen in Azië en de Verenigde Staten.
26: De beurzen op Wall Street sloten dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17%
0: en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven, zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de achtkoppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne Gonzalez-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
6: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race. Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt. De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
7: De Vlaamse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger.
1: De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben gelijk gespeeld in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League. In Istanbul werd het 1-1. Loïs Openda opende de score voor Lyon, waarna Mason Greenwood gelijk maakte voor Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt assistenttrainer is. Ook Dynamo Zagreb tegen Viking en Levski Sofia tegen AEK Athene eindigden in een gelijkspel. De returns staan volgende week woensdag op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over met een minimumtemperatuur rond 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust neemt hij tegen het einde van de nacht toe. Vanochtend is er veel bewolking met enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken bewolkt met enkele buien. Hier en daar breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar kan er ook een enkele bui vallen, vooral in het westen. Vannacht opnieuw enkele buien met kans op onweer, zo'n 14 graden. Morgen blijft het wisselvallig met af en toe zon en buien, sommige met onweer. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Luchtverkeersleiding Nederland heeft per ongeluk telefoonnummers van vliegbasis Leeuwarden getoond in een online video. Het filmpje stond een paar dagen online voordat vliegtuigkenner Menno Zwart de fout ontdekte, schrijft de Leeuwarden Courant. In de video waren meerdere 088-nummers te zien, vermoedelijk van personeel in de verkeerstoren en mogelijk ook op de grond. En ook andere, mogelijk gevoelige informatie, zoals digitale kaarten. De video is inmiddels offline gehaald.
27: Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. In de middag willen ze de brieven naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers aan de zogenoemde stikstofmars. De gemeente Assen zal de actie faciliteren en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. De politie schrijft bekeuringen uit voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden, meldt RTV Drenthe.
28: In Amsterdam is podcastmaker, fotograaf en medewerker van de lokale Ja 21-fractie Maarten Brante dinsdag overleden. Hij was 48 jaar. Brante maakte samen met Matthijs Immink de wekelijkse podcast Brante en Immink uit de losse pols op Geen Stijl. Vorige week woensdag viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest.
2: De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
4: Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Israël zegt dat de aanvaarding door Syrië van Turkse troepen op een basis in het noordwesten van het land een bedreiging vormde. Dat is het argument voor een Israëlische aanval op de basis Abu Duhur dinsdag. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat Israël Syrië herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, maar dat Damascus ervoor koos die waarschuwingen te negeren. De Verenigde Staten noemen de aanval een onnodige escalatie. Syrië-gezant Tom Barrack zegt dat de Syrische regering de aanval niet heeft verdiend, omdat ze zich niet vijandig heeft opgesteld. Syrië en Turkije veroordeelden de aanval ook.
17: De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag 2 ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een melding dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. Iran noemt de beschuldigingen van de Emiraten ongegrond.
18: De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is.
19: Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas,
0: omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
6: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
20: Frankrijk zet de komende dagen twee Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran twee Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Ons land is goed voor 7% van de wereldwijde export van AI-gerelateerde goederen, meldt kredietverzekeraar Atradius. De exportwaarde van ruim 80 miljard euro levert wereldwijd een 11e plaats op. Nederland dankt die positie vooral aan chipmachines van ASML en zijn logistieke functie bij de wederuitvoer van routers en netwerkswitches. De wereldwijde markt is sterk geconcentreerd, waardoor Europa afhankelijk blijft van een klein aantal landen in Azië en de Verenigde Staten.
24: De beurs op Wall Street sloot dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17% en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007.
25: Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank, bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de achtkoppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne González-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
26: OpenAI vertraagt de ontwikkeling van zijn AI-modellen en herziet zijn onderzoeks- en trainingssystemen. Aanleiding is een incident vorige maand, waarbij een AI-agent van het bedrijf tijdens een test inbrak bij Hugging Face, een platform voor programmeurs. OpenAI heeft het testen van modellen 2 weken gepauzeerd en zet extra AI-systemen in om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren. De afgelopen jaren voerde het bedrijf het testen van nieuwe modellen en bouwen van nieuwe producten juist op vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.
29: Alphen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt.
1: De omzet steeg naar 131,8 miljoen euro, tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam vooral door energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide eerste halfjaar en zegt dat de energietransitie steeds meer momentum wint.
3: De Franse regering gaat aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen te identificeren. Dat zegt minister David Amiel na aanleiding van de hack bij de Franse Belastingdienst die vorige week bekend werd. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Mistral werkt al met verschillende banken aan de inzet van AI om beveiligingslekken te ontdekken. In Nederland bijvoorbeeld met ABN AMRO. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers buitgemaakt, waaronder informatie over adressen en vastgoedbezittingen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben gelijk gespeeld in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League. In Istanbul werd het 1-1. Loïs Openda opende de score voor Lyon, waarna Mason Greenwood gelijk maakte voor Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt assistenttrainer is. Ook Dynamo Zagreb tegen Viking en Levski Sofia tegen AEK Athene eindigden in een gelijkspel. De returns staan volgende week woensdag op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over bij een graad of 17.
2: De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust wordt het later in de nacht vrij krachtig. Vanochtend is er veel bewolking en vallen er enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met enkele buien. In het oosten wordt het meest droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar kan er ook een enkele bui vallen. Vooral het westen maakt later kans op buien. Komende nacht opnieuw enkele buien met kans op onweer. Morgen

0: vliegbasis Leeuwarden getoond in een online video. Het filmpje stond een paar dagen online voordat vliegtuigkenner Menno Zwart de fout ontdekte, schrijft de Leeuwarden Courant. In de video waren meerdere 088-nummers te zien, vermoedelijk van personeel in de verkeerstoren en mogelijk ook op de grond. En ook andere, mogelijk gevoelige informatie, zoals digitale kaarten. De video is inmiddels offline gehaald. Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. In de middag willen ze de brieven naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers aan de zogenoemde stikstofmars. De gemeente Assen zal de actie faciliteren en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. De politie schrijft bekeuringen uit voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden, meldt RTV Drenthe. In Amsterdam is podcastmaker, fotograaf en medewerker van de lokale JA21-fractie Maarten Brante dinsdag overleden. Hij was 48 jaar. Brante maakte samen met Matthijs Immink de wekelijkse podcast Brante en Immink uit de losse pols op Geen Stijl. Vorige week woensdag viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest. De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israël zegt dat de aanvaarding door Syrië van Turkse troepen op een basis in het noordwesten van het land een bedreiging vormde. Dat is het argument voor een Israëlische aanval op de basis Abu Duhur dinsdag. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat Israël Syrië herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, maar dat Damascus ervoor koos die waarschuwingen te negeren. De Verenigde Staten noemen de aanval een onnodige escalatie. Syrië-gezant Tom Barrack zegt dat de Syrische regering de aanval niet heeft verdiend, omdat ze zich niet vijandig.

0: handig heeft opgesteld. Syrië en Turkije veroordeelden de aanval ook. De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag twee ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een melding dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. Iran noemt de beschuldigingen van de Emiraten ongegrond. De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen. Frankrijk zet de komende dagen twee Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran twee Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse beleggers kochten bij het beursdebuut van SpaceX op 12 juni voor een recordbedrag van 169 miljoen euro aan aandelen. Dit is het hoogste aankoopbedrag in een eerste beursmaand sinds de Nederlandse bank dit in 2018 begon bij te houden. Veel aandelen werden echter al snel weer verkocht, mogelijk om koerswinsten te verzilveren. In diezelfde maand verkochten Nederlandse huishoudens voor 100 miljoen euro aan SpaceX-aandelen, terwijl de beurskoers flink daalde. Eind juni bedroeg de totale waarde van SpaceX-aandelen van Nederlandse huishoudens nog 71 miljoen euro. Nederlandse huishoudens beleefden in de afgelopen drie maanden een uitzonderlijk goed beurskwartaal, meldt de Nederlandse Bank. De totale waarde van hun beleggingen steeg met ruim 12% tot 234,2 miljard euro. De sterkste stijging sinds DNB deze cijfers in 2018 is gaan bijhouden. De stijging komt vooral door de fors gestegen beurskoersen, gedreven door enthousiasme over kunstmatige intelligentie en dalende olieprijzen. ASML hernam de koppositie in de top 25 van grootste beleggingen van Nederlandse huishoudens, met een waarde van 6,1 miljard euro. Hoewel huishoudens grote bedragen beleggen, staat er nog altijd aanzienlijk meer geld op spaarrekeningen. In totaal bijna 553 miljard euro. Nederlandse gemeenten zijn voor hun financiering steeds afhankelijker van de toeristenbelasting, meldt het Financiële Dagblad. Het aandeel van deze heffing in de totale gemeentelijke belastingopbrengsten is in 10 jaar tijd ruimschoots verdubbeld. Van 4% in 2017 naar 10% in 2026. Amsterdam spant de kroon. Dit jaar komt bijna een kwart van de belastinginkomsten van de hoofdstad van de belasting op overnachtingen. Als Amsterdam buiten beschouwing blijft, is de toeristenbelasting dit jaar goed voor 7% van de lokale heffingen. Een ruime verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Corine Hoebe van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden heeft de toegenomen betekenis van de toeristenbelasting in kaart gebracht. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Ons land is goed voor 7% van de wereldwijde export van AI-gerelateerde goederen, meldt kredietverzekeraar Atradius. De exportwaarde van ruim 80 miljard euro levert wereldwijd een 11e plaats op. Nederland dankt die positie vooral aan chipmachines van ASML en zijn logistieke functie bij de wederuitvoer van routers en netwerkswitches. De wereldwijde markt is sterk geconcentreerd, waardoor Europa afhankelijk blijft van een klein aantal landen in Azië en de Verenigde Staten. De beurzen op Wall Street sloten dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17% en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven, zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de 8-koppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne González-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan.
2: Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club. Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie. Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben gelijk gespeeld in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League. In Istanbul werd het 1-1. Loïs Openda opende de score voor Lyon, waarna Mason Greenwood gelijk maakte voor Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt assistenttrainer is. Ook Dynamo Zagreb tegen Viking en Levski Sofia tegen AEK Athene eindigden in een gelijkspel. De returns staan volgende week woensdag op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over bij een graad of 17. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust wordt het later in de nacht vrij krachtig. Vanochtend is er veel bewolking en vallen er enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met enkele buien. In het oosten wordt het meest droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar kan er ook een enkele bui vallen. Vooral het westen maakt later kans op buien. Komende nacht opnieuw enkele buien met kans op onweer. Morgen half tot zwaar bewolkt met af en toe zon en buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Ook morgen rond de 20 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Luchtverkeersleiding Nederland heeft per ongeluk telefoonnummers van vliegbasis Leeuwarden getoond in een online video. Het filmpje stond een paar dagen online voordat vliegtuigkenner Menno Zwart de fout ontdekte, schrijft de Leeuwarden Courant. In de video waren meerdere 088-nummers te zien, vermoedelijk van personeel in de verkeerstoren en mogelijk ook op de grond. En ook andere, mogelijk gevoelige informatie, zoals digitale kaarten. De video is inmiddels offline gehaald. Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. In de middag willen ze de brieven naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers aan de zogenoemde stikstofmars. De gemeente Assen zal de actie faciliteren en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. De politie schrijft bekeuringen uit voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden, meldt RTV Drenthe. In Amsterdam is podcastmaker, fotograaf en medewerker van de lokale Ja 21-fractie Maarten Brante dinsdag overleden. Hij was 48 jaar. Brante maakte samen met Matthijs Immink de wekelijkse podcast Brante en Immink uit de losse pols op Geen Stijl. Vorige week woensdag viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest. De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer.
0: Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israël zegt dat de aanvaarding door Syrië van Turkse troepen op een basis in het noordwesten van het land een bedreiging vormde. Dat is het argument voor een Israëlische aanval op de basis Abu Duhur dinsdag. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat Israël Syrië herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, maar dat Damascus ervoor koos die waarschuwingen te negeren. De Verenigde Staten noemen de aanval een onnodige escalatie. Syrië-gezant Tom Barrack zegt dat de Syrische regering de aanval niet heeft verdiend, omdat ze zich niet vijandig heeft opgesteld. Syrië en Turkije veroordeelden de aanval ook. De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag twee ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een melding dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. Iran noemt de beschuldigingen van de Emiraten ongegrond. De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
9: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen. Frankrijk zet de komende dagen twee Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran twee Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Nederlandse beleggers kochten bij het beursdebuut van SpaceX op 12 juni voor een recordbedrag van 169 miljoen euro aan aandelen. Dit is het hoogste aankoopbedrag in een eerste beursmaand sinds de Nederlandse bank dit in 2018 begon bij te houden. Veel aandelen werden echter al snel weer verkocht, mogelijk om koerswinsten te verzilveren. In diezelfde maand verkochten Nederlandse huishoudens voor 100 miljoen euro aan SpaceX-aandelen, terwijl de beurskoers flink daalde. Eind juni bedroeg de totale waarde van SpaceX-aandelen van Nederlandse huishoudens nog 71 miljoen euro. Nederlandse huishoudens beleefden in de afgelopen drie maanden een uitzonderlijk goed beurskwartaal, meldt de Nederlandse Bank. De totale waarde van hun beleggingen steeg met ruim 12% tot 234,2 miljard euro. De sterkste stijging sinds DNB deze cijfers in 2018 is gaan bijhouden. De stijging komt vooral door de fors gestegen beurskoersen, gedreven door enthousiasme over kunstmatige intelligentie en dalende olieprijzen. ASML hernam de koppositie in de top 25 van grootste beleggingen van Nederlandse huishoudens, met een waarde van 6,1 miljard euro. Hoewel huishoudens grote bedragen beleggen, staat er nog altijd aanzienlijk meer geld op spaarrekeningen. In totaal bijna 553 miljard euro. Nederlandse gemeenten zijn voor hun financiering steeds afhankelijker van de toeristenbelasting, meldt het Financiële Dagblad. Het aandeel van deze heffing in de totale gemeentelijke belastingopbrengsten is in 10 jaar tijd ruimschoots verdubbeld, van 4% in 2017 naar 10% in 2026. Amsterdam spant de kroon. Dit jaar komt bijna een kwart van de belastinginkomsten van de hoofdstad van de belasting op overnachtingen. Als Amsterdam buiten beschouwing blijft, is de toeristenbelasting dit jaar goed voor 7% van de lokale heffingen. Een ruime verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Corine Hoebe van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden heeft de toegenomen betekenis van de toeristenbelasting in kaart gebracht. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Ons land is goed voor 7% van de wereldwijde export van AI-gerelateerde goederen, meldt kredietverzekeraar Atradius. De exportwaarde van ruim 80 miljard euro levert wereldwijd een 11e plaats op. Nederland dankt die positie vooral aan chipmachines van ASML en zijn logistieke functie bij de wederuitvoer van routers en netwerkswitches. De wereldwijde markt is sterk geconcentreerd, waardoor Europa afhankelijk blijft van een klein aantal landen in Azië en de Verenigde Staten. De beurs op Wall Street sloot dinsdag opnieuw lager. De Dow Jones-index daalde 0,2%, de S&P 500 verloor 0,17% en de Nasdaq zakte 1,3%. Beleggers houden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten, waar een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt. De vrees dat hogere olie- en gasprijzen de inflatie opdrijven, zorgde voor stijgende rentes op de obligatiemarkten. De rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 30 jaar steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Meta wist dat sommige gebruikers negatief werden beïnvloed door Facebook en Instagram, maar heeft geprobeerd de risico's te verminderen. Dat zei de advocaat van het bedrijf in de Californische rechtbank bij het begin van een proces aangespannen door tientallen Amerikaanse staten. Die staten klagen Meta aan omdat de platforms zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. De advocaat zei dat Meta heeft erkend dat mensen problemen kunnen ondervinden met het gebruik van sociale media. Het oordeel van de achtkoppige jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne Gonzalez-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak en kan boetes opleggen en verplichtingen om de platforms aan te passen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Thierry Brinkman van de Nederlandse hockeyers vindt dat zijn ploeg iets moet verzinnen voor de hoge ballen. Oranje won het tweede groepsduel met 3-1 van Argentinië en plaatste zich al voor de winnaarsgroep op het WK. Volgens Brinkman zijn de regels over hoge ballen een grijs gebied en is het ook voor spelers niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding. Brinkman opende zelf de score, zijn tweede treffer dit WK en de 90ste voor Oranje. Hij prees de manier waarop de ploeg in het laatste kwart vrijwel niets meer weggaf. Jamal Musiala is voor de tweede keer in 4 dagen onwel geworden. De international van Duitsland voelde zich kort na zijn invalbeurt in een gewonnen oefenduel van Bayern München met FC Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Zaterdag werd Musiala ook al onwel tijdens een oefenduel met RB Leipzig. Musiala liet vlak na het oefenduel weten dat hij leidt aan een absence-syndroom, een vorm van epilepsie. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij uitstekende medische zorg krijgt. PSV maakt vorderingen in de onderhandelingen met RB Leipzig over de komst van Lucharel Geertruida. De club wil de 26-jarige verdediger huren met een optie tot koop. Geertruida verliet Feyenoord 2 jaar geleden voor Leipzig en speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Sunderland. Ook Feyenoord en Ajax toonden interesse, maar PSV handelt slagvaardiger. De kampioen uit Eindhoven zoekt al weken naar versterking voor het centrum van de verdediging. Memphis Depay heeft zijn contract bij Corinthians verlengd tot medio 2028. De 32-jarige aanvaller zegt blij te zijn met de nieuwe verbintenis en kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Depay maakte de afgelopen 2 jaar 20 doelpunten in 79 duels voor de Braziliaanse club. Vorige week maakte Corinthians nog bekend het aflopende contract van Depay niet te verlengen vanwege financiële redenen. Depay haalde toen hard uit naar zijn club.
12: Axel Witsel gaat voetballen bij OGC Nice. De 37-jarige Belgische middenvelder heeft een contract voor 1 seizoen getekend bij de club uit Zuid-Frankrijk. Witsel speelde eerder voor clubs als Standard Luik, Benfica, Zenit uit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian, Borussia Dortmund en Atletico Madrid. Vorig seizoen degradeerde hij met Girona. Witsel speelde 140 interlands voor België en kwam op het laatste WK 2 keer in actie.
13: Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben gelijk gespeeld in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League. In Istanbul werd het 1-1. Loïs Openda opende de score voor Lyon, waarna Mason Greenwood gelijk maakte voor Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt assistenttrainer is. Ook Dynamo Zagreb tegen Viking en Levski Sofia tegen AEK Athene eindigden in een gelijkspel. De returns staan volgende week woensdag op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er enkele buien over met zo'n 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanochtend veel bewolking en enkele buien. De wind is meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met enkele buien, maar het kan ook droog blijven met af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond opklaringen met kans op een enkele bui, vooral in het westen. Vannacht naar morgen enkele buien met kans op onweer, zo'n 14 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met af en toe zon en buien, mogelijk met onweer. Het wordt opnieuw ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Luchtverkeersleiding Nederland heeft per ongeluk telefoonnummers van vliegbasis Leeuwarden getoond in een online video. Het filmpje stond een paar dagen online voordat vliegtuigkenner Menno Zwart de fout ontdekte, schrijft de Leeuwarden Courant. In de video waren meerdere 088-nummers te zien, vermoedelijk van personeel in de verkeerstoren en mogelijk ook op de grond. En ook andere, mogelijk gevoelige informatie, zoals digitale kaarten. De video is inmiddels offline gehaald.
15: Boeren in Drenthe gaan woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie om een brief aan te bieden over de stikstofvoorstellen van het kabinet. In de middag willen ze de brieven naar het provinciehuis in Assen brengen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers aan de zogenoemde stikstofmars. De gemeente Assen zal de actie faciliteren en een vertegenwoordiging van het college ontvangt de boeren. De politie schrijft bekeuringen uit voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden, meldt RTV Drenthe.
16: In Amsterdam is podcastmaker, fotograaf en medewerker van de lokale Ja21-fractie Maarten Brante dinsdag overleden. Hij was 48 jaar. Brante maakte samen met Matthijs Immink de wekelijkse podcast Brante en Immink uit de losse pols op Geen Stijl. Vorige week woensdag viel hij plotseling van een boot in het water. De brandweer was er snel bij, maar Brante was te lang onder water geweest.
17: De Fabeltjeskrant keert terug op YouTube met alle originele afleveringen uit de periode 1968 tot 1989. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf woensdag te zien. Daarna volgt dagelijks een nieuwe aflevering tot alle 1600 afleveringen online staan. Producent Robin de Levita werkte samen met marketingbedrijf Monks en YouTuber Kwebbelkop aan de terugkeer. Alle afleveringen uit het archief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd, met geoptimaliseerde kleuren en een moderne uitstraling. Daarnaast komt er een nieuwe animatieserie, gebaseerd op het oorspronkelijke universum van de Fabeltjeskrant.
18: Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer niet eerder is geïnformeerd over het terugvinden van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretaris Palme kreeg de informatie eind juli 2025. Maar zij en staatssecretaris Ehrenberg maakten het pas afgelopen april bekend. Een medewerker van de Belastingdienst wist al in 2022 van het bestaan van de dataverzameling, terwijl er toen nog stukken werden verzameld voor de parlementaire enquête. Het is nog onduidelijk welke informatie precies in de kluis zit en of er ambtsmisdrijven zijn gepleegd. De staatssecretarissen beloven de informatie zo snel en transparant mogelijk te delen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet openbaar te maken.
19: Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag 21 augustus is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. Het verbod geldt voor het gebied ten oosten van de Vecht, grofweg tussen Amsterdam, Hilversum en Nieuwkoop. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. De regen van de afgelopen dagen had weinig effect, omdat het water direct weer verdampte.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws. Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Israël zegt dat de aanvaarding door Syrië van Turkse troepen op een basis in het noordwesten van het land een bedreiging vormde. Dat is het argument voor een Israëlische aanval op de basis Abu Duhur dinsdag. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat Israël Syrië herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, maar dat Damascus ervoor koos die waarschuwingen te negeren. De Verenigde Staten noemen de aanval een onnodige escalatie. Syrië-gezant Tom Barrack zegt dat de Syrische regering de aanval niet heeft verdiend omdat ze zich niet vijandig heeft opgesteld. Syrië en Turkije veroordeelden de aanval ook.
22: De Verenigde Arabische Emiraten hebben dinsdag 2 ballistische raketten vanuit Iran gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. Inwoners kregen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging, later gevolgd door een melding dat de situatie veilig was. Het land schorst alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op vanwege de regionale escalatie. Iran noemt de beschuldigingen van de Emiraten ongegrond.
23: De Oekraïense oud-defensieminister Mykhailo Fedorov roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij werd in juli weggestuurd door president Zelensky, wat tot zeldzame demonstraties leidde. Fedorov spreekt in een video op YouTube over een bestuurscrisis en haalt uit naar corruptie tijdens de oorlog. Het is voor het eerst sinds de oorlog met Rusland dat een prominent politicus pleit voor verkiezingen. De Oekraïense wet staat verkiezingen niet toe tijdens de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is.
24: Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Hij maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Billy Gibbons en bassist Dusty Hill. De band werd bekend met nummers als Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man en Rough Boy.
25: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof, waaronder voorzitter Tomoko Akane. De regering van Donald Trump gaat daarmee verder in haar strijd tegen het hof, dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het ICC zegt dat de maatregelen de rechtsstaat ondermijnen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken veroordeelt de sancties en heeft Akane uitgenodigd voor een gesprek. Ook andere Europese leiders spreken zich fel uit tegen de Amerikaanse maatregelen.
26: Frankrijk zet de komende dagen 2 Iraanse diplomaten het land uit. Het is een vergeldingsactie nadat Iran 2 Franse diplomaten heeft verboden terug te keren. Minister Barrot van Buitenlandse Zaken zegt dat de Fransen vorige maand slecht zijn behandeld door de Iraanse Veiligheidsdienst. Volgens hem werden ze urenlang ondervraagd en werd een van hen fysiek mishandeld. Iran ontkent dat en stelt dat de diplomaten zich hadden bemoeid met interne aangelegenheden van het land.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. De Iraakse regering heeft contracten goedgekeurd om olie via alternatieve routes te exporteren. De contracten gaan op 1 september in en lopen 3 maanden. Irak gaat gebruik maken van gespecialiseerde bedrijven en routes door onder andere Turkije en Syrië. De nieuwe aanpak is nodig omdat de straat van Hormuz is gesloten, terwijl de meeste export normaal gesproken vanuit het zuiden door de Perzische Golf en de straat verliep.
0: Irak is de op één na grootste